0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: Nog één streepje romantiek om de nacht af te sluiten. Van de man met hetzelfde kapsel als de grote presentatrice Anke Buckings.
1: Yes.
0: Brian May and Too Much Love Will Kill You. Een goedemorgen.
1: Okay, het ligt weer zo prachtig als Brian eigenlijk.
0: Ja, het is net hetzelfde eigenlijk.
1: Ah, jongens toch.
0: Welkom. Het nieuws van 6 met Grim.
2: Goedemorgen. Het ziekteverzuim blijft dalen. Arrestaties bij scholierenprotest in Frankrijk. En onze duivels verliezen in de Nations League. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeisme in ons land daalden vorig jaar al en dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar, met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plekken is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Bondscoach Mark van Bommel zit met een dubbel gevoel.
3: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
2: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten, de Turken nog geen.
0: Ja, maar ik heb tot het einde gekeken, er misschien toch even bij zeggen. Ze hebben goed gespeeld. Ze zijn nu helemaal ten onder gegaan. En Frankrijk, ja, daar zitten ook wel top spelers. En hun toppers zaten dan nog niet eens in de selectie gisteren. Dus maar, het valt wel mee, vind ik.
2: We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. We halen dan wel nog tot 28 graden.
0: Heb je de match ook helemaal kunnen uitkijken, Anke?
1: Zeker weten.
0: Zeker.
1: Ja, ik vond ook, ik heb ook mijn mening, maar ik ga jullie daar niet mee aan betrekken.
0: Hoe laat ben je gaan slapen eigenlijk?
1: Oh, half acht. Stiek kapot.
0: Ja.
1: Maar jongens toch.
0: Een beetje aan nazieken eigenlijk.
1: Oh.

0: winnares van de MTV Music Awards dit jaar. Madonna en Material Girl.
1: De ochtend van Joe.
0: Vrienden, het wordt vandaag een prachtige dag. Deze dinsdag gaat het naar de 30 graden. Sommige plekken van het land, dus je mocht je gerust iets lichter kleden. Ik weet niet of je zo ver moet gaan als gemeenteraadslid van Vlaams Belang, Nico Kortus uit het West-Vlaamse Menen. Heb je dat verhaal gelezen?
2: Ja, natuurlijk heb ik dat verhaal gelezen. Ik vond het gisteren nog het verhaal van de dag.
0: Ik dacht,
2: Nicootje,
0: maar ja,
2: toch.
0: Nicootje, ik heb compassie met Nico, zeg.
2: Ja. En heb je de bazen van Nico gezien, eigenlijk?
0: Dat vond ik een beetje speciaal, eigenlijk, want...
2: Ja.
0: Dus Nico heeft meegedaan aan het datingprogramma Naked Attraction, waar je met je blote piemel in beeld moet. En al,
2: helemaal, van kop tot teen.
0: Maar hij is Vlaams Belang, gemeenteraadslid. Maar ik denk, ja, uw privé is uw privé. Maar...
2: Hij zocht de liefke.
0: Ja, maar zijn bazen van... ik vind dat een beetje dubbel reageren, zijn bazen van Vlaams Belang. Aan de ene kant wordt hij op de vingers getikt. En aan de andere kant zie je Anke van der Meers en Philippe de Winter zo tegen elkaar. Zo, ze kijken naar de smartphone waar ze de foto's van Nico ze de piemel aan bekijken zijn.
2: Nico is menen.
0: Ja, en zitten hem uit te lachen. Ja, onze Nico.
2: Maar ja. Nico heeft zijn excuses ook aangeboden.
0: Ja, maar waarom?
2: Hè. Ja, hij had toch eigenlijk de impact eigenlijk fout ingeschat. Ja. Hij zocht de liefke, ja, dat hem daarvoor in zijn bloot op tv moest verschijnen.
0: Ja,
2: collateral damage.
0: Ja.
2: Maar ja, nu wordt hem door iedereen uitgelachen. En ja, er zijn heel veel filmpjes die online passeren over Naked Attraction, de Vlaamse versie.
0: Ja, ja.
2: Van, ja, Sander en Daags moet je dan wel terug voor de klas staan.
0: Er was ook eens geen leraar die dat heeft meegedaan.
2: Dat is echt leraar Chris uit Brussel, want ik heb alle afleveringen gezien. Aangezien mijn vriendinnetje Jolien dat presenteert.
0: Ja.
2: Maar dan zag ik ook in één keer leraar Chris. En die, ja, weet je, als je met je blote piemel loopt, jullie weten dat, dat ligt niet stil, dat ding, hè?
0: Nee, dat
2: bungelt van links naar rechts. Ja, maar nee, gelukkig stond het niet recht. Maar dat bungelt, dan komen die aangelopen en dat bungelt dan van links naar rechts.
0: Oh, sorry, vrouw, op je leeftijd, dat bungelt ook van alles naar links naar rechts.
2: Dat weet jij niet, toen jij...

0: met Nico, zeg. Ik heb wel mee te doen met die jongen. Weet je, hij doet mee aan een programma zoals vele anderen. De postbode doet er ook aan mee. En weet ik veel wat, de boekhouder doet er ook aan mee.
1: Jan en alle man.
0: Jan
1: en Anne en alle vrouw.
0: Jan en alle Piet eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, Jan en alle man.
1: Dat is waar eigenlijk.
0: Of Piet en alle man eigenlijk.
1: Ja. Ja, nee.
0: Maar wel, überhaupt, ze doen maar. Maakt mij ook niet uit of je nu een parlementslid bent, of een gemeenteraadslid, of een boekhouder, of een vuilnisman, of een poetsvrouw. I don't care. Maar dat je daar aan meedoet, ik zou het nooit doen. Ik zou, nee, de gedachte dat ik hier, dat ik daar gisteren heb meegedaan, de keer vanochtend aan moet binnenwandelen. Hey, hallo Anke.
1: Hallo.
0: Dag Sander, dag. Beste luisteraars, goedemorgen. Ja. Hier is de lul.
1: Ja, ik zou soms, ja, ik zou, ja.
0: Zou jij durven?
1: Nee, ik zou het zeker niet durven, maar ik zou wel graag kijken als jij zou meedoen.
0: Oh ja.
1: Dan zou ik eindelijk weten wat er al 11 jaar zit te hangen, dat ik nooit te zien krijg.
0: Ik zou in elk geval niet.
1: Ik zou, want soms denk ik zo van, soms denk ik wel eens zo van, hoe zou dat eruit zien bij mijn collega's?
0: Of waar?
1: Ja, echt waar.
0: Mag ik één ding
1: hebben
0: zeggen,
1: jullie dat
0: Anke?
1: Niet, lieve luisteraars, dat je denkt, hoe zou dat bij mijn collega's
0: of
1: zijn?
0: Of waar, wat is dit? Ik heb
1: ja, dan denk ik, wie van jullie drie, Grim, Sander of Sven, zou de grootste hebben? Dat denk ik soms.
0: Of waar, zeg.
1: Ja.
0: Ik heb dat nog eerlijk gezegd bij jou nog nooit in mijn leven over.
1: Dan ben ik heel blij omdat
0: en
1: je dat...
0: ik wil zo houden ook, eerlijk gezegd. Ja.
1: Echt? Vind je het ongemakkelijk dat ik dat zeg?
0: Ja, ik vind het ook een rare gedachte. Ik heb bijna geen enkele collega zo gedacht.
1: Ik ben de enige vrouw in het team. En soms denk ik wel eens, als ik jullie drie hoor palaveren, van wie zou hier de grootste hebben?
0: Nee, wat is dat nu? Dat is ook
1: wie
0: niet
1: denk
0: belangrijk.
1: Je van jullie, wie denk
0: je? Zoals, zoals Arno altijd zei, ik heb een klintje, maar ik schiet te ver. Niet in de kleine plezante, dan de grote en dan de tante.
1: True story.
0: Ah, ja, maar ja, hey, ho, ho.

0: kinderen van de week, beste vrienden. En dan start het feest van de beste muziek aller tijden weer bij Joe. Vanaf maandag 3 weken lang onze top 2000. En ik durf er gif op innemen dat NX6 er ook weer een paar keer gaat instaan met van vele hits. Deze peer, je kan stemmen op joe.be.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei?
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
9: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
11: Nu bij Maxizo.
12: Hallo!
11: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Goed voor het beestje.
14: Goed voor het baasje.
15: Gix merkt je op.
16: Mode voor haar.
15: Voor hem.
17: En voor ons.
15: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
17: Bij Gix.
15: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
17: Dat is gix.be, want...
15: Gix merkt je op.
18: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
19: Ixina.
18: Ixina, ja aan je dromen.
20: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life, nu zondag open.
21: De mistjedatjes van Connections.
22: Oh my god, ik ben net terug van New York.
23: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
22: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
23: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
22: Nee, ook gemist.
23: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
22: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
23: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
24: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
25: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
19: Ixina.
25: Info in je winkel of op ixina.be.
26: Sven en Anke.

0: even sexy. Jullie allemaal, beste luisteraars van de wereld. Rod Stewart.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Weet je wat we gaan doen? Het wordt vandaag een prachtige dag. Misschien wel de laatste zomerdag van 2026. En we gaan dat vieren bij Joe. We hadden een plannetje gisteren. Hoe kunnen we onze luisteraars nog verwennen op deze dag? En eigenlijk, het is een dinsdag. Dat is zo'n dag waar je heel veel aan je hoofd hebt. En dan hebben ze uitgerekend dan die prachtige zomerdag geregeld. Dus we moeten een beetje helpen. Want jij vertrekt straks naar je werk. De kinderen afzetten op school. Druk, file, weet ik veel wat allemaal voor stress. Als wij nu zouden kunnen regelen dat als jij vanavond thuis komt van je werk en je terrasstoelen staan er nog, dat wij dan zouden regelen dat er een barbecue bij jou geregeld wordt, georganiseerd wordt.
2: Bring it on.
0: Met alles erop en eraan, hè, voor het volledige gezin. Of je nu met 4, 5 of 6 bent, maakt niet uit. Er komt een chef speciaal naar huis bij jou op het moment dat je denkt, nu is het hele gezin er klaar voor, we komen op je terras. En er wordt gebarbecued met alles erop en eraan, lekkere vleesjes, patatjes, pasta, groentjes, alles wordt door ons geregeld. Alleen maar omdat die laatste zomerdag is en omdat jullie zo'n lieve luisteraars zijn. Wat je moet doen is gewoon even een foto sturen via de app van Joe van het terras dat er nog staat. Of als je het raam kan openzetten en je hebt een tafel waar je van denkt, die schuiven toch tot tegen het raam. Als je maar een beetje kan genieten. Of je wil de stoelen buiten trekken. I don't care. Maar de foto mag je nu al sturen via de app. Ook al is het nog een beetje donker, zet er een lampje op, maar doe het voor je naar je werk gaat. En dan straks vanavond tussen 4 en 7 bij Tom is er een gezin dat niet voor eten moet zorgen, waar de barbecue aan huis wordt geleverd.
2: Amai, dat is tof dat jij dat al nog bij doet na je uren, om nog naar een gezin te gaan.
0: Geen probleem, doen we allemaal zonder
2: probleem. Helemaal geweldig.
0: Ja,
2: zeg, deze week staat Sven en Anke helemaal in het teken van kinderen en hun online wereld. Elke dag om 6:30 krijg je een tip, want onze kinderen zijn het allerbelangrijkste. Onze kinderen, kleinkinderen en sympathisanten van kinderen. We hebben gisteren het gehad over de slimmer online tool van Proximus, met allemaal handige tips voor, ja, als je kind zo een eerste smartphone krijgt. Wat moet je doen als je kind gepest wordt in een WhatsApp-groep? Hoe behoed je eigenlijk je kinderen voor gekke dingen op het internet? En Sevens heb ik gebeld met

Sarah van Gijzeghem. Je weet al, de tiener-expert die echt alles weet, de moeder van Aaron Blommaert. En die heeft ons gouden tips gegeven. Als ouder moet je de gsm van je kind controleren. En wat is de grootste fout die je als ouder kunt maken bij het geven van een gsm? Zometeen super heldere antwoorden naar Shakira.

0: Shakira, Waka Waka. Cyberveiligheid bij onze kinderen, heel belangrijk. We doen er veel aan deze week in de ochtend. Zometeen tips bij Anke. Het nieuws van 6:30 eerst met Grim.
1: Goedemorgen, we melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar. Met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Ook het aantal langdurig zieken daalt. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. Al was niet altijd, AI was niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. De Duivels speelden nogthans opnieuw een goede match, maar kregen helemaal op het einde nog een doelpunt binnen. Vrijdag spelen ze in Luik tegen Turkije. Veel zon vandaag en maximaal tot 29 graden. Morgen wolken en buien vanaf de kust en dan tot 28 graden.
2: Waar verlies je meer dan 5 minuten op dit moment? Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 10 minuten file. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost is de weg afgesloten. Verlies je 5 minuten. En nog 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Vilvoorde.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Veranda's van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: 6:30. Een tip voor een safety first leven.
2: Ja, gisteren had het erover. De beste leeftijd voor een eerste smartphone is de overgang tussen de lagere school en de middelbare school. Maar dan, hè, je geeft het pakketje af waar die nieuwe gsm in zit. Je installeert heel de boel. Ja, en dan is het vertrokken, hè. Dan laat je je kind in een nieuwe wereld. En als je dan voelt van, gebeurt dat wel allemaal veilig? Mijn kind vertelt niet veel. Er staat een code op dat toestel. Ik twijfel of dat wel allemaal kosher is. Mag ik dat eigenlijk controleren? Dat is de vraag die wij gesteld hebben aan opvoedingsdeskundige Sarah van Gijzeghem van de Gezinsbond.
5: De eerste jaren dat hangt er natuurlijk vanaf. Wanneer krijgt je kind die smartphone? Is dat al op 9 jaar of is dat pas op 13 jaar? Dat is natuurlijk een groot verschil. Controleren zonder dat een kind dat weet, vind ik nooit een goed idee. Ik denk dat je beter kan communiceren dan spioneren en dat je beter betrokken blijft en samen naar dat toestel kijkt. Wat ook als tip gegeven wordt bijvoorbeeld is bij een eerste gsm te zeggen van kijk, dit is een toestel van ons gezin en jij mag dat gebruiken. Dat geeft een heel ander elan. Dus dat kind heeft wel een toestel ter beschikking, maar weet ook, andere mensen kunnen dit gebruiken en kunnen daar naar kijken. Als je toch de neiging voelt van goh, er is misschien iets mis online, ik zou toch eens willen checken, doe dat dan nooit achter de rug van je kind, maar praat daarover en zeg van goh, ik maak me toch wat zorgen. Kunnen we samen eens kijken naar de berichten die je stuurt en ontvangt. Maar veiligheid voor alles, nood breekt wet. Hè. Mocht je kind echt diep in de penarie zitten en jij weet daarvan, zou ik dan wel eens kunnen checken, die gsm. Maar praat er dan achteraf ook over. Van kijk, ik was zo bezorgd dat ik toch gaan kijken ben.
2: Toch een fantastische tip, hè. En van dat gezinstoestel, ik vind dat een hele goede.
6: Ja,
2: ik denk dat ik dat al ga introduceren bij ons thuis. Ja, om maar zo'n beetje te leren van, zo werkt een toestel. Dus, maar bon, je hebt dan die gsm gegeven. Wat is nog een valkuil of een fout die je als ouder kan maken bij het geven van een eerste gsm?
5: Ik denk, misschien zijn ze bij die eerste gsm, zodra dat ze dat afgegeven hebben, dat toestel, zijn er wel wat afspraken gemaakt en zijn ze misschien gerust van, ja, we hebben dat allemaal onder controle, die apps, we hebben dat ingesteld, mijn kind weet wat te verwachten en zo, maar de kous is daarmee niet af. Want de wereld verandert, je kind verandert en je kan een 12-jarige niet vergelijken met een 16-jarige. De apps veranderen, al die toepassingen variëren continu. Dus blijf vooral betrokken. Denk er niet van, we hebben dat hier allemaal goed geregeld van in het begin, nu zijn we er vanaf. Nee, maak die gsm, die smartphone en sociale media, maak dat een bijna dagelijks gespreksonderwerp. Blijf betrokken en spreek vooral niet vanuit een paniekreactie. Want dat is van vandaag een beetje overdreven dat iedereen in een kramp schiet als het over smartphones gaat. Zijn ook nog wel altijd leuke dingen en handige dingen.
2: Voilà, dat is nog een flexijob erbij eigenlijk om dagdagelijks een gesprek te hebben met je kind, met je tiener over de smartphone. Maar vooral niet in een kramp schiet. Ik vind het goed dat Sarah van Gijsegem van de Gezinsbot dat nog even herhaalt. En alle info vind je op de slimmer online tool van Proximus. Al je vragen over de eerste smartphone van je kind.
4: Het samen met Proximus voor je kids online even 7 fun maken als offline. Dat is slim. Proximus.

Top 2000 stemadvies. Hallo, ik ben Jade Mintjes en mijn favoriete plaat uit de Top 2000 is September van Earth, Wind & Fire. Ik zit nu op dit moment waarschijnlijk in de auto naar Joe te luisteren.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht
6: je
4: eigenlijk,
6: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
11: Absoluut, met de pro van
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: GIX merkt je op.
14: Mode voor haar,
13: voor hem
15: en voor ons.
13: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
15: Bij GIX.
13: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
15: Dat is GIX.be, want...
13: GIX merkt je op.
16: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
17: Leonidas.
18: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
19: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
18: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
19: Oh, met praline, die gouden.
18: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de praline doosjes.
19: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.
0: Sven en Anke.

0: Allee, dat is een hele geruststelling. I'm good. Jelly Roll. Goedemorgen, dit is dag 29 september zijn we vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, we moeten nog eens hebben over de favoriete rubriek van ons in het laatste nieuws sinds een paar weken. Want daar hebben we al wat van opgestoken.
2: Och, niet normaal.
0: Dat is ook al schoon aangeërgerd aan de rubriek Goed Leven op Dinsdag.
2: Dat is van journalistiek.
0: Dat is vooral entertainment, maar het gaat wel ergens over. En vandaag gaat het over iets waar ik me wel iets kan bij voorstellen. Alhoewel ik er natuurlijk nog heel ver vanaf zit, maar steeds meer 60-plussers kiezen voor een latrelatie. Waarbij partners samen zijn, maar apart blijven. Voor velen is dat de ideale combinatie van liefde, vrijheid en zelfstandigheid. En er is een socioloog die ze aan het woord laten. Zijn naam is Dimitri Mortelmans. En die zegt, ja, dat is enorm toegenomen bij die 60-plussers. Maar dat heeft onder meer te maken met de babyboom-generatie die vaker een scheiding meemaakte. Dat merk je ook inderdaad. In de vriendenkring van mijn ouders is dat veel gebeurd. En die daarna een leven zelfstandig weer willen opbouwen. En die zeggen dan, ja, maar oké, ik ben 60-plus. Ik heb het al 1 of 2 keer meegemaakt. Zo'n relatie met kinderen, met een partner, met ups en downs. Soms zijn zijn partner ook al verloren, maar ze hebben wel een eigen woning, een eigen hobby, zijn eigen vrienden, een eigen omgeving waar ze alle winkels kennen, dagelijkse gewoontes. En ze hebben zoiets, het allerbelangrijkste nu is mijn vrijheid. Dat ik zelf dat ik mijn leven zelf kan beslissen. En als wij dan op een bepaald moment eens een keer romantisch willen zijn, of whatever, als wij eens een keer intiem willen zijn, of leuke dingen met elkaar willen doen, dan doen we dat gewoon. Maar dan plannen we dat in, maar niet constant meer.
2: Oh, dat klinkt zo verleidelijk.
0: Maar ja, maar je bent nog lang niet 60-plus.
2: Ja.
0: Je hebt kinderen in huis.
2: Ik weet het.
0: Je hebt een goede relatie.
2: Ja, dat is waar. En ik wil hem nooit kwijt.
0: Voilà.
2: Maar mocht door een of andere omstandigheid ik toch alleen komen te vallen.
0: Ja, nooit meer een man.
2: Dan wil ik nooit meer een man. Nee. Dan wil ik nooit meer een vaste relatie.
0: Nee, losse scharrels.
2: Misschien.
0: Dan
2: zou ik het liefste, weet je wat ik het liefste zou willen?
0: Ja.
2: Zo'n leuk flatgebouw in Hasselt.
0: Ja.
2: En dan zo met mijn vriendinnen allemaal apart een appartementje.
0: De moeties.
2: De grannies dan. Ja. En dan gewoon zo inderdaad die vrijheid. Doen wat je wilt en nooit meer compromissen moeten sluiten. In een gezin is het toch maar altijd compromissen sluiten en altijd maar doen wat de meerderheid wil. En voor iedereen zorgen. En goh, nee, ik snap dat heel goed dat 60-plussers zeggen, mij niet meer. Ik wil een latrelatie en ik wil mijn vrijheid. Ik snap dat 1000 miljoen procent.
0: Maar ik snap het ook. En beste luisteraar, misschien zit jij in die situatie en kan je het bevestigen aan ons dat je er gelukkig mee bent. Maar ik denk altijd, het gras is altijd groener aan de andere kant. Want als je daar dan alleen zit, zo zijn er ook mensen die daar eigenlijk van denken. Nee. Ik wil eigenlijk weer iemand bij mij. Ik wil de liefde weer volle bak leren kennen. Kan ook bestaan.
2: Oh, dat kan natuurlijk bestaan.
0: Eenzaamheid bestaat ook.
2: Daarom, in een flatgebouw met veel vriendinnetjes, dan gaat dat een beetje

0: sensualiteit van Axel Red en veel reactie, hè. Goedemorgen, dag Ingrid.
1: Goedemorgen, Anke.
0: Ja, en een latrelatie. Hey, een latrelatie voor 60-plussers, dat is echt aan het boomen. Niet normaal, er komen heel veel berichten binnen. En Ingrid, jij stuurde meteen ook, ja, hier komt nooit meer een man in huis. Vertel Ingrid, welk parcours heb je al gereden in jouw leven?
1: Ik ben 26,5 jaar getrouwd geweest, gescheiden, 2 jaar alleen, een vriend, gedurende 6 jaar.
0: Ja.
1: En toen dat stuk liep, had ik zoiets van nee, het is gedaan. Ik heb geen zin meer in dat gezag van wat gaan we eten, wanneer gaan we eten, wat gaan we naar tv kijken, gaat we slapen, ik ga mee. Nee.
0: Oh, lieve Ingrid, wat
1: is Sven.
0: Ja, maar ik snap het, want wat is er voor jou in de plaats gekomen sinds je dat allemaal niet meer moet doen, naast elkaar compromissen sluiten in de zetel?
1: Eigenlijk volledige vrijheid, want ik doe wat ik wil, wanneer ik het wil, hoe lang ik het wil, met wie ik het wil. Gewoon zalig. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik heb heel lang gezocht naar mensen die ook bereid waren om enkel en alleen dat te doen. Dus een leuke tijd te hebben, concerten gaan eten, gewoon tentoonstellingen een keer praten. Ik heb daar heel lang moeten achter zoeken, maar ik heb het gevonden. En ik heb een aantal heel fijne vrienden nu waarmee wij heel veel dingen kunnen doen. En wij zijn op 1 koppeltje na zijn we allemaal vrijgezel.
2: Ah, is waar, ja. En is dat M/V? Zijn dat zowel mannen als vrouwen in je vriendenkring?
1: Ja, er zit 1 vrouwtje tussen en de rest zijn allemaal mannen.
2: Oké. Okay.
0: Maar wacht even, is het ook met benefits of zijn het gewoon vrienden?
1: Nee, zonder.
0: Het is echt niks.
1: Want als dat erbij komt, is naar de vaantjes. Nee, binnen de kortste keren staan ze hier voor uw deur met
0: een valise.
1: Nog niet.
2: En
1: met een tandenborstel en sokken. Ja, en ik heb, ja. Nee. Van het ogenblik dat ze zo voor mijn deur staan, is het over het nou.
2: Maar je bent er gelukkig mee. Je mist niks in je leven nu op
1: dit
2: moment.
1: Nee, absoluut niet. Okay. Nee, absoluut
2: en ben je niet,
1: niet
2: bang als je wel weer een stukje ouder wordt, dat je dan toch weer een beetje hoopt op iemand te kunnen rekenen? Dat je dan echt alleen bent in de wereld? Ben je daar niet bang voor?
1: Ik vraag me soms wel af hoe het zou zijn. Ik ben gelukkig nog gezond. Moest ik ziek worden of willen behoeven? Natuurlijk, dat is iets helemaal anders en dat zien we dan wel.
2: Ja.
1: Maar daarvoor opzettelijk een relatie met iemand aangaan,
2: Dat
1: gaat nooit doen.
0: Het is zoals kinderen pakken om niet alleen te eindigen later. Dat is ook geen reden.
2: Hij zei, maar geniet ervan, volle bak.
0: Ja, Ingrid,
2: een voorbeeld.
0: Jij bent mijn nieuwe guru, Ingrid. Heel inspirerend, echt waar.
2: Een kleine dienstmededeling, Tom. Het is maar gewoon een gedachte die even opspeelt. Het is maar niet dat je koffers al moet pakken.
0: Nee, ik heb gewoon graag een plan B.
2: Een plan B.
0: Voilà.
2: Dankjewel.

0: 7 onweerszone over het land met...
1: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Oh, na uren nachtelijk onderhandelen hebben we beslist om nog 3 uur door te gaan hier in de ochtend. Welkom allemaal bij Joe. Het nieuws van 7 met Grim.
6: Goedemorgen allemaal. We zitten minder vaak ziek thuis. Het is wachten op nieuw begrotingsoverleg en onze duivels verliezen tegen Frankrijk. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al en dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar. Met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Jurter ziet meerdere redenen voor de daling.
7: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
6: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Dat moest hij eigenlijk gisteren doen. Maar de gesprekken vielen kort voor de finish stil doordat minister Krivits en een kabinetsmedewerker van Vooruit onwel werden. Dat uitstel is volgens zijn collega Karel Latré niet zonder risico.
8: Als je dicht bij een akkoord staat en er zit plots een gat, gaan partijen misschien toch nog gaan nadenken. Hebben wij toch niet te veel voor het compromis gekozen? Moeten we niet onze lijn gaan bewaken? Er zijn nu een paar maatregelen bekend. Misschien krijgen ze wat koudwatervrees, dus risico.
6: Wat weten we al? De registratierechten stijgen van 2-3% als je huis koopt. Dienstenchecks gaan van 10 naar 12 euro per stuk. En het groeipakket, het vroegere kindergeld, wordt beperkt in de tijd. En het startbedrag krijg je alleen nog voor je eerste kind. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plekken is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. De Duivels speelden nogthans opnieuw een goede match, maar kregen helemaal op het einde nog een doelpunt binnen. Bondscoach Mark van Bommel zit met een dubbel gevoel.
9: Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
6: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen.
10: Frank wint de match van vandaag, want echt waar, wij verwachten er heel veel van.
11: Oké, ja, dat is ook wel... Je mag dat ook, in principe, want ja, het wordt natuurlijk een zomerswarme dag, hè, met temperaturen 25 graden in het westen. In het centrum gaat dat richting 28, misschien 29 graden. Als we 28 graden halen, nu zal ook het dagrecord verbroken worden. En wat het weer zelf betreft, het blijft overal droog. We krijgen zonnige perioden, maar af en toe zijn er ook wel redelijk wat hoge en middelhoge wolkenvelden. Dus een topdag vandaag. Morgen, dan gaan we eerst nog droog starten. Het is vooral na de middag dat het gaat regenen vanaf het westen. In het centrum kan het nog 25 graden worden, in het oosten 27. En dan donderdag 1 oktober, dan gaat het eerst nog regenen. Later wordt het droger en dan is het natuurlijk een pak frisser, zeg maar normaler, met temperatuur rond 20 graden.
5: We gaan ervan genieten vandaag. Dankjewel, Frank.
10: Richting Antwerpen gaat het langzaam. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 20 minuten. Een kwartier extra op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem gebeurde een ongeval, verlies je een kwartier. 10 minuten op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde. En nog richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. 10 minuten.
5: We willen jullie elke ochtend relax laten wakker worden, dat weten jullie wel. Maar beste luisteraars van de wereld, we gaan het toch eens hebben over de stress of ook misschien wel de voordelen van een deadline. We hebben het allemaal meegemaakt, niet alleen in de politiek. We gaan er dus onze mening over uit.

0: Zalf Leon en Boom Drop Sex on Fire.
1: Sven en Anke.
0: Oké, ondertussen hoop ik dat onze politici een beetje geslapen hebben de voorbije nacht, want ze moeten weer de onderhandelingen induiken binnenkort. Die septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaal was dus uitgesteld. Ja, Hilde Kervits onderuit gegaan, een kabinetchef van Vooruit naar het ziekenhuis gebracht. Ja, met die nachtelijke begrotingsonderhandelingen. En dan zag ik de vraag in het VTM-nieuws gisteren: is dat een goed idee of geen goed idee? Ja, hallo. Ik bedoel, wilt je euromillions winnen of wilt je het niet? Wat een vraag is dat. Natuurlijk is dat geen goed idee. Maar ik vond wel de opmerking van Bart de Wever, een journalist, vroeg hem van: gaat je dat dan bij de federale onderhandelingen proberen te vermijden? Want die deadline ligt binnen een tweetal weken. Je moet eens horen hoe die journalist die vraag stelde aan de Wever. Die was ergens in Limburg. Hij moest daar spreken op een congres. En hij zei dit. En ik snapte de Wever ook nog wel eens met zijn antwoord.
2: Meneer de Wever, mensen die onwel worden na 's nachts te onderhandelen, gaat u daar lessen uit trekken voor de komende weken?
3: Welke lessen had u gedacht?
2: Misschien vermijden om 's nachts te onderhandelen.
3: Ja, dat zou mooi zijn, hè? Maar we leven in een heel complex land met heel complexe coalities waar het alle goede voornemens te spijt vaak gebeurt dat er altijd tot het gaatje en tot het draadje wordt gegaan. Dus ik kan u veel beloven, maar ik heb dat zelf niet in eigen handen.
2: Het is onvermijdelijk, zegt u?
3: Ik zeg niet dat het onvermijdelijk is. Ik denk dat dat perfect te vermijden is. Alleen, het is een trieste traditie van dit land en zijn complexiteit dat het altijd zover komt. En als je mij nu vraagt, kan je dat vermijden voor de besprekingen die nu komen? Dan zou ik daar graag mijn best voor doen, maar ik kan dat niet beloven.
0: Ja, en alle partijen zeggen dat gaan we niet meer doen. Hè. Schandalig gaan we dat doen. En uiteindelijk blijven ze discussiëren tot de allerlaatste seconde voor ze met een verklaring komen. En eigenlijk herken ik het ook wel ergens. Het is het complete probleem van de deadline.
4: Yes.
0: Ken je dat niet?
4: Ja,
0: ik had dat bij
4: wel.
0: Studies vroeger ook soms wel eens. Dat ik tot op het einde wachtte om mijn cursus open te doen. Ah ja, en dan zitten midden in de nacht te blokken. Hè.
4: Ja, met de gebakken peren.
0: Dat is zo.
4: Ja, en als je dat dan tegen je ouders zei. Ja, het is zelf gezocht, hè.
0: Ja.
4: Niet zagen.
0: Ja.
4: Doe nu maar door. Ik was ook altijd. Ik heb dan ook 20 jaar een column geschreven voor Belang van Limburg. Ik denk dat ik mijn column altijd vlak net na de deadline had ingediend.
0: Ja,
4: 20 jaar aan een stuk zo. Omdat ik toch wist van, ja, ze zeggen wel op woensdag, maar het wordt toch pas op vrijdag gedrukt. Dus als ik het op donderdag inlever, is het toch ook goed?
0: Ja, ja.
4: Zodat.
0: Dat is, belastingen op tijd betalen, bijvoorbeeld. En mensen die een boekhouding moeten indienen.
4: Ik ben altijd zo, just na de deadline en just voor de boete.
0: Ga jij op tijd met uw auto naar het onderhoud, Anke?
4: Nee, want ik heb nu alweer een oranje roodachtig lampje.
0: Zijn uw koffers al 4 dagen op voorhand gemaakt als je op reis vertrekt?
4: Nee. Maar het ding is soms, ik schat mijn tijd ook royaal in.
0: Voilà.
4: Zo van, ik denk, och, maar jongens, ik heb nog zeer van tijd. Ook als ik ze mij moet klaarmaken voor een trouwfeest.
0: En ja,
4: dan ben ik heel de dag in mijn peignoir. Oh, ik heb nog tijd. En dan ben ik alsnog te laat.
0: Jij zou ook van de nachtelijke onderhandeling zijn als je in de regering zat. Daar ben ik zeker van.
4: Ja, maar sowieso, want dat is dan mijn pizza of frietjes. Dan zou ik niet aan mijn neus voorbij laten gaan.
0: Zeg, kennen jullie dat probleem ook, beste luisteraars? Want ik probeer het nu wel al te vermijden. Bij mijn studies had ik het nog, maar ik ben een extreme planner, dat weet je. Alles staat in de agenda ver op voorhand ingepland. Dus ik probeer dat te vermijden. Maar die deadline is voor zeer veel mensen, denk ik, zeer herkenbaar.
4: Zie maar nog een goed deadline verhaal heeft van gehaald, net niet gehaald, helemaal niet gehaald. Laat maar binnenkomen via de Joe-app. We zijn zeer benieuwd.
0: Dit is Rob de Nijs.

0: nee, dat is niet lief wat je nu stuurt. Oh.
1: Sven en Anke.
0: Dat is wat Hildeke Vits blijkbaar nog zei. Vlak voor ze flauw viel. Hou me vast, want ik val. Stuurt die man. Ja, sorry, maar ja. Ja. Ze doen het zichzelf een beetje aan met die nachtelijke onderhandelingen. Maar er is ook wel begrip van veel luisteraars. Omtrent de deadline Jurgen bijvoorbeeld.
2: Goedemorgen, Sven en Anke. Wij als bakkers leven van de deadline. Ieder morgen, de winkel open om 6:30, de weekend. Stress, I love it.
0: Kan het snappen.
2: I love it.
0: I love it. En Jessica heeft ook zoiets.
3: Erger is als er geen deadline is. Ik merk dat met dat ik in van alles zit. En als er geen deadline is, dan ik heb nog tijd. Met dat ik geen deadline heb. En dat ik dan iedere keer, ik moet dat nog doen. Shit, ik heb dat nog niet gedaan. En toen is het paniekje.
0: Ze heeft de deadline nodig om te presteren.
4: Ja, heel veel mensen sturen van die bijna faal en dan toch succesverhalen. Van, nog net het eindwerk, zo de laatste minuut ingeleverd.
0: Oh ja.
4: Maar het kan ook net just toch te laat zijn en dat je eraan hangt. Goedemorgen, dag Leslie.
5: Goedemorgen.
4: Hey, je hebt het voor gehad, Leslie, vertel.
5: Ja, dat klopt. Ik zat in mijn laatste jaar en ik was ook de uitsteller. En ook denken dat er nog tijd genoeg was. En eigenlijk net te laat. Dus het om in te binden, dat was zo de dag dat ik het wou indienen. Dus ik was 2 dagen te laat of zo.
0: Dus je hebt moeten inbinden, hè?
4: Ja.
0: En later terugkomen. Dus, ja.
5: Maar ja, je hebt de zit gedaan. Daarvoor.
4: Maar dan was het wel klaar eigenlijk. Dan moest je het gewoon dan nog indienen.
5: Eigenlijk was het zo goed als klaar. Het moest uitgeprint en ingediend worden.
4: Oké, en weet die ouders dat ook eigenlijk? Of horen ze het nu dan op de radio?
5: Nee, die weten dat. Ik heb er toen 20 jaar geleden voor onder mijn voeten gehad. Ik heb ook... Ja, nee, ik kan niet zeggen dat ik alles geleerd heb. Maar af en toe toch wel... Iets voor de deadline nu.
4: Oké, Leslie, dikke merci, hè.
0: Hey, kleine tip. Als je wilt stemmen voor de top 2000, de deadline ligt dit weekend. Dus doe zoals Manu van Akker en laat ons weten wat je favoriete plaat is.
1: De top 2000. Top 2000 stemadvies.
6: Hallo, mijn naam is Manu van Akker en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is ongetwijfeld I've Only Begun to Fight van Natalia. Dikke schijf en een klassieker op de dansvloer.
1: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo.
7: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
11: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
12: Panzers van Life!
11: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
13: In Libelle naar...
14: De 5 beste looks van nu.
13: In Feeling of naar...
14: De hotste adresjes in je buurt.
13: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
16: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be. Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
17: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
18: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Dit is Joe, Sven en Anke.

0: beginnen we eraan. En ik weet zeker dat deze vaak tevoorschijn gaat komen. De enige echte Whitney Houston, Wanna Dance With Somebody, zal wel een van haar absolute toppers zijn. Zeg, we hebben een verrassing voor jullie, beste vrienden. We gaan eens iets doen. Wij doen elke dag, ondertussen al twee seizoenen, doen wij het cijfer van de dag. Daar steken wij iets van op, daar spelen we met z'n allen mee. Steeds meer reacties krijgen we daarop. Ja, en ik kom altijd met een cijfer, Anke, en jij moet samen met de luisteraars raden. Maar we hebben vandaag een gast in onze studio.
1: Yes.
0: Een gast die een cijfer mee heeft, waar ik zeker van ben dat het een boeiend cijfer gaat zijn. Maar ik weet het ook niet. Ik ga meespelen vandaag. Wij gaan met z'n tweeën eigenlijk spelen met het cijfer, samen met alle luisteraars van de hele wereld.
1: Yes, en hij is bij ons. In mijn scenario staat VTM wetenschapsexpert, maar dat is een te beperkte omschrijving. Eigenlijk is hij het symbool, de guru van de wetenschap, onder de jongeren ook influencer. Hoe moet ik jou omschrijven? Ja, je bent toch echt het wetenschapsidool van Vlaanderen eigenlijk geworden, hè? Martijn Peters.
2: Goedemorgen, ik doe mijn best.
1: Je hebt toch awards gewonnen, je wordt altijd genomineerd voor van alles. Hè, dat is waar, hè? Je bent...
2: Ja, klopt.
1: Ik zag je juist ook een selfie nemen.
0: Moet ik daar nu op zeggen?
1: Ja, nee, maar ik zag je juist ook een selfie nemen op een Gen Z manier. Ik dacht echt zo van...
2: Ja, we moeten vloggen dat we vandaag hier zijn. Hè.
1: Maar ja, leuk zeg, super.
0: Ja, maar je hebt een reden, hè, dat je er bent. Je hebt ook een nieuw boek uit. Ik heb het gevoel dat je om de drie maanden een boek komt voorstellen bij ons.
2: Martijn. Ja, klopt. Elk jaar tot nu toe eentje. Ja, hè? Dus het is een jaarlijkse traditie bij jullie aan het worden. Hè?
1: Ja, het is een boek eigenlijk, lieve Martijn. Het ziet er heel mooi uit van ver, maar ik durf het niet goed te lezen. Het heet Blijf er vanaf. Ja. En waarover gaat het?
2: Heel mooie intonatie, Anke. Het gaat over 50 planten, dieren, en ik moet ook per extensie zeggen schimmels, want schimmels zijn geen planten, dat zijn paddenstoelen. Hè. Waar je absoluut van moet afblijven, anders gaan die jou een zeer onaangename dag
0: bezorgen. Oh, wauw, ja. Okay.
1: Dus die steken, die bijten, maken je dood?
2: Sommige exemplaren kunnen effectief ervoor zorgen dat we...
1: Maar begroeiing hier of wereldwijd?
2: Het boek is wereldwijd, dus is eigenlijk een soort van, ik beschrijf het altijd als een soort van ultieme reisgids van alles wat je op een afstand mag bewonderen, maar niet moet aankomen. Maar ik ga alle continenten af en daar is ook Europa bij, effectief.
0: Want we hebben ook dingen die levensgevaarlijk zijn,
2: ja,
0: in Europa.
2: Klopt. Ook hier moeten we voor dingen oppassen.
0: Maar kan je dat verklappen of heeft het met het cijfer te maken?
2: Ik zal al een hint geven, het cijfer heeft met Europa te maken.
0: Heeft het cijfer met Europa te maken? Maar dan moet je een ander voorbeeld geven. Ja. Zeg eens, wat is het beest waar je echt gigaver moet van wegblijven uit je boek?
2: Goh, iets waar ik persoonlijk zelf veel schrik voor zou hebben, dat zou de Australische zeewesp zijn. Dus als we gaan zwemmen in Australië, dan denken we vaak aan grote witte haaien, hè, gevaarlijk en zo. Of slangen of spinnen. Maar die Australische zeewesp, dat is eigenlijk een kleine dooskwal, dus een heel klein diertje. Maar als je het jou aanraakt met zijn tengels, als het ware, hè, en jou netelt, dan heb je ongeveer, als je geluk hebt, een vijftal minuten te leven voordat je effectief sterft.
0: Oh, wat?
2: En dat is als je zelfs tot aan de kust geraakt, want de meeste mensen verdrinken door de extreme pijn. Dus die raken in shock en die verdrinken.
0: Maar hoe groot is dat beest? Want,
2: dat gaat over centimeter.
0: Maar vaas!
2: Dus dat is geen kwal van, ik zeg nu maar iets, een meter of
0: en
2: zo.
0: En komen die courant voor? Kom je die wel vaker tegen? Of zijn ze nog redelijk
2: zo? Er worden effectief stranden in Australië voor afgesloten. Oh, dus in bepaalde tijden van het jaar, dan heeft men even bordjes staan van, het is nu de tijd van het jaar van die kwallen. Blijf uit het water.
1: Ja, ik had het net gegoogeld, want ik dacht, ik wil even zien hoe dat beestje eruit ziet. Ziet eruit inderdaad als een mini kwalletje. Maar ik zie hier, jongen van 13 sterft na een steek van die zeewesp in Thailand.
2: Ja,
1: dus in
2: klopt.
1: Thailand
2: dus,
1: komen ze
2: dus,
1: ook voor.
2: Je hebt verschillende soorten dooskwallen. De giftigste die in het boek komt, die zit in Australië. Maar ze strekken eigenlijk uit over de hele Indische Oceaan enzovoort. En de Stille Oceaan dus.
1: Eigenlijk wil je zeggen, blijf gewoon in het hotelzwembad.
2: Ja, of kijk naar de bordjes. Luister naar de inheemse
0: bevolking. Zult je een cijfer mee voor ons? Wil je het cijfer al even gewoon het cijfer zeggen? Ja. Wat is het cijfer?
2: 1740.
0: 1740. Dat is het cijfer. We gaan jullie allemaal nodig hebben, maar ik vind het fijn om ook eens te mogen meespelen.

0: Belong Together. Jullie zijn nu al bezig. Ik denk dat we eigenlijk niet moeten. We moeten het niet meer naar raden. We weten het al. Pascalien weet waar die 1740 voor staat.
1: Goedemorgen, Sven en Anke en Martijn. De stekkerkes heb een tingle. Wat over planten gehad. Allee,
0: snap je dat West-Vlaams als Limburger? Een stekkerkes op een tengel?
2: Ja, ik gok de stekeltjes.
0: Op een netel. Ja,
3: is dat? Op een wat, hè?
0: Op een netel, een tengel.
3: Een tengel is...
0: Een netel. Ja, ken je dat allemaal niet?
3: Voilà. Nee, wij van die tengels ergens vanaf, nee, maar wij van die tengels van de tengels.
0: Ja, ja, ja. Dan. Gratis ondertitels voor de rest van Vlaanderen, inderdaad.
3: Ja.
0: Maar dat is het niet, of wat?
2: Nee, dat is
0: het
2: niet.
0: Ah, dat is het niet, oké. Okay. Gaan we verder gokken zometeen. Eerste nieuws van 7:30 met Glim.
4: Goedemorgen. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al en dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. En dat moest hij eigenlijk gisteren al doen. Maar de gesprekken vielen kort voor de finish stil doordat minister Krivits en een kabinetsmedewerker van Vooruit onwel werden. Een eerste nederlaag voor onze Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. De Duivels speelden opnieuw een goede match, maar kregen helemaal op het einde nog een doelpunt binnen. Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Zomers vandaag, veel zon en tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien en dan tot 28 graden.
5: File richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe verlies je 25 minuten. Een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem verlies je 25 minuten. Een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Franse grens op de E17 tussen het UZ Gent en Gent Centrum. De Pinte is een ongeval gebeurd, verlies je 20 minuten. En nog een kwartier file op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen. En dat zijn de files vanaf het kwartier.
6: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Het cijfer van de dag.
0: Ah, ik vind het wel gezellig. We spelen dus op een andere manier. Martijn Peters is de gast, de wetenschapsjournalist van VTM onder andere. Heeft een boek uit, blijf er vanaf, met allerlei beesten en planten en schimmels waar we vanaf moeten blijven. En het cijfer is...
2: 1740.
0: Oké, nu ga ik meer raden.
3: Ik denk dat is een jaartal eigenlijk, 1740.
2: Het zou kunnen, Anke. Maar, misschien zit je wel al in de juiste richting.
0: Ja, is gaat het over een jaar?
2: Het is effectief een jaar.
3: Oh, echt? Ja, maar dat is
0: zo goed aan, hè?
3: En ik heb niet gepiept in je boek, hoor.
0: Toen is er iets ontdekt. Is er een beest ontdekt of is er een beest ontdekt toen in 1740?
2: Er is geen beest ontdekt.
0: Een plant?
2: Dus, nee,
0: is het een schimmel?
2: Er is ook geen plant.
3: Vanaf toen hebben ze dingen opgeschreven.
2: Het gaat niet om een ontdekking.
0: Het gaat niet om een ontdekking.
2: Het is wel een gebeurtenis, maar geen ontdekking.
0: Is iemand doodgegaan door iets wat door een van die vuile dingen die in je boek staan?
2: Je komt al dichterbij.
3: Ja, dat was een vergift dat ze toen gebruikten in een bepaalde oorlog. Of,
0: een heel bekende moordzaak.
2: Nee,
0: of zo.
2: Ja. Er is geen gif gebruikt. Het was geen bewust moord.
0: Nee,
2: het was geen bewuste moord.
3: Een folterdiertje.
2: Nee, ook geen...
0: Maar er is iemand aan dood gegaan wel.
2: Ja, er is effectief...
0: En bekend iemand is er aan dood gegaan.
2: Ik denk wel dat je de persoon in kwestie bekend...
0: Is het een staatsman, zoiets? Of is het een wetenschapper? Of is
2: het is geen wetenschapper.
0: Is het ook een politieker?
2: Nee, het is geen...
0: Een koning?
3: Was het per ongeluk of was het een moord?
2: Het was per ongeluk.
0: Dat was wel. Ja. Ah, ja. Was het met een dier? Was het met een dier of was het met een plant?
2: Nee, het was...
0: Een schimmel?
2: Het was geen dier.
0: Dus het was een plant?
2: Het is ook geen plant.
3: Een schimmel.
2: En we komen al heel dicht.
3: Een paddenstoel.
0: Oh, we hebben het over de paddenstoel.
3: Ja, of paddels. Ja, voor het eerst werd ontdekt hoe goed het is om paddels in je hoofd te hebben. En dan, vrijheid, blijheid. Iemand had veel paddels
2: kunnen,
3: genomen.
2: Dat is het.
0: Is Kabouter Pinnebus die zat heen en weer te wibbelen over het paddenstoel?
3: Ja.
0: Oké, help ons even, beste luisteraars. Wat zou het kunnen zijn? 1740.

0: say a little prayer. Als je sommige dieren tegenkomt, of sommige paddenstoelen, of schimmels, of planten, say a little prayer.
1: Het cijfer van de dag.
0: Het is nu al een boek dat ik graag wil lezen, maar je hebt er ook eentje mee. Het is voor de luisteraars zometeen.
2: Ja, ik heb hier een exemplaar mee dat jullie mogen weggeven.
0: Ja, blijf er vanaf. Blijf er vanaf. Het is voor de luisteraars.
3: De luisteraars zijn ook gretig aan het meeraden wat het zou kunnen zijn. Het cijfer is 1740. Je hebt al gezegd, dat is eigenlijk een jaartal. En toch stuurt Marijke stuurt penicilline. Is dan uitgevonden.
2: Nee, dat is het niet. Maar er zou wel een heel mooie geweest zijn voor ook een wetenschapshoek.
3: Brick zegt, 1740 staat voor de uitvinding van Genever. En, Anne stuurt, 1740 is mijn postcode.
0: Ja, oké.
3: Het is echt wel niet welke, dus ik heb het net opgezocht voor jullie allemaal. Het is de postcode van Ternat.
0: Annie, goedemorgen, hallo.
4: Hey, goedemorgen.
0: Ja, wat jij hebt doorgestuurd, hebben zoveel mensen doorgestuurd, dat ik toch eens wil even voorleggen aan Martijn. Wat denk jij dat het is?
4: Ja, ik heb dat eigenlijk een beetje bedrogen. Ik heb het opgezocht via ChatGPT.
0: Kledig luipertje. Weet je, dat mag niet op dit examen, hè? Zet jij een geneeskundestudent of zo die aan het vals spelen is hier?
4: Nee. Dat zou van keizer Karel zijn, die een paddenstoel zou heten hebben en die zou gestorven zijn.
3: Ik moet zeggen dat er nog van die snoldaarts die hetzelfde gestuurd hebben, die het ook stiekem hebben opgezocht.
0: Juist, Martijn.
2: En die heeft het helemaal juist.
0: Wat is er gebeurd eigenlijk? Wat is het verhaal?
2: Wel, in 1740, in oktober was dat, is keizer Karel effectief gestorven door het eten van een bepaalde paddenstoel. Hè. Dat is de groene knolamaniet. Dat is een paddenstoel die we nu op dit moment ook gewoon hier in onze bossen, in loofbossen, vlakbij eiken en beuken, kunnen vinden. En Voltaire, de filosoof, heeft ooit gezegd van, dat is het bord paddenstoelen dat de Europese geschiedenis heeft veranderd. Want okay, die man is toen gestorven, die keizer.
0: Stom eigenlijk.
2: En ik weet niet, als je op HBO House of the Dragon hebt gezien, daar sterft ook een koning. Zijn dochter volgt hem dan op. Uh-huh. En daar volgt een hele oorlog uit. En dat is exact wat in Europa is gebeurd. Zijn dochter, Maria Theresia, werd aangesteld als nieuwe vorst. En de helft van Europa zei, al die vrede oude mannen van, ja, dat gaan we niet doen. En daar is de Oostenrijkse successieoorlog uit voortgevloeid, dankzij die paddenstoel.
0: En toen hebben ze beslist dat stik als je duk niet meer werd geserveerd. Ja. Dat was point final.
2: Het was gedaan.
3: Ik heb de groene knol allemaal niet even opgezocht. Of dat ziet er zo'n cutie pie uit.
0: En ziet er ook lekker uit?
3: Je zou zo je mondje steken.
0: Ja, echt?
3: Maar ja, maar
2: dat zou ik nou niet zeggen.
3: Dat is ook wel een klein piemeltje.
2: Dat zou ik nou niet zeggen, Anke. Ja, ik wou zeggen, want klein ze worden beschreven als een kleine penisvormige paddenstoel. Als ze jong is in het begin.
3: Daarom zeg ik een cutie.
0: Ja. Zeg maar, Martijn, zometeen gaan we het boek weggeven. Maar ik denk dat je nog één verhaal zometeen moet vertellen over iets wat bij ons kan voorkomen, wat wij kunnen tegenkomen in het dagelijks leven, waar jij van zegt, blijf er met je tengels vanaf. Hey, zometeen.
3: Kom eens aan mijn kant.
1: Vanavond bij VTM is Kotmadam Sergeant eerste lijn supporter bij de examens. En bij VTM 2 supporteren ze ook, maar dan wel voor de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak. Zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
7: Beemsterkaas.
8: Lekker. Echt lekker.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
10: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
9: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
11: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
7: Beemsterkaas.
8: Lekker. Echt lekker.
13: Vrijheid heeft een adres. Mobicar. Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
14: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
15: Amai, ik ben zo blij!
14: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
15: Amai, ik ben echt hyped!
14: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
16: De Koning. De slimme kijk op ramen.
17: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
18: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
17: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
18: Maffa.
17: Lidl, dat kan tellen.
19: Sven en Anke.
16: Elke ochtend.

0: gaat nog een dagje van Jetje geven en daar zijn we heel erg blij mee. Moeten het straks nog eens over hebben, want we hebben een verrassing voor een van jullie, voor vanavond. Om die zomerse avond feestelijk af te sluiten, we gaan straks nog eens uitleggen wat je kan winnen bij ons. Casey en vooral de Sunshine Band op deze laatste zomerdag. En give it up!
1: Dit is Joe.
2: Het was dus prettig om het cijfer van de dag op een totaal andere manier te spelen. Sven mocht ook meeraden. We hebben een quizmaster van dienst, Martijn Peters. Hij was hier met jouw nieuwe boek Blijf er vanaf.
0: Ja.
2: Daar stond het cijfer 1740 in, ofwel het jaartal 1740. Het jaar waarin keizer Karel...
3: stierf door een groene knolamaniet.
2: Ja, oké. Okay. Ja, heel je boek staat boordevol met eigenlijk planten, dieren, schimmels waar je vanaf moet blijven. Heb je nog een leuke tip voor ons waar we meteen mee aan de slag kunnen gaan nog voor het boek te lezen?
3: Wel, er is één plantje hier in België waar je ook wel zeker voor moet oppassen naast die groene knolamaniet. En dat is een heel lugubere naam eigenlijk al, de wolfskers.
0: De wolfskers.
3: Een wolfs in schapenvacht.
2: Ja, want kerst dan denk je nog, maar het is helemaal niet.
3: Hij heeft leuke besjes, die zien er prachtig uit, gelijk kerstjes eigenlijk. Zijn ook heerlijk zoet, maar als je er 10 je granola in knalt, dan is het over en out.
0: Hij is dood. Bij 10 besjes al dood.
3: 10 besjes is meer dan genoeg. 5 voor een kindje is ook al genoeg, dus je moet er absoluut vanaf blijven. Zeker omdat ze zo zoet zijn.
2: Maar,
3: dus,
2: waar groeit dat dan?
3: Het groeit overal hier in onze bossen. En nu rond deze tijd van het jaar, zo tot en met oktober, hebben die dan effectief ook de besjes. Dus dat als je nu de bossen ingaat en je gaat bessen plukken, past daar zeker op voor, voor die bessen.
2: En brengt niemand op ideeën, hè? Gekke ideeën brengen.
3: Nee,
2: hè?
3: Dat is waar. Maar er waren wel gekke ideeën met de besjes vroeger. Want in de middeleeuwen had je de heksen en die maakten er vliegzalven mee. Dus die deden dat in varkensvet en dan smeerden die dat op je huid. En in plaats van dat je dan gaat sterven, krijg je alleen maar één van de klachten. En dat is heel spectaculaire hallucinaties. Dus dacht iedereen van, hoho, we kunnen vliegen. En vandaar dus de heksenzalven.
0: Mooi, dat is wel sterk.
2: Daar
3: maar
2: dan
3: wil ik ook niet op ideeën brengen. Wil ik ook niet op ideeën brengen, Anke.
0: Het boek gaan we weggeven. De titel, nog eens, het boek heeft als naam...
3: Blijf er vanaf.
0: Waar wilt jij vanaf blijven? Laat het ons even weten. Als er een dier is waar je van zegt, ja, maar daar wil ik echt niet aankomen, stuur maar door. En dan maak je kans op het boek. Schoonmoeder is al, dat keur wel goed bijvoorbeeld. Als je daar je tengels niet wil aansteken, alle begrip daarvoor. Dus laat eens weten, als je boek zou willen, waar wil jij vanaf blijven?

0: Forever Young. En liedje over alle luisteraars van Joe. Forever Young van DJ Licious en Milo. En de Komodo varaan, dat is het dier waar Wilfried het allerliefst vanaf blijft. Hij krijgt het gesigneerde boek van Martijn Peters, Blijf er vanaf. En dat ligt vanaf vandaag ook in de winkel met alle planten, dieren en schimmels waar je ver vanuit de buurt moet blijven.
1: Ja, die varaan staat erin. Hè. Dus als je wil weten waarom je dat niet moet aanraken, het boek gewoon kopen, want hij krijgt het, Wilfried. Zeg, het wordt een prachtige dag vandaag. Het wordt een heerlijke zomerdag. Maar ja, wat heb je daaraan als je onderweg bent naar je werk op deze dinsdag, de kinderen naar school moet brengen? Dan denk je misschien, ja, allemaal goed en wel, maar ja, dat is hem dan, hè, die laatste zomerdag. En dat willen wij niet. Wij willen graag dat je er nog probeert van te genieten. En dat terras staat misschien nog op dit moment uit, maar ja, je hebt nog getwijfeld, moet ik het al wegzetten of gaan we er nog iets mee doen? Maar je gaat er iets mee doen. Want we geven vandaag een heerlijke barbecue weg voor een volledig gezin. Of je er met 4, 5 of 6 bent, maakt niet uit. Wij zorgen voor alles. Groente, pasta, saus, vlees, alles wordt voorzien. Er wordt zelfs gebarbecued bij jou thuis, want we hebben Chef's Barbecue uit Lier kunnen overtuigen dat die dat ergens gaan doen. Het kan overal in het land zijn. Of je nu in de buurt van Lier woont, of in Limburg, of in West-Vlaanderen. Het enige wat je moet doen is een foto van je terras even sturen of van de plek waar je wil buiten eten vanavond. Het kan ook een bankje ergens zijn in de straat. Die foto moet je even doorsturen en straks na 4 uur maakt Tom in de avondspits bekend waar er vanavond heerlijk gaat gebarbecued worden op

0: dat was jij, hoor.
1: Hey, wat komen er mooie terrassen binnen van jullie allemaal. Het is duidelijk dat de stoelen en de tafels nog niet binnengezet zijn. En wij zorgen misschien wel voor barbecue vlees en sausjes en pasta. Gewoon een foto sturen van je terras of waar je buiten wil eten vanavond.
0: Ik ben jaloers op onze luisteraars en terrasjes.
1: Wat nog mooi bij.
0: Prachtig.
1: Zeg. En het wordt een prachtige zomerse dag, dus laat maar komen.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Bel & Bo.
1: Ach, de details van het weerbericht voor vandaag, maar ook voor de komende dagen, krijgen we na het nieuws van 8 uur met Grim.
5: Goedemorgen allemaal. Tieners zitten vaak moe op school, het ziekteverzuim blijft dalen en onze duivels verliezen tegen Frankrijk. 6 op de 10 tieners zitten vaak doodmoe op school. 3 op de 10 zijn zelfs elke dag te moe om de les goed te kunnen volgen. Dat blijkt uit een grote bevraging van de scholierenkoepel. Voorzitter Bas van Hullebos.
6: Bij ons was dat iets zorgwekkend, omdat dat wil zeggen dat leerlingen zich niet kunnen concentreren in de eerste lessen of dat men afwezig is mentaal. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat als men bijvoorbeeld zou starten om 9 uur in plaats van 8:30, dat dat al een heel grote impact zou hebben op dat slaapritme van die tieners.
5: Volgens experts verandert het bioritme tijdens de puberteit, waardoor tieners vaak pas vanaf 9 uur goed functioneren. En ze slapen later en slechter doordat ze 's avonds nog vaak met hun smartphone bezig zijn. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar, met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Jurter.
7: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
5: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Gisteren lukte dat niet doordat minister Krivits en een kabinetsmedewerker van Vooruit kort voor een akkoord onwel werden. Collega Isolde van den Einde schat de situatie in.
8: Ik denk dat ze op een bepaald moment zullen beslissen om samen te zitten. Ik denk dat Hilde Krivits zal vervangen worden door Joop Broens. Ik kan mij nu wel inbeelden dat men niets gaat proberen om dat nog tot een kot in de nacht te doen. Men zegt dat de punten en komma's vooral moesten bijgeschaafd worden. Ja, dat lijkt me iets dat je dan gedurende de dag kan doen.
5: Het uitstel kan er volgens experts ook voor zorgen dat onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedgekeurd hebben. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En de eerste nederlaag voor onze Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
9: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien, maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
5: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië.
0: Hey Frank, wij trakteren een luisteraar van Joe vanavond op een barbecue aan huis. Met alles erop en eraan en vooral met alles wat in het mondje kan. Jij zorgt voor de zon en de hete zwoele vibes, hè? Afgesproken?
10: Ik zal ervoor zorgen dat dat allemaal in orde komt. Dat
0: yes.
10: Ja, het wordt warm, hè. Temperaturen deze namiddag van 25 graden. Goh. En in het centrum van het land 7, 28 graden. Mogelijk zelfs in het zuiden van Limburg 29 graden. Ook gezien toch wel en dat eind september. Wat het weer zelf betreft wel op dit moment heel plaatselijk nog wel een enkel buitje. Er zijn ook redelijk wat hoge en middelhoge wolkenvelden. Dat blijft ook wel een beetje zo, maar het zal dus wel snel overal droog worden. En de zon, ja, die gaat af en toe schijnen. Dus echt wel een topdag, sowieso vandaag. En dan morgen, ja, dan wordt het een overgangsdag, hè, naar frisser weer. Al valt het morgen nog mee, 25 tot 27 graden en 21 graden in het westen van het land. Vooral na de middag gaat het dan regenen. En donderdag gaat het eerst regenen, later wordt het droger. Ja, en dan is het allemaal frisser, normaler zou ik zeggen, met 19 of 20 graden.
1: Ja, dankjewel Frank. Dus die barbecue moet je vandaag doen. Foto's mogen nog de hele dag gestuurd worden. Het is pas in de avondspits dat Tom de beslissing gaat maken waar de barbecue naartoe gaat.
0: Hoe zit het op de baan intussen op deze dinsdagochtend richting Franse grens op de E17 tussen Lokeren en De Pinte? Verlies je door een ongeval een uur en een kwartier? Een half uur file richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord, 25 minuten. Een half uur op de A12 tussen Boom en Wilrijk. Richting Brugge E403 tussen Lichtervelde en Torhout verlies je door een ongeval een half uur. Een half uur ook op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen. Richting Brussel E40 tussen Erpenmeren en Gent verlies je 25 minuten. 20 minuten extra tussen Haastrode en Sint-Stevens-Woluwe. En nog 20 minuten richting Gent op de E17 tussen Westmünster en Lokeren verlies je 20 minuten. En dat zijn alleen de files vanaf 20 minuten. Daaronder zijn er ook nog een heel pak, maar dan blijf ik bezig. Dus dat gaan we niet doen, hè.
1: Anke.
0: Wat nu? Want je bent al de hele tijd raar naar mij aan het kijken.
1: Ik denk dat je iets vergeten bent. Ik denk echt dat
0: ik heb
1: jij
0: echt een onderbroek aan, hoor.
1: Nee. Je bent echt iets vergeten. Ik ben bijna zeker dat je iets vergeten bent.
0: Maar wat dan?
1: Ik zat zo meteen zeggen aan jou. Iets redelijk belangrijks ben jij vergeten, volgens mij. Ik zet er mijn geld op.

0: Bas.
1: Het is een gok, hè. Het is een gok, hè. Het is een gok. Maar ik denk dat je iets vergeten bent.
2: Ja, maar Sven, ik krijg het. Ik ben echt aan het zweten op dit moment. Want ik haat het als je mij zo voor blok zet in het programma, dat ik niet weet wat eraan komt.
1: Ja, maar ik zet je niet voor blok.
2: Wat?
1: Ik had er zelf ook niet aan gedacht, maar ik vind het niet mijn prioriteit om eraan te denken. Want er is een luisteraar, John. En John die heeft daar wel aan gedacht. En ik ben eigenlijk stiekem nu achter je rug.
2: Hè?
1: Want ik zeg, je kent mij. Ik zeg dat niet op antenne als ik niet zeker ben dat je het echt vergeten bent.
2: Oh nee, maar...
1: Dus ik heb achter je rug gecheckt wat John heeft gestuurd. En ofwel heb je het heel privé gevierd. Ofwel heb je er ons... En er is niks over gezegd, ofwel zij het echt vergeten. En ik gok op het laatste. Was het niet gisteren of eergisteren je huwelijksverjaardag? Nee.
2: 27 september, wanneer
1: zij het
2: was
1: echt
2: dat?
1: Vergeten?
2: Ja.
1: Voilà.
2: Oh my god.
1: Je bent echt je huwelijksverjaardag vergeten.
2: Ja, maar hij ook, hè?
1: Tom ook. Dat was... Heb je er niks rond gedaan?
2: Maar welke dag is het vandaag?
1: We zijn vandaag, Anke. Den... Wacht, waar zijn we vandaag?
3: 29.
2: Ja, dan ben ik het vergeten. Het was
1: 27.
2: Maar ik moest dan nadenken wat mijn huwelijksdag was, maar ik vind dat ook een moeilijke datum om te onthouden.
1: Twee jaar geleden, hè?
2: 27.09.2024, dat is zo geen gemakkelijke datum.
1: 24? Ja, twee jaar geleden.
2: Twee jaar geleden. Dus dat was zondag en toen zaten wij op een verjaardagsfeestje van Anne Lemmens.
1: En niks mee gedaan?
2: Nee.
1: Compleet vergeten.
2: Ja.
1: Toch compleet vergeten.
2: Een luisteraar dat.
1: Een luisteraar heeft dat bijgehouden. John heeft dat gestuurd naar ons.
2: Oh my god.
1: Je bent dat compleet vergeten. Je bent trouwens ook vergeten wat je ons beloofd hebt. Dat je nog eens een keer een groot feest zou organiseren.
2: Ja.
1: Dat zijt je ook vergeten. Maar dat snap ik nog wel.
2: Ja.
1: Want daar zijt je onderuit aan het muizen. Maar je zijt gewoon je eigen huwelijksverjaardag vergeten.
2: Ja, maar Tom dus ook, hè.
1: Ja.
2: Maar dat is wel typisch ons, moet ik wel zeggen. Wij vergeten altijd. We zijn zo begonnen ooit op 11 januari. Die skippen we ook elk jaar. Omdat we het vergeten. Maar dat is dat niet normaal in elk huishouden?
1: Nee, dat is niet in elk huishouden, Anke.
2: Moet ik nu nog iets sturen naar Tom?
1: Ja.

0: Billy Paul ook een goeie voor onze top 2000 volgende week. Stemming volle bak open op onze website joe.be. Lieve, goedemorgen. Dag Lieve. Hallo. Hallo Lieve.
1: Ja?
0: Ik wil je graag feliciteren met je huwelijksverjaardag, beste Lieve.
1: Of één. Toch iemand die eraan denkt dan.
2: Ah, is dat vandaag?
0: Gisteren.
2: Oh,
0: gisteren. 36 jaar, Lieve?
1: Ja, 36 jaar gehuwd gisteren.
0: En hij heeft er niks van gezegd? Heb je het hem ultiem dan ook niet verteld? Heb je hem niks van gezegd?
1: Nee, dat doe ik niet meer. Oh. Dat is al een paar jaren zo. Als ik dan zeg, ah ja, gefeliciteerd. En gisteren dacht ik, ik ga ze helemaal niks zeggen. Misschien komt er toch een moment, maar...
0: En?
1: Helaas, toen ik ging slapen heb ik hem gefeliciteerd en hij zei, ah ja, ah ja.
2: Maar dat is Limburgse nuchterheid.
0: Ah, noem het zomaar.
2: Daar klasseer ik het onder. Intussen heb ik ook naar mijn echte man gestuurd, Tom. En Tom stuurt, happy tweede huwelijksverjaardag afgelopen zondag. En hij stuurt ook, oh my god, smiley met lachende traantjes.
0: Och, komen veel mee. Och, je bent wel niet alleen, moet ik zeggen. Hoeveel van onze luisteraars vergeten
2: Chris,
0: dat?
2: Chris stuurt, het is daarom dat ik getrouwd ben op mijn vrouw haar verjaardag.
0: Ja, slim.
2: Nu moet ik maar één dag onthouden.
0: Ja, ja.
2: Katty zegt, och Anke, wij waren hem ook vergeten, zegt dat Wouter. Dat hoort er soms bij. En Evi zegt, als Anke en Tom samen vergeten zijn, dan is het toch het perfecte koppel. Dan zijn ze gelukkig zonder dat verplichte gedoe altijd.
0: Okay,
2: altijd
0: perfect.
2: Valt iets voor te zeggen,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, valt veel voor te zeggen. Lieve, alleen nog eens gefeliciteerd en probeer het vol te houden nog een tijdje, hè?
1: Ja, ja, nu lukt dat wel. Na zoveel jaar blijkt het wel.
2: En denk eens na, het is vandaag 29 september, misschien is het wel jouw trouw.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo.
8: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
12: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
13: Herkenbaar. Bij Moris vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot

0: 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
3: Ixina.
2: Info in je winkel of op ixina.be.

0: 2 in onze top 2000 die volgende week maandag weer start. Bruce Springsteen en Everybody's Got a Hungry Heart. En de luisteraars van Joe die hebben al honger van vroeg in de ochtend. We geven straks bij Tom een barbecue weg voor het hele gezin. Dan komt er iemand bij je thuis barbecuen met alles erop en eraan om die laatste zomerdag uitgebreid te vieren. Het enige wat je moet doen is een foto van je terras doorsturen. En amai, jullie hebben goesting in die barbecue, want er komen heel veel foto's binnen ondertussen.
1: Hey, vergis je niet, hè. Trek niet te veel kleren aan. Het lijkt mistig, maar het wordt 30 graden. Ik heb mij mispakt. Ik ben te dik aan, zoals ze in Limburg zeggen. Veel te veel kleren.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goh, er is er eentje echt op weg naar de nooduitgang op dit moment. Het dochtertje van Wesley. Ze zitten in de auto, ze hebben een foto gestuurd. Onderweg naar het ziekenhuis voor de geboorte van het dochtertje. Zometeen krijgen we een foto van de kleine spruit.
1: Heeft Wesley. Oh, yes!
0: Succes met de weg naar de nooduitgang. Kleine meid. Nieuwe luisteraar erbij straks.
1: En die was om 8:30. Van onze Grim.
2: Goedemorgen. 6 op de 10 tieners zitten vaak doodmoe op school. 3 op de 10 zijn zelfs elke dag te moe om de les goed te kunnen volgen. En dat kan een impact hebben op hun resultaten. Dat blijkt uit een grote bevraging van de scholierenkoepel. Die stelt voor om de lessen pas om 9 uur te laten beginnen in plaats van 8:30. Volgens experts verandert het bioritme tijdens de puberteit, waardoor tieners vaak pas vanaf 9 uur goed functioneren. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandden zo'n 42.000 hectare af. Een eerste nederlaag voor onze Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije.
0: Ja, wel een best gedaan, vind ik. Een goede prestatie. En die Fransen, ja, wat een topploeg ook. Ik heb tot het einde gekeken. En dan die laatste 2 minuten, pataat die goal tegen. Lastig.
2: Veel zon vandaag en plaatselijk wordt het 29 graden. Morgen meer wolken en buien ook en maxima tot 27 graden.
1: Liefjes, dinsdag filedag. Ik geef alleen de files mee vanaf 20 minuten, want anders ben ik echt te lang bezig met voorlezen. Richting Franse grens, op de E17 tussen Beervelde en De Pinte, verliest door een ongeval 1 uur en 20 minuten. Courage daar. Richting Brugge, E403 tussen Lichtervelde en Torhout, ook een ongeval, 3 kwartier file. Richting Gent, op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren, een ongeval, 40 minuten. Een 30 minuten op de E40 tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. Dan zitten we op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Expo en Machelen, 30 minuten, ook 30 minuten op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Richting Antwerpen, E19 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord, 25 minuten. 25 minuten extra ook op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En A12 nog tussen Boom en Wilrijk, 20 minuten. En nogmaals, dat zijn alleen de files vanaf 20 minuten.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
0: Sven en Anke. Niet het koekje, niet Laurent, maar de zanger. Hier is Prince, 1999.

0: beste muzikale party begint maandag, beste vrienden. In de ochtend gaan we starten met onze top 2000. 3 weken volle bak feest. Vorig jaar stond deze op 354. Prince en 1999. Je mag hem hoger stemmen als je daar zin in hebt via joe.be. En weet je wat de favoriete plaat voor de top 2000 is van Mathieu van Bazaar?
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Hey Joe, Mathieu van Bazaar hier. Bedankt om te stemmen op goud. Onze ultieme nummer 1 van de top 2000 van Joe is Dreams van Fleetwood Mac. Omdat dat ja, een ongelooflijk nummer is.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
1: Dit is Joe.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
9: De Koning. De slimme kijk op ramen.
10: Slim? Wat is daar nu slim aan?
9: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
10: Huh?
9: Bij ramen van De Koning kiest je slim.
10: Hoe?
9: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
10: Dat is inderdaad slim.
9: Ja, hè?
10: Laat nog eens horen.
9: De Koning.
11: De slimme kijk op ramen.
12: Alles wat je weet over A-mode. Start.
13: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
14: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
15: A-mode. Familie van mooie merken.
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Ed Sheeran en zijn slechte manieren. Zeg, we gaan dit nu even proberen. Beste luisteraars, luister even goed alsjeblieft. Beste luisteraars van de hele wereld.
1: Beste luisteraars van de wereld.
0: Ja, dat zijn jullie, hebben jullie de voorbije weken al bewezen op dinsdag onze nieuwe rubriek. Een beetje service voor elkaar. Hè? Want we zijn met zoveel, met honderdduizenden, al meer dan 10 jaar lang. En we kunnen zo elkaar wel helpen met dingen. Maar we beseffen dat we vandaag iets gaan vragen aan jullie wat niet makkelijk gaat zijn. Dus luister even goed mee. Maar het zou zo mooi zijn als we er wel in slagen om het op te lossen. Het zou bewijzen dat de wereld nog altijd een veilige en mooie plaats is.
2: En de meeste mensen deugen, daar zijn wij van overtuigd. Goedemorgen, dag Marijke uit Beersen.
3: Goedemorgen.
2: Oh, liefste Marijke, ik ga jou even schetsen voor alle luisteraars. Jij bent een prachtige alleenstaande moeder van 2 dochters van 17 en 19. En jij bent gisteren begonnen aan jouw 4e jaar verpleegkunde.
0: Wow.
2: Dus je hebt nog een carrière-switch gemaakt, eigenlijk op ietsje latere leeftijd. Jij staat op dit moment op de parking van jouw stageplek, hè? Want het is veel stage in het 4e jaar, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Welk ziekenhuis loop je stage?
3: Ik sta nu in Pulderbos in Zandover als kinderrevalidatie.
2: Oh, oké. Ja, en je zoekt eigenlijk hulp voor jouw jongste dochter, Anna Carolina, die is 17. Vertel eens.
3: Ja, ons Anna Carolina die heeft autisme en ADHD, waardoor dan naar school gaan eigenlijk niet mogelijk is, omdat ze echt zowel 1-op-1 contact nodig heeft. En daarom hebben wij wel een zorgboerderij waar ze naar de paardjes kan en waar het wel 1-op-1 is en waar het wel lukt. Maar door mijn stages is het heel moeilijk om ze daar elke week te krijgen. Maar ze heeft daar zoveel deugd van. Dat is echt pure ontspanning voor haar. Ze kan daar gewoon zijn wie ze is en er wordt niks verwacht, er wordt geen druk gelegd. Dus het zou heel spijtig zijn als ze daar niet raakt, omdat ik ze niet kan brengen.
2: Ja, dus het vandaar. Heilzame van de paardjes, dat doet daar heel veel deugd, want naar school gaan is echt niet mogelijk. Jullie hebben al alles geprobeerd. Nee. ADHD, autisme. Ja, jullie wonen in Beersen en waar ligt die zorgboerderij en hoe lang is dat rijden?
3: Wij wonen in Beersen. En de zorgboerderij ligt in Rijkenvorsel en dat is ongeveer een half uurtje van bij ons. Omdat het ook 's morgens is en school, daar zijn heel veel fietsers en zo. Dus dat, het is gewoon even druk. Ja. Maar ja, op een half uurtje zijn wij er meestal wel.
2: Ja, je hebt dat altijd gedaan eigenlijk. Maar nu doe je, je zit in het laatste jaar verpleegkunde, die stages. Ja, dan kan je, je kan er niet onderuit.
3: Ja, dat gaat niet altijd om ze te brengen en te halen. Want ze is daar meestal van 8 tot 11 uur, 11:30. Dus ja, krijg dat niet altijd ingepland om ze dan ook nog te gaan halen. Soms lukt brengen dan wel, maar dan halen weer niet. En dan raakt ze niet thuis, dus dat is ook geen oplossing. Dus het is gewoon altijd heel hard puzzelen om te zoeken hoe dat we ze daar krijgen. Ja. En omdat ik ze het zo graag gun, omdat ik weet dat daar zo goed doet, dat daar echt rust brengt, dan komt het ook echt wel rustig thuis. En je ziet dan dat ze heel ontspannen is en meer dingen aan kan ook daarna. Dus ja, ik wil gewoon heel graag dat ze kan blijven gaan, maar daarvoor hebben we vervoer nodig.
2: Ja, want dat vervoer, als je dat zou moeten regelen, want je hebt zo'n minder mobiele centrale busdienst, maar dat kost veel geld, hè?
3: Ja, dat kost heel veel geld.
2: Ja, oké, dus
3: dat wordt per kilometers gerekend en dan met dat de naft ook zo duur is, was daarover laatst nog bijgekomen, dus dat is gewoon heel duur en ja, dat is voor mij geen optie.
2: Als alleenstaande moeder.
0: Ja, oké, nog even herhalen. Het is elke week dezelfde dag? Altijd op vrijdag, klopt dat?
3: Ja, altijd op vrijdag. Ja.
0: Oké, ze moet gebracht worden van Beersen naar?
3: Naar Rijkenvorsel.
0: Naar Rijkenvorsel. En dat is 's ochtends rond 8 uur of 9, zoiets?
3: Ja, om 8 uur moet ze daar zijn. Dus wij vertrekken meestal om 7:30.
0: Is het makkelijk dat iemand vreemd haar komt halen? Is dat voor haar te doen?
3: Dat is inderdaad ook nog een moeilijke. Dat gaat in het begin sowieso. Dus ja, er gaat sowieso wel even een kennismaking moeten zijn. En dat ik wat uitleg geef over wat is moeilijk voor ons, Anna. Wat gaat wel goed? Wat kun je best niet doen? Wat kun je best wel doen? Want ze heeft wel haar eigen handleiding.
0: Ja.
3: Maar eens dat vertrouwen er is, dan werkt dat echt wel. Want ze krijgt ook thuisbegeleiding. Ze heeft ook TOA. En dat heeft ook wel even...
0: Het kan werken.
3: Dat vertrouwen er was, maar eens dat er is, werkt het wel. Dus...
0: Lies heeft al een berichtje gestuurd. Lies is van Beersen. Ze is zelf thuis omdat ze een kankerbehandeling krijgt. Dat is toch weer typisch. Hè? De mensen die het zelf niet evident hebben, zijn de mensen die mailen. Hè? Ongelooflijk. Ze zegt, ik ben thuis, ik heb een kankerbehandeling. Ik wil zeker kijken wat ik kan doen om op en af te rijden naar de zorgboerderij.
2: Hier, Nathalie stuurt het ook. Ja, Nathalie stuurt ook. Ik ben zelf mama van 2 pubers met autisme en ADHD. Ik weet wat het is. Ik zou heel graag willen wachten. Wat zegt ze? Ze kan niet brengen op vrijdag, maar wel ze kan halen. Ja. Dus eigenlijk zouden we een soort van doodle kunnen maken met verschillende luisteraars.
3: Ja, inderdaad.
0: Goed.
3: Oh my, dat is echt wel...
0: En er komen nog berichten binnen, maar ik weet niet of ze allemaal gaan passen. Heel veel mensen willen hun best doen. We gaan het hier even coördineren. Geef ons even misschien een dagje. En dan gaan we eens kijken hoe we dat organiseren. Misschien een koffietje organiseren een van de komende dagen. Om eens voor te stellen aan elkaar en kijken wat er mogelijk is.
2: Ja, je bent er al stil van geworden.
3: Ja, echt. Dat je zo toch nog merkt dat er toch nog goede dingen gebeuren in de wereld. En dat er nog mensen zijn die wel zo'n dingen willen doen in deze maatschappij. En dat vind ik vooral heel mooi.
2: Zeker bij Joe, bij de beste luisteraars van de hele wereld.
3: Zeker waar.
0: We brengen jullie in contact, maar als er nog mensen uit de buurt zijn die denken, ik wil dat wel doen om daar een beetje te helpen in dat gezin, laat maar weten via

0: Falling in Love. Ja, Angelique, we gaan het inderdaad checken bij de weerman of vandaag wel oké zal worden. Angelique gelooft er niet in. Ze zegt nog altijd mistig in Houthulst. Het zal 14 graden in de voormiddag en 14 graden in de namiddag zijn, zeker. Oh, kijk, zometeen gaan we checken. Het is 9 uur, nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Veel jongeren willen zonder diploma gaan werken in Spanje. Mag Marie Carmen dan toch naar huis en FIFA-baas Infantino denkt aan extra geld voor de voetbalbonden. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij de meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt voorzitter Bas van Hullebos.
2: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door de gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
1: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nochtans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft, tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. Nog in die rondvraag geven 6 op de 10 tieners aan dat ze vaak doodmoe op school zitten, 3 op de 10 zelfs elke dag. Daardoor hebben ze het moeilijker om de lessen aandachtig te volgen. In Spanje mag Marie Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat de huur fors verhoogd werd en ze die niet meer kon betalen. En dat leidde tot grote straatprotesten. Om Marie Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. En FIFA-baas Gianni Infantino onderzoekt of de nationale voetbalbonden meer geld kunnen krijgen. Er zijn er meer dan 200 over de hele wereld. Die hadden de FIFA opgeroepen om bijna 2 miljard euro vrij te maken, om extra te investeren in hun voetbal. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij voorstelde om het WK voetbal te verkopen.
3: Ja, Angelique maakte zich grote zorgen. Waar blijft die zon nog altijd mistig in Houthulst? Maar Sabine stuurt, het is al zonnig in Sint-Truiden hoor. Goedemorgen Frank, gaat het van oost naar west vandaag?
4: Nee, het gaat eigenlijk wat ochtendgrijs dat er hier en daar is. Hè. Dat moet eerst opgeruimd geraken. Dat heeft wat tijd nodig, maar dat gaat allemaal goed komen. Want in principe, zonder het ochtendgrijs zouden we zelfs vandaag richting 30, 32 graden kunnen gaan. Dus we houden daar sowieso rekening mee. Hè. Dus dat het eventjes wat aarzelend begint. Maar uiteindelijk wordt het warm. Hè. 25 graden in het westen, 28 graden in het centrum. Mogelijk 29 graden in het zuidelijke deel van Limburg. Dat wordt waarschijnlijk het warmste plekje. En zoals gezegd, dus eerst dat ochtendgrijs hier en misschien in het noordoosten nog zelfs een spat regen zie ik op het radarbeeld, maar dat gaat allemaal verdwijnen. Hè. Dus dan wordt het zonnig met altijd wel redelijk wat hoge wolkenvelden die aanwezig zullen zijn. Maar dit is gewoon een topdag sowieso.
0: Ja, en je moet ervan genieten, eventueel met een barbecue van ons vanavond, want daar komen de foto's van de terrassen nog massaal binnen. We geven er eentje weg vanavond bij Tom namelijk. Maar morgen is het al minder zeker, hè?
4: Wel, morgen is het minder in het westen van het land. In het oosten, daar gaat het nog zomers zijn. Het heeft alles te maken met een regenzone die uiteindelijk ons land gaat veroveren. Maar dat gaat traag en dat zal vooral na de middag zijn en vooral in de westelijke landshelft. Dus meer naar het oosten toe, Limburg, Ardennen, daar zal het morgen ook nog een zomerse dag zijn met temperaturen waarschijnlijk tot 27 graden. Nog in het centrum mogelijk nog 25 graden, afhankelijk van dus de timing van die regenzone, en 21 graden in het westen van het land. Die regenzone die gaat dan in de nacht van woensdag op donderdag wat verder oostwaarts trekken. Donderdag ligt die voornamelijk over het oostelijke deel van het land. Dus daar begint het dan nat. Na de middag zou het wel droger worden. Is nog een enkel buitje mogelijk. Ja, en eenmaal de regenzone gepasseerd is, komt er koudere lucht binnen. Hè. Of normalere lucht, zou ik zeggen. Want het is nog altijd morgen. Donderdag 19 of 20 graden. Dat is nog altijd hoger dan wat we verwachten natuurlijk begin oktober.
0: Oké, en vrijdag naar het weekend toe?
4: Ziet er goed uit. Dus vrijdag, zaterdag, zondag, waarschijnlijk begin volgende week hoge druk weer. Dat wil zeggen dat het heel rustig is. Dat betekent ook wel, net als deze ochtend bijvoorbeeld, hè, dat er nevelmist of lage wolking kan gevormd worden. Ja, en dan gaat dat moeizaam. Hè. Dus uiteindelijk gaat dat wel opgeruimd geraken. Vandaar dat ik er van uitga vrijdag in het weekend, dat vooral na de middag de zon van de partij zal zijn. En dan kan het eigenlijk aangenaam worden, hè, met 20 graden. Dus dat ziet er goed uit, ja.
3: Richting Gent gaat het traag op deze dinsdagochtend op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren. Verlies je door een ongeval nog 3 kwartier. E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke 20 minuten. 40 minuten extra op de Brusselse buitenring tussen Nijvel en Groenendaal. Op de binnenring tussen Expo en Machelen een half uur. Ook een half uur richting Brugge op de E403 tussen Roeselare en Torhout. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 25 minuten. 20 minuten extra op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord. En nog richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. En dat zijn alleen de files vanaf 15 minuten.
5: We doen deze week van alles in onze ochtendshow rond cyberveiligheid bij de kinderen. Hoe ze met de smartphone en zo moeten omgaan. We hadden vanochtend daar al een heel interessante babbel over. Wat dus vroeg was rond 6:30. Dus zometeen gaan we het er nog eens over hebben. Als je kinderen hebt die aan de smartphone gaan, hoe moet je daarmee omgaan? De tips die komen eraan. Na Pharrell Williams en Happy.

0: morgen en happy aan de dag beginnen met Pharrell Williams.
1: Sven en Anke.
2: Heel wat ouders, of niet te zeggen bijna allemaal, vinden het moeilijk om hun kinderen voor het eerst los te laten in de jungle die de online wereld heet. Daarom is er een hele slimme tool van Proximus, de slim online Proximus tool. En daar kan je allemaal vragen stellen. Dus als je voor het eerst je kind een gsm geeft, waar moet je rekening mee houden? Welke leeftijd is eigenlijk het best geschikt? Luisteraar Cathy vroeg zich dat ook af. En de tool zegt dan de overgang tussen de basisschool en het middelbaar. Dat zou de beste leeftijd zijn. Maar misschien heeft je kind al een gsm en denk je toch van ja, ik weet het niet. Ik vind het allemaal maar een beetje gevaarlijk. Wat moet je doen als je kind gekke dingen ziet? Dat kan je ook allemaal aan die tool vragen. En vanochtend hadden we het al heel vroeg over, ja, mag je eigenlijk als ouder de gsm van je kind controleren? Als je denkt, wat doet hij daar allemaal op? Want ik vraag van alles, maar er komt niks uit. Kind zegt niet waar het mee bezig heeft. Mag je dan controleren? En het antwoord van Sarah was dit.
3: De eerste jaren dat hangt er natuurlijk vanaf. Wanneer krijgt je kind die smartphone? Is dat al op 9 jaar of is dat pas op 13 jaar? Dat is natuurlijk een groot verschil. Controleren zonder dat een kind dat weet, vind ik nooit een goed idee. Ik denk dat je beter kan communiceren dan spioneren. En dat je beter betrokken blijft en samen naar dat toestel kijkt. Wat ook als tip gegeven wordt bijvoorbeeld, is bij een eerste gsm te zeggen van kijk, dit is een toestel van ons gezin en jij mag dat gebruiken. Dat geeft een heel ander elan. Dus dat kind heeft wel een toestel ter beschikking, maar weet ook, andere mensen kunnen dit gebruiken en kunnen daar naar kijken. Als je toch de neiging voelt van goh, er is misschien iets mis online, ik zou toch eens willen checken, doe dat dan nooit achter de rug van je kind, maar praat daarover en zeg van goh, ik maak me toch wat zorgen, kunnen we samen eens kijken naar de berichten die je stuurt en ontvangt, maar veiligheid voor alles, nood breekt wet. Hè. Mocht je kind echt diep in de penarie zitten en jij weet daarvan, zou ik dan wel eens kunnen checken, die gsm, maar praat er dan achteraf ook over. Van kijk, ik was zo bezorgd dat ik toch gaan kijken ben.
2: Gouden raad en advies van opvoedingsdeskundige Sarah van Gijzeghem van de Gezinsbond. Ja, ik vind dat een hele goeie om zo eigenlijk een gezins-gsm als eerste aan te bieden. Ja, ja, ja. En dan zo hè, te dan leren de do's en don'ts. Ja, ja, ja, ja. Inderdaad, en heel de week gaan we dat trouwens doen in de tip van 6:30. Morgen gaan we het hebben over
0: sexting. Ja, ja, want dus bij veel jongeren is dat wel een dingetje. Ze zijn er wel mee bezig.

0: Heel veel luisteraars zijn er fan van Stella Lefty en Boston. Vorig jaar in de top 2000 op nummer... Nergens.
1: Stond er nog niet
0: het was
1: in,
0: nog niet geboren. Nee, nee, nee. Maar je merkt altijd de hitjes du jour... Die, dat is traditiegewijs, die strompelen toch altijd dan in de top 2000 die ja, er meteen op volgt. Hè?
1: Sowieso, sowieso. Bij het Songfestival is de gewoonte van te stemmen op de landen die naast je liggen. De hele Balkan doet dat altijd. Vlaamse artiesten stemmen ook voor elkaar.
2: De top 2000!
3: Top 2000 stemadvies.
4: Hey, ik ben Meteor en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is de tegenpartij van Clouseau. Ik steun graag onze mede-collega's uit België en het is gewoon een dikke vette song.
5: We moeten geloven in een betere tijd.
3: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
5: Dit is Joe.
6: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
7: Leonidas.
8: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
9: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
8: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
9: Oh, met praline, die gouden.
8: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
10: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
14: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
14: Oh, oh. Oei. Met een enkel.
15: Schat, ça va?
14: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
14: Zo'n beetje.
15: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
14: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
17: Go Yellow!
18: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Oei, dat moet ik rap zijn.
18: Info op telenet.be.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: voilà, 3 minuten schaamteloze veelwijverij op Joe. Het moet niet altijd Ruben van Gucht zijn. Lou Bega, die lust er ook wat van hebben. Ja,
1: de top 2000. We zitten in de stemweek, vrienden, voor onze top 2000 die volgende week maandag gaat starten. En we gaan nog eens een classic draaien van Dire Straits. Vorig jaar stonden ze 13 keer in de top 2000. En Money for Nothing, want die staat klaar, die eindigde mooi op plaats 70. Wel een goed verhaal, maar Knopfler kreeg de inspiratie voor deze plaat in een platenwinkel. Dat bestond toen, vroeger platenwinkels, waar hij het personeel neerbuigend hoorde spreken over popartiesten. Ze zeiden, die verdienen veel geld met weinig te doen. En ze hadden duidelijk niet door dat daar een van de grootste artiesten aller tijden naast hen stond te luistervinken. Maar hij had het gehoord, heeft er een mooie plaat van gemaakt. En hopelijk staat hij minstens zo hoog volgende weken in onze top 2000 als de plaats 70 van vorig jaar.

0: Free van Dire Straits. Nu vrijdag gaan Raf en Ronnie, Raf van Brussel en Ronnie Mostuus een concertje geven akoestisch hier bij ons in de lounge van Joe. En als je een van de stemmers bent voor onze top 2000, gaan wij voor de croissants en de muziek misschien wel zorgen. Je gaat het ook horen op de radio uiteraard, maar misschien ben je er dan live bij. Stemmen kan je dat opleveren, het ticketje daarvoor.
1: Het nieuws van 9:30 krijg je van

0: Goedemorgen. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Ze gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee. En veel laatstejaars willen gaan werken om zelf geld te verdienen. Nochtans verhoogt een diploma de kans om snel een job te vinden. Nog in de rondvraag geven 6 op de 10 tieners aan dat ze vaak doodmoe op school zitten. En in Spanje mag Marie Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat de huur fors verhoogd werd en ze die niet meer kon betalen. En dat leidde tot grote straatprotesten. Om Marie Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen geleidelijke wolken en ook een paar buien en tot 27 graden dan.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse buitenring tussen Braine-l'Alleud en Groenendaal. Verlies je 3 kwartier, 25 minuten file op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde. En richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 1 kwartier. Dat zijn alleen de files nog vanaf 1 kwartier.
2: We gaan koffietanken in Drongen vandaag.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: de Brightside Mediagroep met Fove de Pontière. Dag Fove, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Het is altijd fijn om eens een bedrijf te leren kennen waar we van denken, wat doen die nu in godsnaam? Leg het eens een keer met een appel en een ei uit. Wat doen jullie precies?
5: Wij zijn eigenlijk met Brightside Media Group de one-stop-shop voor mediafinanciering in Vlaanderen en België. En onder de holding zijn 4 verschillende bedrijven actief, allemaal te maken met financiering. En de belangrijkste is daarvan Vlaanders Takshelter, waar we eigenlijk via een takshelterfinanciering gelden ophalen van winstgevende bedrijven die een deel van hun belastingen in productie steken, zij de audiovisueel of podium.
2: Ja, ik vind dat nu niet precies een appel en een ei, maar je doet je best. Het is dus, jullie halen geld op bij rijke bedrijven om dat te investeren. Investeren in mensen die iets willen doen in de media, films maken bijvoorbeeld, dat is wat jullie
5: doen. Ja, een deel van hun belastinggeld investeren ze inderdaad in podiumproducties of audiovisuele producties.
2: Oké, en dus daardoor zorgen jullie dat er ook geld getankt wordt, zoals wij koffie tanken, om cultuur mogelijk te maken.
5: Ja, inderdaad, geld tanken inderdaad.
2: Oké, dat is goed.
1: Ja, ik heb ook nog iets interessants om te vragen van hoeveel koffietjes hebben jullie dit jaar al gedronken, Fove?
2: Hoezo?
5: Wij hebben al 2500 koffietjes gedronken met ons team.
1: Hebben jullie echt streepjes getrokken op de witte muur naast het koffieapparaat? Zo, en altijd zo per 100
5: exact.
1: Door... Ja?
2: Nee,
5: ja,
2: hoe
5: inderdaad.
2: Waarom vraag je dat zo letterlijk?
1: Omdat ze zelf bij de aanmelding dat aangaven van... We hebben dit jaar al met z'n allen, en met z'n allen is maar 24 man, 2500 koffietjes gedronken.
2: Okay, ja. Ik dacht, hoe kan ze dat nu zo letterlijk
1: weten? Nee, maar even serieus. Heeft iemand dat echt bijgehouden, Fove?
5: Ja, we hebben echt iemand die in dienst staat, of ja, deeltje toch, van het reinigen van de koffiemachine.
2: Ja.
5: En we hebben dat zo bijgehouden. Elke keer dat ze reinigt, heeft een streepje getrokken. En zo komen we bij 2500 koffietjes.
2: Dat bewijst dat jullie de cijfers goed onder controle hebben.
1: En
5: ja,
1: dat
5: klopt.
1: Onze koffiemokken naar geen betere plek kunnen gaan dan naar jullie, de Brightside Media Group.
2: Muziek ook voor jullie. Geniet ervan en veel succes met de centen verzamelen daar. Hè. Dag Fove.
5: Dank je.
2: Hallo collega's. Bye. Bye bye.
4: Dit is Joe. Koffietanken.
3: Met Sven en Anke.

0: Dit is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: Hallo, ik ben Ellen en op vrijdagnamiddag zetten we vaak Céline Dion op als extra motivatie tijdens de laatste uren van de werkweek. Dat is het enige moment dat we met heel het kantoor ongegeneerd iets al coming back to me nou kunnen meekwelen, zonder dat iemand dat erg vindt, behalve dan onze onder- of bovenburen misschien. There were no-

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: Al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bell & Bo.
7: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond Belgische kost?
9: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Koffietanken
13: met Sven en Anke.
12: Wil jij met je bedrijf of vereniging ook de muziek kiezen? Meld je dan aan in de Joe-app of op joe.be.

0: Wij kozen voor Eenderwelkom van ABBA. Nadat wij met het team de musical bezochten, zijn we allemaal nog grotere fan geworden.
1: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Koffietanke met Sven en Anke.
1: Hallo, ik ben Kato en wij hebben gekozen voor Lush Life van Sarah Larsson. Want telkens als er iemand even een dipje heeft, wordt het nummer opgezet en springt iedereen recht om even een paar minuten alles te vergeten en gewoon samen te

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Een hele goede dinsdagmorgen. Het wordt nog heet, nu nog even niet. Maar het gaat er wel aankomen. 10 uur eerst het nieuws. Dit is Nico Bosteels.
3: Goedemorgen. 6 gewonden bij incidenten in de gevangenis in Merksplas. Veel jongeren willen zonder diploma gaan werken. En de Spaanse Marie Carmen mag dan toch weer naar huis. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen beter herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt de voorzitter Bas van Hullebos.
4: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door die gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de 2e plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
3: En vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nogthans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft. Tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. En in Spanje mag Marie Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat de huur fors verhoogd werd en ze die niet meer kon betalen. Dat leidde ook tot grote straatprotesten. Om Marie Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen, maar wel nog 27 graden. En donderdag wat regen en 22 graden.
2: 4 files waar je nog meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring 3 kwartier erbij tussen Brein-Lalleu en Groenendaal. Op de binnenring is dat 10 minuten extra tussen de Expo en Koningslo. A12 richting Antwerpen 11 erbij tussen Aartselaar en Wilrijk. En op de E313 10 minuten in de file tussen Massenhoven en Wommelgem.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.
2: Een hele goede morgen. Als de rook of de mist rond je hoofd is verdwenen, wordt het vandaag een hete topdag. Muziek van Neil Diamond, Michael Jackson en ook deze Phil Collins komt eraan.

Phil Collins, Don't Lose My Number. Zo, jaren 80. Tegenwoordig vraagt de jeugd niet meer om een telefoonnummer. Ze vragen om je snap, om te snappen op Snapchat of ze sliden in de DM's op Instagram. We hebben hier bij Joe natuurlijk onze Joe-app. Daar kan je ook altijd insliden met een berichtje. Altijd welkom. En die app heeft vandaag nog een extra grote troef. Je kan namelijk iets heel erg tof winnen op die zomerse dag die het vandaag wel degelijk nog wordt. Ga ik het zo meteen nog eens over hebben.

0: Een van de beautiful noises die hij zelf maakte. En Neil Diamond en Cracklin' Rosie.
1: Dit is Joe.
0: Ik kijk op dit moment naar buiten en dan moet ik wel eerlijk toegeven, we zijn er nog niet. Maar als de voorspellingen uitkomen, ja, dan krijgen we vandaag een recorddag. En met temperaturen richting 28, 29, wie weet 30 graden. Wat natuurlijk op een 29e september in ons land zeer uitzonderlijk is. Maar wat doet een goede Belg in principe tijdens de zomermaanden als het goed weer is? A, die rijdt naar de zee. Of B, die houdt een barbecue met vrienden. Zo zijn wij Belgen, zo zitten wij elkaar, dat doen wij. Maar zoals gezegd, ja, dinsdag vandaag, 29 september, werkendag, schooldag voor iedereen. Dus ja, veronderstel ik dat je geen tijd en ruimte hebt om dat zomaar te organiseren. Wij hebben de oplossing, want dankzij Chef's Barbecue uit Lier kunnen wij vanavond nog voor het hele gezin een barbecue bij jou thuis organiseren. Dat wil zeggen vleesjes, pasta, sausjes, groentjes, alles erop en eraan. Dus als jij die zomerse dag vandaag nog echt wil pakken en nog wil barbecuen vanavond met het gezin zonder gedoe, dan is het enige wat jij nu moet doen een foto van het plekje waar jij die barbecue wil houden, nu doorsturen in onze Joe-app en dan er ook even bij schrijven waarom jij die barbecue zo graag wil vandaag. Dus dat kan een foto zijn van een tuin, een oprit, een terras, maakt niet uit. Gewoon dus die foto maken, doorsturen en er iets bij schrijven dat we ook weten waar we ongeveer terecht kunnen komen. Straks na 4 uur maakt Tom de Kok de winnaar bekend en wie weet kan jij de zomer dus wel heel bijzonder afsluiten.

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
2: Patsers van Life!
1: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
3: Was dat alles, meneer?
4: Geef mij ook nog één.
3: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten, of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japan.
9: Ibiza. Ruim.
10: Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
12: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
13: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imoscoopman!
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
18: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
19: Ixina.
18: Info in je winkel of op ixina.be. Ja.

Love, een waanzinnig nummer van Michael Jackson, Dirty Diana. En gisteren mijn wegwijzer, zanger Christophe, ook nog horen praten over Diana. Dat was geen vuile Diana, maar wel Princess Diana, voor wie hij al zijn hele leven een ongelooflijke bewondering heeft. En hij tipte gisteren dan ook de tv-serie The Crown, omdat hij dan meer over het leven van Diana en de Britse Queen was te weten gekomen. En Soke uit Ninove die stuurt via de Joe-app ook een berichtje en ze zegt: ik kijk al uit naar de babbel met Christophe zometeen. Ik ben een grote fan van hem en ik ben net terug van de fanreis met Christophe. Die zijn op cruise geweest. Zo leuk om te horen. En ja, oké, okay, het ship has sailed wat die fancruise betreft, maar wij gaan zometeen toch ook even op reis met Christophe, want hij gaat ons zijn favoriete vakantiebestemming tippen in de Wegwijzer.

0: Geen leugens, wel de waarheid om alle vellen vier over de files. Er is één probleem onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse buitenring nog altijd 42 minuten erbij tussen Brein-Lalleud en Ter Hulpe.
1: Heidi van Tielen.

Veel plekken nog bewolkt op dit moment. Op andere al wel zonnig, lees ik in de Joe-app. Maar nu toch al de zomer binnengehaald met Carol G. Zometeen de wegwijzer met Christophe. Maar eerst een zangeres die eigenlijk Mary O'Brien heette. Maar als kind ja, was ze naar het schijnt een echte wilde bras. Altijd heel stoffig en vuil als ze terugkwam van het spelen. En dus noemden haar ouders haar Dusty. Wat later Dusty Springfield zou worden.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Allemaal, wij zijn Will Kink.
2: En Thriller van Michael Jackson is onze favoriete plaat in het Joe Top 2000.
1: Allee, die van Linda.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de Top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost.
3: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké.
3: In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Dit is Joe.
12: Good times.
11: Great music.

0: Bas wat hij zingt klinkt een beetje dromerig. Bas, Sarah en All Because of You. En nu gaan we dromen van wat vakantie.
1: De Wegwijzer.
0: Christophe, een heel goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ik zag een tijdje terug op jouw Instagram een filmpje van een cruise die je had gemaakt met je familie. Je hebt ook al vaak van die fancruises gedaan. Is dat zo jouw favoriete manier van reizen? De boot op en gaan?
2: Met de fanreizen is dat om de 5 jaar dat we dat willen doen. Maar ik wou een speciale cruisen voor mijn 50ste verjaardag. Ja. Met mijn familie en mijn beste vrienden. En dat hebben we gedaan. En dat was onvergetelijk.
0: Maar als je nu zo 1 ultieme bestemming er moet uitkiezen, wat kies je dan?
2: Dan kies ik echt voor Kaapstad. Kaapstad heeft echt in Zuid-Afrika, Kaapstad heeft echt mijn hart gewonnen. Ik heb het geluk gehad, ik ben er 1 keer geweest voor Die Huis, zoveel jaren geleden.
0: Ja,
2: ik denk 8 jaar geleden of zo.
0: Toen heb ik het al een beetje ontdekt.
2: Ja, ja. En dan ben ik eens bij Kathleen op vakantie gegaan. Dat was ook superleuk. En dan heb ik mijn beste vriendin leren kennen. En zij heeft intussen ook een prachtige eigendom gekocht in Kaapstad. En ja, ik heb dat samen met haar mogen inrichten. En dus we zijn er heel veel. En ja, dat is een zo veelzijdig land. Zo lekker eten, zo vriendelijke mensen. Ik raak daar echt niet over uitgepraat.
0: Ja, en als je daar naartoe gaat, naar Kaapstad, is het dan die locatie dat je blijft? Of ga je dan ook zo iets op safari of verder het land ontdekken?
2: We hebben al eens een safari gedaan, maar dan moet je echt naar Johannesburg vliegen. En dat doen we dan zo op het einde van onze reis, dat we nog eens een stop doen in Johannesburg. Maar niet altijd. Mm-hmm. Omdat Kaapstad en daar rond is zo, zo mooi. Daar raak je ook niet op uitgekeken. En daar zijn zoveel dingen te doen. Dat ik denk dat niemand erin slaagt om heel Zuid-Afrika ooit te ontdekken. Het is zo groot en zo mooi. En sommige dingen wil je ook gewoon 2 of 3 keer bekijken.
0: Ja, en wat vind je dan het ultieme dat je daar kan beleven? Wat zou je mensen aanraden als ze in Kaapstad zitten?
2: Goh, ik heb natuurlijk al veel gezien daar. Dus ik ga echt voor de rust, voor de ontspanning, de vriendelijkheid, het superlekkere eten. Ja. Walvissen gaan spotten. En gewoon opgaan in de menigte. Daar is no nonsense. Daar wordt niet gekeken naar kleur of rang. Daar wordt ook niet gekeken naar wat moet ik vanavond aandoen om te gaan dineren. Mm-hmm. Snap je? Dat geeft zo'n rust in je hoofd. Hè. Dat is zo chill daar allemaal.
0: Ja.
2: En je wordt daar echt op handen gedragen. Dat vind ik zo leuk.
0: En je kan er ook van Nederlands babbelen. Soms ook wel handig.
2: Ja, absoluut. Ja. Er zijn al heel veel Belgen, maar je kan ook, als je heel traag praat, dan verstaan ze je. Ja.
0: Ah ja, oké, fantastisch. Goed. Zuid-Afrika en dan meer bepaald Kaapstad gaan we toevoegen op jouw lijstje. Alles is natuurlijk ook na te lezen op joe.be als je doorklikt naar De Wegwijzer met Christophe. Christophe, dikke merci en heel graag tot morgen. Hè.
2: Yo, salut.
1: De Wegwijzer.
3: Good times. Great music.

Stemmen die prachtig blenden, die van Sister Sledge. En na wat zusjes zometeen ook een stel perfect blendende broers. Want de Bee Gees komen eraan met More Than A Woman. Maar eerst genieten van The Reason. Dit is nog eens Hoobastank.

0: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Alles wat je weet over A-mode. Start.
2: Ah, oh, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
3: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
4: A-mode. Familie van mooie merken.
5: Het is 11 uur, zometeen Taylor Dane, Tell It To My Heart, maar eerst Nico Bosteels met het nieuws.
6: Goedemorgen. Goed nieuws van aan de pomp. Opnieuw incidenten in de gevangenis van Merksplas en we gooien nog altijd te veel eten in de vuilnisbak. Tanken wordt vanaf morgen een bak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zowel nog net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan €2,42 per liter. En er is ook goed nieuws voor wie zijn huis verwarmt op stookolie, want ook dat wordt morgen goedkoper. Al kan het wel allemaal van korte duur zijn, want internationaal stijgen de olieprijzen weer. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen en de daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen betreuren die nieuwe incidenten. En ze herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. En Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Het zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalmaatschappij OVAN berekend. En dat lanceert ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen in de Wenmakers.
7: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van Gijken eten of vergeten, dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
6: Nou, vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak, zoals brood, bereide gerechten of groente en fruit. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen, maxima wel nog tot 27 graden. En donderdag wat regen en 22 graden.
5: Eén file op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de A12 richting Antwerpen. 6 minuten daar in de file tussen Aartselaar en de Kleidalaan Kontigse Steenweg.
8: Dit is Joe. Met Heidi van Tielen.

Een vrouw die duidelijk wat bevestiging nodig heeft. Taylor Dane en Tell It To My Heart. En ik heb jou zo meteen weer nodig voor een nieuwe In De Stemming. En die gaat vandaag echt alle kanten uit. Dus ik ben zeer benieuwd voor welke song jij in de stemming gaat zijn. Maar eerst een stevige brok liefde. Marry You van Bruno Mars.

als je luistert naar Joe altijd, hè. Er zijn vanochtend in de Joe-app al massaal veel foto's binnengekomen van terrassen, van tuintjes. Heeft natuurlijk te maken met het feit dat Tom de Kok straks nog een geweldige last-minute barbecue van het seizoen gaat weggeven met alles erop en eraan. En om dat te kunnen winnen moet je gewoon een foto doorsturen van waar jij die barbecue graag wil laten doorgaan en er ook even bij zetten waarom. Maar naast al die foto's ook wat frustraties in de Joe-app vanochtend. Dat heb ik toch ook al een paar keer moeten lezen. En dat heeft te maken met die ticketverkoop voor Clouseau. Clouseau volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion. Lekker gehyped natuurlijk met die Ik Ga-campagne. Officiële ticketverkoop die start morgen. En dan denk je dat heeft daar een capaciteit van 60.000 man. Toch, ja, gaat die ticketverkoop denk ik wel eens heel snel kunnen gaan. En daarnet om 10 uur, ongeveer een dik uur geleden, is de pre-sale begonnen. Bijvoorbeeld voor abonnees van HLN en zo'n ticketverkoop. Ja, dat gaat toch altijd ook met die pre-sale gepaard met stress en frustratie en vooral duizenden wachtende voor je. Frankie uit Oudberg die laat weten via de Joe-app dat het hem niet gelukt is om op tijd in te loggen, aan te melden, codes in te vullen. Die zag het bos door de bomen niet meer. Maar Pascal uit Roosdaal, die is dolgelukkig, want haar tickets zijn binnen voor Clouseau volgend jaar in dat Koning Boudewijnstadion. Ja, wordt sowieso de moeite natuurlijk. Ik ben zeer benieuwd wat dat morgen gaat geven als die echte ticketverkoop start.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Bassin Abbas en mijn nummer 1 voor de Joe Top 2000 is Don't Stop Me Now van Queen. Omdat het een beetje een oppepliedje is dat je er gewoon voor moet blijven gaan. Je amuseren, ook al zijn er mensen die een buskill willen zijn of partypooper. Je niet laten doen, just go for it.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
1: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
1: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
1: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Best Imo!
4: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: stemming.
1: Het is bijna 12, nee, half 12 eigenlijk. Bijna half 12. De kinderen zitten, als alles goed is, gewoon op de schoolbanken vanochtend. Ik heb zelf een zoontje, bijna 7 jaar. Die is altijd voor 6 uur wakker, al zijn hele jonge leven. Ik heb ooit ochtendshows gepresenteerd met hem in mijn buik en ik steek dat daarop. Maar voor heel veel kinderen en vooral ook voor tieners en dus ook voor hun ouders is het eigenlijk een soort van dagelijkse strijd om op tijd te zijn, om op tijd op te staan voor die school. Heel veel kinderen zijn 's ochtends gewoon nog slaperig, zeker tieners. Dat heeft dan ook te maken met hormonen. En de Vlaamse scholierenkoepel, dat zat vanochtend in het nieuws, die vraagt om de scholen later te laten starten, vanaf 9:00. Omdat dus meer dan de helft van de jongeren heeft aangegeven dat ze vaak te moe zijn om 's ochtends goed op te letten. Dat is niet gewoon van slechte wil of van een slecht karakter, maar dat heeft dus vaak ook gewoon te maken met die hormonen. Daarom in de stemming met 2 platen die wat in de slaapsfeer zitten. Eentje letterlijk en figuurlijk. Dit is keuze nummer 1 in de Joe-app.

Pretenders kan je nu opstemmen in onze Joe-app met I Go To Sleep. Het gevoel dat heel veel tieners graag nog wat langer willen aanhouden. Maar tieners die zijn natuurlijk ook bekend voor het feit dat ze vaak niet op hun mondje zijn gevallen. En ik dacht, zou het niet leuk zijn om deze nog eens te draaien zo meteen?

hele leuke foute single uit de jaren 90. Shut Up and Sleep With Me van Sin with Sebastian. Dat zijn jouw twee keuzes nu bij In de Stemming in de Joe-app. Ga daar naartoe, open die Joe-app en klik op

0: Ja, en hier in Vilvoorde kwam tijdens Enrique Iglesias toch een klein beetje dat zonnetje naar boven. Het is 11:30 geworden. Goed nieuws van onderweg, want er zijn geen problemen waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Heidi van Tielen.

scholen wat later laten starten omdat dat beter past bij het natuurlijke ritme van jongeren. Dat vraagt de scholierenkoepel, zit vandaag ook in het nieuws. Dus bijvoorbeeld niet om 8:30 starten, maar 9:00. Zodat de jongeren iets langer kunnen slapen en wat beter uitgeslapen aan de lessen kunnen beginnen. Daarom twee slaperige platen in de stemming. I Go To Sleep van Pretenders. 34% van de stemmen op dit moment staat tegenover iets compleet anders. Maar ik ben heel stiekem heel blij liever dat die aan de leiding staat, namelijk Shut Up and Sleep With Me van Sin With Sebastian. Je krijgt nog 5 minuten om te stemmen en dan weten we welke song ik ga draaien voor jou. Dus laat nog even van je horen in die Joe-app. Gewoon open doen Joe-app en stemmen op jouw favoriet. En ondertussen is het al bijna middag, maar jij kan je nu toch nog even muzikaal omdraaien in je bed.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.
10: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
11: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
12: Mijn schatke, elke kleur past perfect bij u.
11: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
12: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
11: Oh.
10: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
13: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: stemming.
1: Scholen wat later laten starten, omdat dat beter past bij het natuurlijke ritme van jongeren. Dat vraagt de Vlaamse scholierenkoepel, zit vandaag ook in het nieuws. Veel reactie daarop in de Joe-app van we verwennen de jeugd te veel tot, ja, goed idee. Sandrine uit Waasmunster die zegt ook de labschool Sint-Amans en Sint-Niklaas, daar is dat al het geval. Die lessen starten 's ochtends later, zijn dan ook wat later klaar op een gewone schooldag, omdat de wetenschap aangeeft dat dat inderdaad beter is voor tieners. En Pascal die stuurt dan weer, hebben die jongeren wel eens de Joe-wekker geprobeerd? Die zit inderdaad in onze Joe-app en dan kan je wakker worden met de stem van je favoriete Joe-DJ. Wie weet kan dat de pijn van dat opstaan liever 's ochtends wat verzachten. Maar goed, in de stemming ging tussen I Go To Sleep van Pretenders en Shut Up And Sleep With Me van Sin With Sebastian. En ja hoor, die laatste heeft het gehaald met 64% van de stemmen. Haal die teenager in jezelf dus maar naar boven en zing mee.

Nog een hitje erbij voor Alex Warren. Daarnet hoorde je nog Milk Inc. met stemadvies voor onze top 2000. Ze kozen voor Thriller van Michael Jackson. Maar je krijgt zometeen ook van mij Milk Inc. met Sunrise. Na deze zonnige zomerse single van Morricone.

0: Joehoe.
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: De Missed You Dutchess van Connections.
5: Allee, de US of A.
0: Ja.
5: De moeite zeker.
0: Oh, dat is echt crazy.
5: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
0: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
0: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
5: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
0: Nee, gemist.
5: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
2: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Het is dinsdagmiddag, 12 uur op de klok en het nieuws krijg je nu van Nico Bosteels.
7: Goedemiddag. Het Vlaamse begrotingsoverleg herneemt straks. Tanken wordt morgen goedkoper. Een opmerkelijk voorstel van MR-voorzitter Boucher. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel dat overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen. Nadat 2 mensen onwel werden, onder wie CD&V-minister Krevits. Collega Rob van Herk.
8: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op 1/2 uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
7: Nou, Diependalen houdt dan zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zowel nog net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter. En ook stookolie wordt wat goedkoper. Moeten werklozen en mensen met een uitkering binnenkort weer fysiek gaan stempelen, zoals in de jaren 80? MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vindt van wel om misbruik aan te pakken. Dat zei hij vanmorgen bij onze collega's van RTL.
9: Ça éviterait aussi un autre phénomène. Il y a une série de gens qui touchent des allocations sociales en Belgique et qui vivent plusieurs mois de l'année à l'étranger. Et en particulier ceux en capacité de travailler, vous devez être en Belgique pour chercher un emploi.
7: Veel mensen met een uitkering zitten vaak in het buitenland, zegt Boucher. Die moeten hier zijn en werk zoeken, zegt hij, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Zowat 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalstoffenmaatschappij OVAN berekend. En dat lanceert daarom ook meteen een nieuwe campagne om die verspilling te doen dalen in de Wenmakers.
10: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten dat je dat niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
7: Vooral verse voeding belandt vaker in die vuilnisbak. En Rusland breidt zijn leger nog maar eens uit. Er komen meer dan 15.000 militairen bij. Dat heeft president Poetin gezegd. Dat Russische leger komt zo in totaal op bijna 2,4 miljoen medewerkers. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen, 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
6: 1 file op dit moment waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen, ter hoogte van Aartselaar.
11: Dit is Joe met Heidi van Tielen.

Absolutely Everybody van Vanessa Amorosi, die eind november naar België komt. Ze is een van de artiesten voor The Night of the Proms. Ook Owen, die gaat erbij zijn. Maxim en Holly Johnson, dat is de zanger van Frankie Goes to Hollywood. Doet daar dat orkest bij en dat wordt sowieso weer heel

Op dit moment heel veel mensen die gebruik maken van onze Joe-app om foto's door te sturen van hun tuin of terras om die leuke barbecue nog te kunnen winnen straks bij Tom de Kok. Dat kan nog altijd, niet te laat om mee te spelen. Gewoon een foto doorsturen van je tuin of terras en zeggen waarom jij op die laatste dag van het jaar, of die laatste hete zomerse dag van het jaar nog wil barbecuen. En wie weet komt er dan wel een chef aan huis met alle ingrediënten die dat vanavond nog voor jou fixt. Maar als je in die Joe-app zit, vergeet dan ook zeker niet om te stemmen voor onze top 2000, want daar gaan we volgende week maandag weer mee van start. Je kent het concept, hè, 3 weken lang de allergrootste Joe-hits. En jij bepaalt die lijst. Dat doe je door te stemmen op jouw favorieten via de Joe-app of op joe.be kan je laten weten welke songs dat voor jou zijn. En ja, dat is het vaste concept natuurlijk. Iedereen kent die top 2000, maar elk jaar is er toch ook wel wat anders aan. En ik kan nog niet te veel zeggen, ik mag dat nog niet doen, jammer genoeg, maar ik ga zelf vanmiddag naar een West-Vlaamse stad, omdat er daar ook nog iets leuks gaat gebeuren met die top 2000. Ik hoop dat ik nu niet te veel heb gezegd. Het gaat vanaf morgen zeker wel duidelijk worden bij Sven en bij Anke wat dat juist is.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond Belgische kost.
11: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello. 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton.
14: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
16: Harta, harta, voeta.
17: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht.
18: Ai, poesje.
17: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
18: Ah, poesje.
17: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
18: Een stoute kaart.
17: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
16: Horta, Horta.
17: Compleet zot van tuin en dier.
7: Go Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Oei, dan moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
19: Knaldi! Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
20: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
21: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
22: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
23: Ach.
22: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
24: Profel.
25: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
26: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
25: Voor de volle 100% met de pro van
24: Profel.
25: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
27: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
24: Ixina.
27: Info in je winkel of op ixina.be.
28: Dit is Joe.

0: Stevie Wonder in Superstition. En Stevie Wonder heeft gisteren toch wel wat mensen verrast. Hij heeft namelijk een nieuwe LP uitgebracht, een nieuwe plaat. En die heet Songs in the Key of Life. En het is niet echt een nieuwe plaat. Het is een heruitgave van Songs in the Key of Life, zijn absolute meesterwerk. Dat uitkwam exact 50 jaar geleden. Maar wat hij wel heeft gedaan, is het heruitgegeven en er ook nog 4 tracks opgezet die de fans nog nooit hadden gehoord. Dus er zijn ook wel 4 nieuwe songs bij dat nieuwe album van Stevie Wonder. Volgende maand gaat hij trouwens op tournee in Europa. Jammer genoeg staat België niet op de agenda.
1: Hey yo, Big Wave. Tell him I come.

0: En aan al mijn besties die op dit moment onderweg zijn met de auto of de vrachtwagen. Er zijn geen problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Heidi van Tielen.

Hello van Lionel Richie. Vorig jaar op 236 in onze top 2000. Jij bepaalt wat hij dit jaar doet, hè, door nu te stemmen in de Joe-app. En je krijgt zometeen ook nog stemadvies van Rick Torfs, die, ik ga je al geruststellen, geen christelijke plaat gaat kiezen, maar wel voor eentje gaat die perfect bij een dag als vandaag past.

0: 2000. Top 2000 stemadvies.
1: Hallo, ik ben Rick Dorfs en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Tussen l'été indien van Joe Dassin, omdat het een liedje is dat de zomer heel lang doet duren.
2: Aux couleurs de l'été indien.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
3: Dit is Joe. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: James Blunt komt terug naar Brussel. Ja, beautiful. De man achter wereld.

0: profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Wat is dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1.
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
8: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
8: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
8: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Ja.

Heather Small was de zangeres van M People in de jaren 90. Daarna bleven de grote hits wat uit. Maar in de UK heeft ze nog altijd wel wat bekendheid. Ze nam de laatste jaren nog deel aan Dancing with the Stars en The Masked Singer. Wel een herkenbare stem natuurlijk. You've done my

Als je stemt op onze top 2000 nu deze week op joe.be of in de Joe-app, dan doe je dat uiteraard voor liefde, voor goede muziek. Maar er hangt ook nog een zeer leuk extraatje aan. Want wie weet word jij wel uitgenodigd nu vrijdagochtend voor een ontbijtje hier bij Joe. Niet zomaar een ontbijtje, maar wel eentje in het gezelschap van Raf van Brussel en Ronnie Mulsuze. Onze Raf en Ronnie dus. Die misschien wel jouw nummer 1 live gaan spelen. En die song natuurlijk ook sowieso alle eer gaan aandoen. Want dat zijn twee fantastische muzikanten die zo goed klinken. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat samen gaat werken tussen die twee. Ik heb trouwens zelf afgelopen vrijdag ook met onze Raf live gezongen. Dat was hier op het personeelsfeest van het bedrijf. Was zo ontzettend leuk. Ik heb daar ook wat beelden van gedeeld op mijn Instagram. Op Heidi van Tielen. Check maar eens. En daar kan je dat terugvinden. En dan zal je zien hoe Raf en ik Robbie Williams zingen. Die komt er trouwens zo meteen nog aan met Millennium. Maar eerst de hitte wat opsnuiven met Wham! En Club Tropic.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Zo zijn jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
7: pas opgestaan.
6: ...al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Want slapen doet je in je bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
9: Sleep Life. Goedemiddag, het is 1 uur. Tijd voor Joe News. Dat krijg je van Nico Bosteels.
10: Goedemiddag. De inflatie gaat richting 5%. Straks is er nieuw Vlaams begrotingsoverleg. Een incident met een Palestijns kindje in Vorst. Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Financieel expert Chris Sugira.
11: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
10: En die schommelt rond de 3%, net als in augustus. Een normale inflatie ligt rond de 2%. Het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel dat overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen, nadat 2 mensen onwel waren geworden, onder wie CD&V-minister Krevits. Collega en politiek journalist Rob van Herk.
12: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
10: Diependalen houdt zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale begroting, om zijn deadline van 13 oktober te halen. Dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt €10 miljard en heeft een aangepaste versie van zijn startnota gemaakt. Het belooft opnieuw moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt nog onderzocht wie erachter zit en waarom. En Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen, wel onder voorwaarden. Qatar bemiddelt daar. Een akkoord over die straat van Hormuz moet ruimte maken om ook voor andere zaken oplossingen te vinden. Het is zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen, 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
9: Een vertraging in de richting van Antwerpen, D313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 8 minuten.

Muzikale genialiteit op 2 minuten tijd. The Beatles en Yesterday. Ladies and gentlemen. En een fijne dinsdagmiddag. Het is 29 september ondertussen. The hits van Smith. Let's go. Dan sta ik hier. Met mijn zwemvlies en mijn korte broek. Waar is de zon hier eigenlijk? Maar hier in Vilvoorde is het bewolkt. Maar ik weet niet hoe het in de rest van het land zit. En ik hoop echt dat daar het zonnetje doorstraalt. In elk geval, het zijn wel fijne temperaturen. Het is ideaal om een barbecue te organiseren. En ik snap het, je hebt druk. Je hebt heel wat balletjes in de lucht te houden. Wij gaan dat regelen. Ik vertel je straks hoe je nog kans maakt op een geweldige barbecue. Vanavond al, bij jou thuis, op een geweldige plek. Alles wordt voorzien. Groente, saus, vlees. Je kan wat vrienden uitnodigen. Blijf gewoon luisteren. Ik vertel je er alles over.

0: 2001. Van de toppers van Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved. Straks nog The Kings of Leon en ook Whitney Houston. En natuurlijk kans op een barbecue, want je hebt het vanochtend zonder twijfel al gehoord bij Sven en Hanke. Die laatste, voorlopig toch laatste, schone zomerdag met zo'n hoge temperaturen. Die gaan we ook mooi afsluiten bij één iemand thuis met een geweldige barbecue. Je hoeft eigenlijk niks te doen. Ja, je hoeft wel iets te doen en dat vertel ik je zo meteen. Maar dus, je moet vanavond thuis zijn, rond een uur of zes. We maken de winnaar bekend straks bij Tom de Kok, iets over vier. En dan komen de mensen van Chefs Barbecue uit Lier richting jouw plek. Met alles erop en eraan, hè. Groenten, vlees natuurlijk, sausjes. En je kan een aantal vrienden uitnodigen, 4 tot 6 personen. Eten genoeg. Wat moet je doen om kans te maken om een zorgeloze barbecue te winnen? Dat is een foto opsturen van de plek waar jij die barbecue ziet. En ook de reden waarom jij die barbecue wil winnen. Dat is ook wel belangrijk. Dus een foto en een reden. En er komen echt geweldige dingen binnen. En het toffe is, je krijgt hier ook updates vanuit het hele land. En de meerderheid beweert toch en bewijst ook dat de zon tevoorschijn komt. Dus wat houd je tegen? Stuur even een foto op in de app met de goede reden waarom wij naar jouw plek moeten komen om een heerlijke, onvergetelijke avond te regelen.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
4: Yo, ik ben Adela Larbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers for life!
4: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bel & Bo.
9: Minder en meer.
10: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
12: Vanavond Belgische kost?
11: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
14: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
15: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
18: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
19: De Keuning.
20: De slimme kijk op ramen.
21: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: Dit is Joe.
5: De hits van Schmidt.

Zo klonk Whitney in de 80s en Love Will Save the Day. Het is ondertussen bijna 2:30. Er staan op dit moment 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. In de richting van Antwerpen de E313 vanaf Ranst 8 minuten. Op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 6 minuten. En richting Brussel tot slot op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 5 minuten extra. Bon Jovi komt eraan. You give love a bad name. Maar nu eerst Mark Ronson en Miley, ook uit de top 2000. And nothing breaks like a heart.

0: Bon Jovi, 1986 gebeurde het. De turboknop lanceerde hun carrière. En die turboknop was, knop was onder andere You Give Love a Bad Name. Vorig jaar nummer 175 in de top 2000. En je weet het, volgende week hoor je hem in dat 3 weken lang. De top 2000, editie 2026. We zitten nog altijd in de stemweek. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, laat ons echt weten wat jouw favoriete platen zijn. Altijd handig. En zo krijgen we een heel brede, mooie gedragen lijst. En iedereen die stemt heeft ook kans op een mooie prijs. Een live concert met onze twee huismuzikanten, Raf van Brussel en Ronnie Monsuze, zullen nu vrijdag in de ochtend bij Sven en Anke een akoestisch top 2000 concert geven. En iedereen die stemt maakt kans op ontbijt en dus de concerttickets. Joe.be en de app, daar moet je zijn.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Ik ben Rob Beenders. Ik ben minister in de federale regering. En mijn absolute nummer 1 voor de top 2000, dat is die Piano Man van Billy Joel. Ik vind het echt een ongelooflijk mooi lied. En ik zing het ook altijd heel luid mee als ik het hoor. Omdat het een verhaal is dat gaat over troost en verbinding tussen mensen. En ik hoop dat het nummer heel veel stemmen krijgt.
4: Zing us a song. Sing us a song tonight.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
5: Dit is Joe. Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ons huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Zeg schat,
9: ja?
10: Die badkamer, daar is het lek geweest.
9: Oei.
10: Dat is een zwembad. Wat nu?
9: Oh, ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
12: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Good times.
14: Great music.
2: Dit is Joe.

0: Perre, yesterday, today, tomorrow. Het is bijna 14:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Even ademhalen tussen alle drukte. Het kan in de Zen. Een kort moment van rust in je hoofd en ook een glimlach op je gezicht met twee platen om te chillen. Zometeen krijg je Nelly Furtado en I'm Like a Bird. Maar nu eerst een topper van de Hollies.

meneer een grote vogel wil ik zijn. Ja, er waren er wel meer die dat dachten. Nelly Furtado met een van haar grote hits. En de zin van Schmidt begon met een topper uit de top 2000, de Hollies en die...

0: nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
8: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
7: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
8: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
7: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
9: Goedemiddag, het is 2:00. Tijd voor het Joe-nieuws, dat krijg je van Nico Bosteels.
10: Goedemiddag. De inflatie gaat richting 5%. Belangrijk moment op het assiseproces in Brugge. In de VS komt een moordverdachte na 40 jaar voorlopig vrij. Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Financieel expert Chris Sugira.
11: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel. Ongeveer 3%.
10: De normale inflatie ligt rond de 2%. Het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme getuigt deze namiddag zijn ex-vrouw, dus de moeder van die kinderen. Collega Klaas Daneel volgt het daar.
12: Het zal zeker een heel beladen getuigenis zijn, maar tegelijk ook een heel belangrijke, want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke zijn motief voor de moorden. En straks moet zijn ex-vrouw dus heel dicht bij hem gaan zitten op de getuigenbank en dat zal zeker een heel moeilijk moment zijn voor haar.
10: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van die verdachte getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie hadden verteld. En in de VS is de verdachte van een moord uit 1985 vrijgelaten omdat er een nieuw proces komt. Dus ruim 40 jaar na de feiten. Speuders hebben DNA van op de plaats van de moord opnieuw onderzocht met nieuwe technieken. En nu blijkt dat dat DNA niet overeenkomt met dat van de verdachte. Hij heeft ook altijd alles ontkend. Die man is intussen wel 71 jaar. Het is zonnig en tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien en tot 27 graden. En donderdag wat regen en 22 graden.
9: Er staan geen files waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is goed nieuws.

Kelly Clarkson, met een van die grote hits uit het jaar 2006. En Because of You, en daarvoor Madonna met een van haar vele jaren 80 hits, Express Yourself. Madonna die trouwens vet in de prijzen won, hoor. Viel afgelopen weekend. Toen werden de MTV Video Music Awards uitgereikt. De Queen of Pop maakte dit jaar dus haar comeback, zoals je weet, met die nieuwe plaat Confessions 2. En ze sleepte maar liefst 7 Video Music Awards binnen. Waaronder artiest van het jaar, beste dans en ook beste samenwerking. Want dat deed ze met Sabrina Carpenter. Vergeet daar zeker niet een extra duw te geven in de top 2000 op deze schone nazomerdag. Geniet ervan, hè. Want voor je het weet is er weer regen, jassen en paraplu's. Zeker die paraplu die altijd in de auto ligt, die je dan nooit vindt. Dus, daarom deze. Sorry.

0: Bad Dreams en Terry Swims. U2 vierde afgelopen weekend hun 50ste verjaardag als band. Zometeen krijg je van hen Sunday, Bloody Sunday. Je hoort ook Dua Lipa na dit.
1: De Top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Dit is Stef Bos. Ik zwerf ook soms door de Top 2000 bij Joe. En dat is papa of breek de stilte. Maar ik ga nooit voor mezelf. Ik ga altijd voor een ander. En in dit geval zou ik het fantastisch vinden als er een nummer hoog in de Top 2000 zou komen. Met als titel Desperado van The Eagles.

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja,
6: schat. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
13: Ixina.
12: Info in je winkel of op ixina.be.
0: Dit is Joe, de hits van Schmitz.

Stel je even voor, je komt vanavond thuis en het enige wat je moet doen is gewoon je voeten onder tafel schuiven en genieten van een heerlijke barbecue die tot in de puntjes is voorbereid door de koks van Chef Barbecue uit Lier. Want dat is hetgene wat jij nog altijd kan winnen. Tom de Kok zal straks iets over 4 uur een gelukkige winnaar bekendmaken. En dan mag je dus op onze kosten genieten van een heerlijke barbecue. Met genoeg groenten. Er zitten ook heel gezonde dingen bij. Lekkere sausjes, veel vlees, genoeg drank. En je mag ook een aantal mensen uitnodigen. Wat moet je doen? Ons een foto sturen in de app van Joe. Met de plek waar jij die barbecue wil houden. En ons ook een goede reden geven waarom jij die barbecue verdient. Je bent natuurlijk niet de enige, dus overtuig ons. Je hebt nog even de tijd, 1,5 uur zoiets, in de app van Joe.

Shanice en I Love Your Smile. Het is 2:30. Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 9 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidaallaan Kontigse Steenweg 5 minuten. Op de Buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 9 minuten. En op de Antwerpse ring tot slot in de richting van Gent. 7 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

She Drives Me Crazy. De Fine Young Cannibals in de top 2000 stemweek. Binnen minder dan 10 minuten is er de schatkamer van Schmidt. Ik kies deze week allemaal platen uit die nog niet in de top 2000 staan. Het zijn er zoveel. Sommige platen verdienen ook een duw in de rug. Ik heb het over bijvoorbeeld Lucas Graham en Seven Years. Het geweldige verhaal, zometeen.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel, met de pro van...
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
7: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
10: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.
13: Good times.
14: Great music.
13: Joe. Dit is Joe.

0: Roy Orbison, hij stond met dit nummer vorig jaar op 607. Oh, Pretty Woman.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Welkom in de schatkamer. Die is deze week gevuld met allemaal platen die nog niet in de top 2000 staan, maar die daar, vind ik, wel een plek in verdienen. Lucas Graham, de Deense band met een zanger die ook zo heet. Hun grootste hit klinkt als een levensles op piano. 7 Years. Grote hit in 2015. In 3 minuten tijd spoelt hij zijn leven vooruit. 7 jaar jong, wat vriendjes zoeken. 11 jaar, stoer doen, 20 zijn. Van alles weg willen, 30 worden, iets moeten betekenen in het leven. De kern van dit nummer is zo simpel. Hij hoopt ook dat zijn kinderen hem later nog altijd graag komen opzoeken. Zelfs als hij oud en saai is. Het is ook echt zijn verhaal. Hij groeide op in een commune in Kopenhagen, kwam al vroeg in aanraking met volwassen dingen. En toen zijn vader overleed, van Lucas, ging hij anders naar het leven kijken, dat hoor je ook in dit nummer. De ratelende filmprojector in de intro zorgt ook voor het gevoel van terugblikken. En achter alles zit die ene vraag. Word ik later een goede vader of alleen een drukke man met heel veel excuses? Dit nummer heeft een plek nodig in de top 2000. Stem ze erin. Lucas Graham, 7 Years.
1: De schatkamer van Schmidt.

Je weet dat de namiddagen zijn gemaakt voor veel muziek. En dan zit je bij Joe Goed. En ik hoop dat je ook kan genieten van deze mooie nazomerdag. Straks gaan we swipen en liken. Dan heb je letterlijk de vinger op onze playlist. En ik kies nu The Cure. Friday, I'm in love.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Goedemiddag, het is ondertussen 3 uur geworden. Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
3: Goedemiddag. Nieuw Vlaams begrotingsoverleg. Een grote datalek bij gyms en Spanje pakt de wooncrisis aan. Rond deze tijd komt de Vlaamse regering weer samen over de begroting. Minister-president Diependalen hoopt vandaag tot een akkoord te komen. Gisteren werden de gesprekken stilgelegd nadat een kabinetchef van Vooruit en minister Krivits onwel waren geworden. Na een hele nacht dooronderhandelen. Volgens CD&V en N-VA is er niet veel werk meer. Volgens Vooruit moet er dan weer wel nog veel gepraat worden. Je hoort collega Rob van den Herk.
4: Het is ook wel moeilijk om nog terug te komen op al die maatregelen. Het is een deel van het politieke spel geweest om ons daar gisteren al over in te lichten. Maar de verwachting is toch dat deze namiddag vanavond, laat ons hopen, niet nog een nacht dat akkoord er dan toch is, zodat Diependalen dat morgen kan toelichten in het parlement.
3: Een groot datalek bij fitnessketen gyms. De gegevens van 150.000 leden zijn gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen en in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om extra goed op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. Spanje wil geen uithuiszettingen meer uitvoeren tot 2030. En tot dan worden huurcontracten automatisch verlengd. Dat heeft de Spaanse regering aangekondigd om de wooncrisis daar aan te pakken. Vorige week was er in heel Spanje ophef ontstaan nadat een vrouw van 87 uit Madrid uit haar appartement werd gezet. Ze woonde daar al meer dan 70 jaar, maar de huur werd fors verhoogd en die kon ze dus niet meer betalen. En dat leidde tot heel wat protest. De vrouw mocht intussen wel terugkeren naar haar appartement. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen, wel nog tot 27 graden. Donderdag dan wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
2: Vertragingen op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 7 minuten. En richting Antwerpen, de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 6 minuten.

En die muziek van Prince die blijft verder leven. Stem hem zeker in de top 2000. Dit stond vorig jaar op 273. I will die for you. Zo dadelijk Fleetwood Mac, Don't Stop en ook een van de nieuwe talenten, Sienna Spyro. En we gaan ook swipen en liken. En nu naar de 90s. Dit is The Lighthouse Family. When you're

0: Swipe of like?
1: Ah, ik heb ze al eens bekeken. Het wordt weer plezant. Vijf giganten uit de top 2000 uit alle mogelijke stijlen. Ik stel ze je allemaal voor. Bij twijfel mag je opzij swipen, maar hopelijk zit er ook een like in. Je kan ook nog altijd ruilen. En er is ook nog een tweede kans, zoals altijd. Ik zoek een toffe kandidaat. Ja, jullie zijn allemaal tof, maar overtuig me waarom ik jou moet bellen. En stuur een bericht met daarin deze boodschap. Ik wil de zomerse swipe, omdat... ...... Vul in en dan bel ik je hopelijk zo meteen. En dit is ondertussen Sienna Spyro, een van die nieuwe zangeressen. Benieuwd wat zij in de top 2000 al dan niet zal doen. Dit is Material Lover.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Zeker.
6: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
7: Pas opgestaan.
6: ...al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Want slapen doet je in je bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life.
9: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
10: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
12: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
11: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
12: Ja.
3: En wat nu?
12: Ik bel direct de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vanavond Belgische kost.
13: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
15: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
17: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
21: Dit is Joe.
22: De hits van Schmitz.

0: Vorig jaar stond dit op 393 in onze top 2000. En de top 2000 hoor je vanaf volgende maandag weer. En dat 3 weken lang. Je kan nog altijd stemmen op je favorieten. Fleetwood Mac, Don't Stop.
1: Swipe of like.
0: Koen van Aarschot mag zometeen beslissen welke plaat er de volgende wordt in de playlist. Want hij wil de zomerse swipe omdat hij morgen op vakantie vertrekt. Dag Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Karel.
0: Wat wordt de bestemming?
2: Wij vertrekken morgen vroeg naar Tenerife.
0: Alright. Heb je het weer ook al gecheckt in je app dan?
2: In Tenerife is het meestal goed weer.
0: Ja, dat, echt waar? 100% zeker? Ja. Zeg, en nou, dat is nog niet alles. Ja, voilà, voilà. Als je dan terugkomt naar Tenerife, is het ook nog niet afgelopen. Want er staat nog een reis op het programma, heb ik begrepen.
2: Ja, dus maandag vertrekken wij dan naar Milaan. Ik ben Club Brugge supporter, okay. dus ik ga Champions League match in Milaan zien.
0: Geweldig.
2: En dan nog een paar dagjes aan.
0: Oh, natuurlijk, natuurlijk. Mooie vooruitzichten. En ik hoop ook dat je je smaak vindt in de Swipe of Like. We beginnen altijd met een duel. Je moet er altijd één kiezen uit de eerste twee. En we gaan ook naar 5 geweldige platen uit de top 2000. Hier gaan we veel plezier ermee. Okay,
1: welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Dit is Depeche Mode natuurlijk en Personal Jesus. Vorig jaar op 753. Ik kan die kiezen of dit.
1: Kandidaat 2.
0: Een ongelooflijk geliefd nummer bij de Joes, want hij stond vorig jaar op 45. Billy Ocean, Red Light, Spells Danger. Wie van die twee ga je meenemen, Koen?
2: Dan ga ik voor Billy Ocean.
0: Billy Ocean, alright. Die hebben we vast en die kan je nog omruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: Dat is Beyoncé natuurlijk, en Crazy in Love, die geweldig grote hit uit 2003. Ga je Billy Ocean omruilen voor Beyoncé, of niet?
2: We blijven bij Billy Ocean.
0: Bij Billy Ocean. En dan komt hier de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
3: Daar gaat ze.
0: Vorig jaar op 112. Clouseau, daar gaat ze. Ga je ook kijken naar Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion binnenkort? Volgend jaar dan?
2: Waarschijnlijk niet. We zijn al een paar keer sportpaleizen. We hebben al een paar sportpaleizen gehad.
0: Oké. Ga je ze omruilen of hou je Billy Ocean?
2: Ik ga Billy Ocean halen.
0: Je houdt Billy Ocean. Goed. En dit is de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Een van de toppers van Elton John uit de jaren 80. I'm Still Standing. Ik heb het gevoel dat je Billy Ocean gaat houden. Of verras je ons?
2: Dan ga ik je verrassen. Ik ga voor Elton John dan toch.
0: Oh, echt? Wat, dat is cool. Ik vind dat plezant. Zo. Ik vind het wel jammer van Depeche Mode eigenlijk. Die had ik zelf gekozen. Maar ik heb er ook niks over te zeggen. Maar gelukkig is er ook zoiets als de tweede kans. Dus ik ben benieuwd wat er zal gebeuren. Ik wens je een mooie vakantie in Tenerife en in Milaan. Nog even snel een prognose. Champions League. Wat gaat Brugge doen? Hoop je? Denk je? Wens je?
2: Ja, we hopen natuurlijk iets rapen. Maar het zal moeilijk worden. Maar laat ons zeggen 1-1.
0: Oké, het is genoteerd. Fijne vakantie. Dag goed.

de Koen. Helemaal op het laatste Billy Ocean in voor zijn like. En dat was Elton John en I'm Still Standing in the Swipe of Like. Het is ondertussen 4:30. Het muziekpol van de Tweede Kans loopt op dit moment al vol een bak in de app van Joe. Tussen de 4 weggeswipte nummers. Eén van die 4 draai ik en dat is het nummer met de meeste stemmen. Oelala, wat gebeurt daar allemaal? Depeche Mode, Personal Jesus. Doet het goed. Billy Ocean doet het ook goed. Red Light Spells Danger. Beyoncé doet het niet zo goed. Crazy in Love. Clouseau doet het ook goed. Daar gaat ze. Het kan nog allemaal veranderen. Laat me even weten door te klikken in die poll op jouw favoriet wat het wordt. Voorlopig 1 file op de snelwegen waar je 10 minuten verliest. Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout, dus 10 minuten. Elders is de wachttijd en de vertraging dus minder dan 10 minuten. Ja, Billy Ocean heeft de sprint ingezet. Momenteel op kop, gevolgd door Depeche Mode. Clouseau in het achterwiel van Depeche Mode. Maar wat is jouw favoriet? Depeche Mode, Billy Ocean, Beyoncé of Koen en Chris? Snel stemmen en genieten van Eddie Grant. Well,

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hey Joe, ik ben Stijnbaard. Mijn ultieme nummer 1 voor de Joe Top 2000 is Living on My Own van Freddie Mercury. Ik vond dat als kind bangelijk, de muziek op zich, maar ook het feit dat hij al overleden was toen die remix in hit was.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
2: Dit is Joe. Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Imos Koopman, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imos Koop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
12: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, graag iets Japan.
15: Ibiza.
16: Ruim.
15: Ja, niet te groot, hè.
14: Kleurrijk.
15: Ja, met veel beige.
13: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh,
17: yellow.
18: Dit is Joe.
0: De hits van Schmitz.

Billy Ocean pakte vanmiddag de tweede kans. Hij kreeg zelfs 52% van de stemmen. Red Light Spells Danger. Swipe of Like is er morgen terug. Dit was in 1991, een van de eerste hits voor Seal. Alleen solo, want ervoor had hij ook al iets gedaan met de Damsky. Crazy! Crazy!

0: Het is nog altijd de top 2000 stemweek, want volgende week hoor je de lijst en dat 3 weken lang. Olivia Newton-John met de nummer 1936 van vorig jaar. Zou ze er nog in staan? Dat weten we volgende week. Physical.
1: Dit is Joe.
0: Tom de Kok, welkom in de boîte van Joe.
2: Zeg, Karel Smit, goeiemiddag.
0: Jij hebt een grote verantwoordelijkheid. Je beseft dat toch?
2: Heb je het nu... wacht, ik voed kinderen op. Ja, dat
0: ook,
2: dat
0: ja, ja, natuurlijk.
2: Ik moet mijn huis afbetalen. Nee, waar heb je het over?
0: Heb je die foto's gezien?
2: Oh ja!
0: Van al die terrassen en al die mensen die willen barbecue.
2: Het is weer een goed voorbeeld van zo'n zot idee van onze ochtendpipo's. Ja, zoiets. En jullie bellen dan straks de winnaar. En dat, ja, dus, enfin, de computer is hier ontploft. We hebben ons team is door al die inzendingen gegaan. Ja, alle geldige inzendingen zitten nu in de computer.
0: Ja.
2: Iedereen die een foto van zijn of haar buitenplekje heeft doorgestuurd, komt in aanmerking. Voilà. En straks gaat er 1 naam uit de computer rollen. En die mag smikkelen terwijl wij gewoon werken.
0: Ik was nu net aan het denken, de volgende keer bij die brainstorm moeten we misschien ook in die kleine lettertjes zetten en wij komen ook mee.
2: Ja, voilà. En
0: toch,
2: hele
0: maar dat hebben we natuurlijk niet aan gedacht.
2: Ja, daar zit er weer niet in. Hè. Maar die Sven barbecuet veel te graag zelf in zijn
0: ik
2: eigen
0: denk het ook.
2: Ja, dat is dus voor straks. Okay. En daarnaast heb ik ook een andere culinaire ontmoeting gehad met een man van middelbare leeftijd, zoals dat zo vaak gaat. Op de parking ben ik hem tegengekomen daarnet. Op de parking van ons bedrijf gewoon.
0: Ah, okay.
2: Ja. En dat is Wim Obroek. En die moest in het gebouw zijn voor een meeting. Ik zeg, ja, maar kom even langs, want binnenkort begint mijn restaurant terug, dus hij komt straks langs.
0: Right.
2: Ik hoop dat hij iets om te eten bij heeft. Dan hebben wij er ook nog iets aan.
0: Voilà. Kom ik ook zo meteen in de avondspits. Ja. Met heel veel barbecue plezier tussen 4

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
5: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
5: Was dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog één.
5: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op te eten, of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Smakelijk. Ja, we vallen zo meteen in één huis in Vlaanderen binnen met ons barbecue-team. Als je hebt meegedaan, stofzuig al even voor de zekerheid. Eerst het nieuws van 4, Julie Isabeau.
9: Goedemiddag. Een datalek bij fitnessketen Gyms. Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Voetbalbond. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Opgelet als je lid bent bij fitnessketen Gyms. Door een datalek zijn de gegevens van 150.000 leden gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen. En in sommige gevallen zelfs over rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt ook zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Manaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Manaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd zo'n 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Manaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Je hoort weerman David de Heenaal.
10: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
9: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog wat warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag dan vrij zonnig en rond 20 graden.
8: En ik denk dat iedereen op tijd naar huis vertrokken is om nog een beetje van de zon te genieten, want de avondspits valt tot nu toe redelijk goed mee. Fingers crossed, op de Antwerpse ring richting Nederland staat een gebruikelijke 19 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. Richting Gent ook een heel normale 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 14 minuten. Daar vallen wij ook niet van omver. Gaan we zo houden. Wees lief voor elkaar onderweg. Doe het raam knopen en zing maar eens mee met de radio. Het is zomer.
11: Dit is Joe.
12: Met Tom de Kok.

0: Jon. Ja, het is zomer, dus draaien wij zomerse muziek. Zometeen mag je mee kiezen. Mirjam laat al weten. Amai, wat een goede muziek om het programma mee te starten, Tom. Ze schrijft wel Ton met een N in plaats van met een M. Maar dat is niet erg, Mirjam. Mirjam, whatever makes you happy. Maar ze schrijft, na mijn lange dag in het ziekenhuis, al die onderzoeken ondergaan is vermoeiend, maar nu krijg ik weer energie. Ik hoop dat alles goed met je gaat, Mirjam, en dikke knuffels.
1: Dit is Joe met Ton de Kok.
0: Hallo van de radio aan Mirjam en aan iedereen. Dit is wellicht de laatste echt lekker warme zomerdag van dit jaar. We weten het niet zeker met het klimaat, maar hey, 27 graden in Ukkel. Ik teken ervoor vanaf nu in september. Ik hoop dat je aan het genieten bent met volle teugen, bij voorkeur van een goede cocktail. En zelfs als je nog aan het werk bent, niet vergeten om je hoofd af en toe gewoon eens buiten te steken of uit het raam te kijken als je kan. Want voor je het weet is het november, 7 graden en nat. Want dat zit er ook aan te komen. Ja, ja, nu zit je daar in je hoofd. Ook Sven en Anke vonden vanochtend dat we er vandaag het allerbeste van moeten maken.
2: Want we geven vandaag een heerlijke barbecue weg voor een volledig gezin. Of je met 4, 5 of 6 bent, maakt niet uit. Wij zorgen voor alles. Groente, pasta, saus, vlees, alles wordt voorzien. Er wordt zelfs gebarbecued bij jou thuis. Want we hebben Chefs Barbecue uit Lier kunnen overtuigen dat die dat ergens gaan doen. En het kan overal in het land zijn. Of je nu in de buurt van Lier woont, of in Limburg, of in West-Vlaanderen. Het enige wat je moet doen is een foto van je terras even sturen of van de plek waar je wil buiten eten vanavond.
0: Ja, ook andere provincies mochten meedoen voor alle duidelijkheid. We hebben zelfs foto's uit Wallonië gekregen, kan je nagaan. Het buitenland. Nee, heel fijn om te zien. We hebben vooral veel prachtige terrassen, prachtige tuinen gezien. Prachtige balkons ook. En zo een paar gemeenschappelijke tuinen van appartementsgebouwen. Of enfin, jullie zijn creatief geweest. Je mag nu stoppen met foto's insturen. Ik heb er hier nu net nog één gekregen. Van Mie. Oké, Mie, jij bent de laatste. Voilà, die klik ik nog even aan. Goedgekeurd. Huppla. Iedereen zit samen in de computer. Het is weer een goed voorbeeld van een zot idee van Sven en Anke dat lichtjes uit de hand gelopen is. Maar wel plezant, hè? Hou je telefoon in de gaten als je hebt meegedaan. Want we gaan nu één nummer bellen. Computer neemt zijn tijd.
3: Hallo.
0: Hallo, oh, het was zelfs zonder bellen. Ja, gekke computer. Hallo, met wie spreken wij alstublieft?
3: Ja, met Sven Hofmans.
0: Sven Hofmans. Sven uit Randst, het is Tom van Joe. Sven, je hebt een foto naar ons doorgestuurd daar straks. Wat zien we op die foto?
3: Terras.
0: Ja, het terras. Ja, prachtige tuin. Is dat je buitenverblijf in Spanje, Sven, dat je naar ons hebt doorgestuurd?
3: Nee, net niet.
0: Het ziet er zo wel uit. Mannetjes, maar wat een tuin. Zeg, Sven, hebben jullie al plannen vanavond?
3: Nee.
0: Nee, wie is er allemaal thuis vanavond, daar in Randst?
3: Iedereen. Vrouw, kinderen.
0: Ja, en hoeveel zijn jullie precies? Het is maar gewoon om even een idee te krijgen.
3: 6 personen.
0: Met hoeveel?
3: 6 personen.
0: 6 personen. Dat kan nog net. Sven, zou het storen als wij bij jullie komen barbecuen zo meteen?
3: Oh nee, super.
0: Dat is goed, want je hebt gewonnen.
3: Dankjewel.
0: Yeah. Super. Sven. Hey Sven, dat is wel chance hebben hoor, want er waren echt heel veel mensen die dit graag wilden winnen. Jullie zijn met z'n 6 thuis. Kan je even overlopen? Wie is er allemaal in huis vanavond?
3: Mijn vrouwke, Celina Pandelaar, de plusdokter, Jona, de kleinzoon Storm en de zoon Dax.
0: Heerlijk.
3: En die Balfmans.
0: Oké, en jullie wonen allemaal samen daar in dat gezellige huis met terras en tuin en zwembad?
3: Ja, zeker.
0: Heerlijk zeg. Ja, ik zie op de foto van een barbecue staan. Was je zelf van plan om te barbecuen?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Ah, nee, doe je dat niet zo vaak in die prachtige tuin van je barbecuen dan, Sven?
3: Jawel, normaal wel, maar deze jaar was er nog niet veel van gekomen.
0: Oh, het ziet er de hemel op aarde uit, jongen. Zometeen bellen de guys van Chefs Barbecue uit Lier daarbij aan. En die gaan heel het spel daar verbouwen en die gaan voor jullie barbecuen. Jullie moeten eigenlijk niks doen. Misschien voor een aperitiefje zorgen of zo. Heb je iets in huis, Sven?
3: Ja, tuurlijk. Dat is van
0: je bent toch een beetje overweldigd, hè, Sven?
3: Ja.
0: Ja, we gaan het laten. Prepareer de familie daar. Trek allemaal jullie mooiste kleren aan of uit. Want ja, ben je het zwembad nog aan het gebruiken vandaag?
3: Ik was wel van zin van misschien vandaag nog wel eens tussen.
0: Ja, en kijk een keer of de buren niet mee willen komen naar aperitieven of zo. Nodig een beetje volk uit. De barbecue is voor jullie, maar het aperitief dat mag je natuurlijk voor zoveel volk organiseren als je zelf wil. Maak er een heel gezellige avond van. En om zeker te zijn dat de prijs goed terechtgekomen is, bellen we straks rond 7:15 nog eens terug. En dan willen we video bellen, dan willen we zien wat er op de barbecue ligt. Is het goed, Sven?
3: Heel goed, dankjewel.
0: Komt in orde. Tot straks, hè. Laat het smaken. Dag, Sven. Ah, blij, Sven. Ben ik ook blij om. Jammer genoeg kon er dus maar één iemand winnen. Het was een zot ideetje, maar dus de barbecue, de chefs barbecues kerels zijn onderweg naar Sven. Als er bij jou iets op de barbecue gaat vanavond, doe dat vooral even zelf. Improviseer snel iets. Laat het mij weten. Foto's blijven welkom in de app, alleen kan je niks meer mee winnen. En straks nog Wim Obroek over de vloer. Misschien heeft hij wel barbecue tips, want dat is nogal een gastronomische bourgondier van mijn restaurant. En we gaan ook nog bellen met Alain Remu van De Zelfvermiste Personen over zijn nieuwe podcast als Andere Koek. Komt er nog allemaal aan tussen nu en 7. Welkom.

0: Elk jaar hoog in de 90s top 500 stond hij op 5 vorige keer. En in de top 2000 van alle muziek van aller tijden op 345. Je kan deze week nog stemmen doen via Joke.be en de Joe-app. Wat heerlijk om te zien dat jullie niet bij de pakken blijven zitten. Omdat jullie niet allemaal een barbecue gewonnen hebben. Ja, sorry, er kon maar één winnaar zijn. Dat is bij Sven. Daar gaan we straks nog eens even langs. Het is niet Sven Ornelis zelf. Het was geen schuilnaam. Mensen die daar hem van verdenken. Hij zou dat nooit doen. Die barbecuet wel zelf, die Sven Ornelis. Johnny, die laat het ook niet aan zijn hartje komen. Heeft juist vrouw Lief naar de lijst gestuurd om ribben te gaan halen. En zit zelf al aan het zwaar bier. Goeie foto, Johnny. Dankjewel. En Nathalie zegt, ja, geen barbecue, maar wel een 4 uurtje voor mijn gezin. Zelfgemaakte Brusselse wafel en dan toch een klein beetje gezonde aardbei erbij, maar wel een dikke pot slagroom zie ik op de foto. En straks balletjes in verse tomatensaus, tomaten uit eigen tuin met prijstampot, smakelijk aan de winnaar. Dankjewel Nathalie, en die wafel die ziet er zo professioneel uit dat je zou echt een wafelsalon kunnen beginnen. Kon ik er nu maar in bijten, maar ik zit nog even vast hier. Niet erg, want ik zorg voor de muziek bij al dat lekkers. Het is te zeggen, met hulp van jou. Welke muziek mag het zijn? Bij je wafel, bij je omer, bij je barbecue, bij je werk, bij je onderweg zijn, laat het mij nu weten in de Joe-app. Zometeen draai ik wat je maar wil. Alle classics van vroeger tot overmorgen. Met veel plezier, zeer welkom.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Ik ben Sven de Leijer en mijn absolute nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Lionel Richie met All Night Long, omdat hij een van de weinige nummers is waar ik nooit op kan stilstaan.
1: All

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bel & Bo.
4: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
5: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
6: De Max, die had ik nog niet.
5: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
6: Insane, die had ik nog niet.
5: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
7: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
8: Ixina.
7: Info in je winkel of op ixina.be.
9: Good times. Great music.
10: Tom de Kok.

De Boss, 6 dagen geleden nog jarig. En dat weet ik exact omdat wij dezelfde verjaardag hebben. 23 september, Glory Days. Ja, je mocht een plaatje aanvragen. Het mocht echt eender wat zijn. Maar de zon schijnt natuurlijk buiten. We hebben vandaag al een record gebroken. Misschien straks nog eentje. Het is doffies de warmste september ooit gemeten. En dus wil ik iets doen dat wij normaal gezien niet rap doen. Waar wij normaal gezien nogal snel overlezen en denken van oh ja, dank u om dat aan te vragen in de Joe-app. Maar kunnen we niet elke dag doen, hè, dus we zullen dan iets anders. Maar deze keer ga ik ervoor met trots. De plaat die is aangevraagd door Danny, door Marijke, door Linda, door Jenny, door Marian, door Peter, door Anne, door Michael. Of ik kan zo nog wel even doorgaan. Het gaat om dit bijzondere stukje uit het oeuvre van een van Vlaanderens allergrootste.

0: Ja, heel veel blij gezichtjes in de Joe-app. Marijke laat hier weten, dankjewel Tommeke. Hilde zegt, de polonaise in mijn eentje rond mijn eettafel, zo tof. En Bart heeft de hele tekst meegetypt in de Joe-app. Alleen heeft hij echt waar, ik verdien dit niet, getypt. Ze scheidt toch voor iedereen in plaats van schijnt. Dus misschien even dat knopje van die N afkuisen, Bart. Want daar is duidelijk iets mis mee. En dan is er ook Ann, die het een gemiste kans vindt, want die had veel liever deze plaat gehoord. Dat is misschien eentje voor morgen, hè, als die zon weer weg is, Ann. Dank u. Straks Alain Remu over zijn nieuwe podcast. En Wim Obroek op bezoek in de studio over mijn restaurant. Maar eerst naar de rest van het wereldnieuws. 4:55. Julie, wat gebeurt er?
1: Rond deze tijd komen de Vlaamse ministers nu echt samen voor de laatste begrotingsonderhandelingen. Het overleg zou om 3:00 vanmiddag al beginnen, maar het werd al 2 keer uitgesteld tot nu dus, omdat het overleg tussen de kabinetschefs was uitgelopen. Gisteren werd het overleg al stilgelegd nadat minister Krivits en een kabinetschef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde snel de hulpdiensten en zei ook dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Voetbalbond. Hij was tot nu toe technisch directeur daar. Manaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd zo'n 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Manaert begint nu aan een termijn van 4 jaar.
0: Dankjewel, Julie. Zometeen hoor je van Frank of we nog meer records in het weer mogen verwachten vandaag. Eerst even kijken op de snelweg. Daar staan 7 files waar je 10 minuten of meer verliest. Dat valt eigenlijk reuze mee hoor. Op Antwerpse Ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 15 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 18 minuten. Op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 10 minuten. En nog eentje richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord, 11 minuten. Allemaal niet spectaculair, we gaan dat zo houden.

0: Álvaro Soler. Zo'n beetje de nieuwste stadsbader van Spanje. En dat hebben wij heel graag. Sofia, alweer een zomersliedje. Heel veel mensen aan het genieten van de zon. Er zijn er ook verschillende die nog op de fiets gesprongen zijn om toch barbecue te gaan halen. Nu ze geen barbecue gewonnen hebben bij Joe. Ja, sorry, we konden hem niet aan iedereen weggeven. Er wordt gebarbecued bij Sven uit Ranst. Lisa vraagt, is de barbecue al weg? Ja, Lisa, je zult het zelf moeten doen. Maar hou je niet in. Wij zorgen voor de deuntjes erbij. En het is potverdorie de moeite. Een recorddag vandaag. Is het niet, Frank Dubocage?
1: Dat is zo, Tom, inderdaad. Een dagrecord van Ukkelo hebben we verbroken. Want dat was 27,3 graden dat we gehaald hebben in 2011. En het is nu 28 graden in Ukkelo. En ik zag zelfs op enkele plekken 29 graden. Dus het is ongelooflijk, hè?
0: Ja, ongelooflijk en genieten. Maar hoe lang gaat dat duren? Neem ons al eens mee naar vanavond en vannacht.
1: Ja, wel, de eerste uur kunnen we daar natuurlijk enorm van genieten. Vanavond gaat ook echt een zomerse avond zijn. En natuurlijk, het enige nadeel is dat het redelijk snel donker wordt. Maar dat wil niet zeggen dat het heel snel gaat afkoelen. Hè. Dus je kan zeker nog van alles en nog wat plannen voor vanavond. En dan is het eigenlijk pas na middernacht dat stilgedaan eigenlijk die temperatuur onder de 20 graden gaat duiken. En tegen het eind van de nacht is het nog altijd 16 tot 18 graden. Dus het wordt echt wel een zomerse nacht. Voor de rest qua weer verandert er niet veel. Hè, dus brede opklaringen gaan we krijgen. Af en toe wat hoge wolkensluiers die voorbij drijven van die witte flarden. Maar meer dan dat is het niet. En dan morgen starten we nog wel droog. Maar het gaat wel veranderen. Hè. Dus een koufront komt stilaan dichterbij. Dus dat betekent dan ook dat de bewolking gaat toenemen. Met name dan toch in het westen van het land. Hè, dus daar gaat de zon het moeilijker krijgen. En uiteindelijk waarschijnlijk rond de middag ongeveer begint het te regenen aan de kust. En dat trekt dan heel traag richting West-Vlaanderen, Oost. Vlaanderen. En tegen dat het centrum bereikt, is het eigenlijk al bijna avond. Dus, en het oosten, ja, die blijven nog buiten schot overdag. Hè. Dus daar kan het dan ook morgen nog 7, 28 graden worden. In het centrum is dat 4, 25 graden. En daar waar het snelst bewolkt geraakt, natuurlijk in het westen, dat het zo'n 21 of 22 graden zijn maximaal.
0: Dat blijft toch allemaal heel zacht voor zo eind september. Hè. Moeten we vanaf nu september niet gewoon bij de zomermaanden officieel dan berekenen? En de grote vakantie een beetje langer maken?
1: Meer en meer, hè. Ja, de septembermaand is in de laatste tijd ook wel redelijk goed. Dat klopt, ja.
0: Heerlijk. Kan je ook al wat richting het weekend kijken? Hoe lang blijft dat nog aanhouden?
1: Ja, wel donderdag heel kort, dan begint het met regen. Hè. In het oosten van het land is dezelfde regenzone, maar die ligt dan over de oostelijke provincie. Gaat ons land verlaten. Na de middag wordt het dan droog met enkele opklaringen. Het is dan frisser, al valt het dan al best mee, 20 graden. Dus dat is eigenlijk nog, dat zijn waarden boven de normale waarden. Hè. Dus op zich valt het allemaal nog best mee. En dan vrijdag is het droog, rustig. En ook het weekend en zelfs begin volgende week. Dus droog weer, rustig weer. Wil zeggen dat er dus makkelijk nevelmist of lage wolking kan gevormd worden. En als dat dan eenmaal opgeruimd geraakt. Vooral dan na de middag krijgen we ook wat zon. Dus het is nog niet gedaan met het nazomerse weer.
0: Nee, die barbecue hoef je echt nog altijd niet op te bergen. Volgens mij kan je die in de herfstvakantie nog vlot gebruiken binnenkort.
1: Misschien wel, ja.
0: Frank, snel naar buiten. Ja, en genieten ook van dat mooie weer. Want we zijn daar toch vooral heel erg dankbaar voor. En ik zal er zo meteen Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra bijdraaien. Er zijn ook nog andere zaken in de wereld dan met een wijntje op een terras genieten. Soms gaat het helaas helemaal mis. En dan zijn er gelukkig mensen als Alain Remu van de zelfvermiste personen waar je op kan rekenen. 30 jaar lang heeft Alain Remu, die je van radio, televisie en alle kranten kent, aan het hoofd van die cel gestaan. Ondertussen is hij al een jaartje met pensioen. Ik heb hem onlangs toevallig in mijn dorp op een lezing zien spreken. De verhalen die man heeft. En je denkt dan, het is alleen maar miserie, maar er zitten ook echt heel interessante waarheden over hoe wij als mens in elkaar zitten achter die verhalen. Er is een nieuwe podcastreeks die je vanaf vandaag in de HLN-app of op VTM Go Plus kan beluisteren. Het tweede seizoen van Vermist, waarin HLN-misdaadjournalist Tim Leskrawaat op zoek gaat naar die meest spraakmakende zaken uit de carrière van Alain. Een van de allerbekendste is natuurlijk de zaak Julie van Espen, die hopeloos leek tot er plots een nieuw spoor was.
2: Het zijn vrienden en of familie die op de berm van de Oude Brug kledij vinden. Kledij waarvan heel snel duidelijk wordt, dat is van Julie. En op dat moment verandert alles.
0: Ja, hoe dat dan verandert, dat hoor je natuurlijk in die podcast. En je haren reizen echt een berg, want het is natuurlijk ieders nachtmerrie. Maar ook echt heel interessant om te horen hoe het allemaal gaat. En hoe bijvoorbeeld ook internationale zaken dan plots onze nationale politiediensten overspoelen.
2: En er werd bij ons in de cel iemand aangesteld om het dossier met die McCann voor wat België betreft op te volgen.
3: En hoeveel van dat soort concrete meldingen kregen jullie dan?
2: Een paar honderd.
3: Zoveel, echt?
2: Jawel.
0: Ja, ongelooflijk dat die zaak Maddy McCann zo'n impact heeft gehad. Ook op de carrière van Alain Remu, die we zo meteen kunnen videobellen bij hem thuis. Als je een vraag hebt voor Alain, die man die heeft echt alles meegemaakt. Hè. Laat dat maar even komen in de Joe-app, dan leg ik hem ze zo meteen voor. Hey, en goede muziek ook nog. Hè. Ella Langley komt eraan met een heerlijk nieuw country-nummer. Maar zo meteen Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in de voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
8: Beemsterkaas.
9: Lekker, echt. Lekker!
10: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de larger-than-life patserfilms.
11: Patsers for life!
10: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real-life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema-shit, maar real-life-shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
12: Code Yellow!
13: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Oei, dat moet ik rap zijn.
13: Info op telenet.be.
15: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
9: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van...

0: plaatje, Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra. Het is 5:10. Heel veel verwarring in de Joe-app, omdat ik Kennedy Tunnel gezegd heb daar straks in de verkeersinformatie. Wim vraagt, waarom zeg jij tunnel in plaats van tunnel? Marita zegt, hey Tom, ik vind het zo fijn om je Kennedy Tunnel te horen zeggen. Dat is echt op de Antwerpse manier. Ja, dus Wim, dat is omdat ik geboren ben in de stad en ik kan onmogelijk Kennedy Tunnel zeggen. Dat klinkt echt heel raar voor mij.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Voor de rest ook straks terug normaal. Dat is absoluut beloofd. Beste vrienden, straks Wim Obroek op bezoek. We hebben ook nog een 15 seconden quiz met daarin 200 euro die van jou kan worden, die je kan opdoen in Den Aldi. We gaan het ook met Kenneth D. hebben over waarom je je druk moet maken als je online gegevens verkocht of gelekt worden, want wat boeit mij dat nu? Ik heb eigenlijk geen idee wat daarmee kan gebeuren. Maar nu eerst belangrijker zaken. Ik heb de eer en het genoegen gehad om eerder dit jaar de volgende gast te zien spreken op een podium voor een volle zaal in het dorp waar ik tegenwoordig woon. Dat is al lang niet meer Antwerpen bij de Kennedy-tunnel. En dat ging over beenharde, bikkelharde onderwerpen, maar het was tegelijkertijd ook zo boeiend en zo menselijk. En het ging echt over de essentie van hoe wij als mensen in elkaar zitten. Een hele, hele straffe mooie lezing. Je kon daar een speld horen vallen. En dat was allemaal het werk van de echte Alain Remu. Alain, een heel goede avond.
2: Dag Tom, goedenavond.
0: Ja, nog eens welgemeende complimenten voor toen die lezing, maar gelukkig kan nu heel Vlaanderen nog eens meegenieten van jouw ongelooflijke verhalen, die soms beklemmend zijn, maar toch ook zo belangrijk dat ze verteld worden, in een nieuwe seizoen, het tweede seizoen al van Vermist, de bekroonde podcast, waarin jij zelf en Tim Leskrowaat, de misdaadjournalist van HLN, graven in jouw rijke carrière, 30 jaar aan het hoofd van de cel vermiste personen. Misschien moeten we eerst even voor de jonkies onder ons, of voor mensen die er niet helemaal in thuis zijn, uitleggen, Alain. Wanneer kwam een zaak terecht bij jouzelf? Komt die terecht bij de cel vermiste persoon? Wat doet die cel precies?
2: Wanneer iemand vermist geraakt, gebeurt er een aangifte. Die aangifte die wordt door de collega's van de lokale politie beoordeeld met een hele reeks vragen. Als zij ervan uitgaan dat de zaak onrustwekkend is of zou kunnen zijn, dan komt die zaak in de cel vermiste personen terecht. Wij gaan het onderzoek niet overnemen, maar wij komen in steun op eender welke manier, eender welke vorm.
0: Ja, en dat hebben jullie natuurlijk in kleine en grote zaken hebben jullie dat zien doen. En al die jaren, jijzelf ook als het gezicht van die cel. Het gaat over een aantal grotere cases die jullie hebben uitgekozen voor dit seizoen. Wat zit er zoal in dat nieuwe seizoen?
2: Wel, we zijn gaan kijken wat hebben we vorige keer gedaan en wat zouden we nog kunnen of willen vertellen. Een van de zaken die mij persoonlijk ook heel nauw aan het hart ligt, is eigenlijk de eerste zaak. De zaak van de verdwijning van Julie van Espen, die ik van heel dichtbij heb meegemaakt en die voor mij ook een bijzondere betekenis had. Maar we staan ook even stil bij andere aspecten. We gaan het bijvoorbeeld ook hebben over wat er gebeurd is met de overstromingen. We gaan er kijken naar andere aspecten die eigenlijk in de eerste reeks minder of niet aan bod zijn gekomen, maar die wel heel interessant kunnen zijn voor de luisteraar.
0: Ja, er is ook een aflevering onder het motto Zeg Nooit Nooit. Wat zit daar precies in?
2: Ja. Wel, Zeg Nooit Nooit is het motto van de zelfvermiste personen. En dat betekent onder andere, sluit nooit iets uit. Mensen doen bizarre dingen. Mensen doen de gekste dingen. Zaken die je soms niet voor mogelijk houdt. En in die aflevering hebben we er een aantal zaken uitgehaald die toch wel heel bijzonder waren, die heel speciaal waren. Ik denk bijvoorbeeld aan Jurgen Konings, maar ik denk ook aan een aantal heel specifieke anekdotes die de luisteraars toch wel zullen ontdekken en die niet altijd allemaal kommer en kwel zijn, maar die toch minstens een beetje speciaal zijn.
0: Ja, dat zit allemaal dus in die nieuwe reeks van Vermist, podcast die nu trouwens in de HLN-app of op VTM Go Plus beschikbaar is. Je zei net, Alain, dat voor jou als hoofd van die zelfvermiste personen de zaak Julie van Espen persoonlijk een heel erge, diepe indruk heeft nagelaten. Dat ging om een student die jij hebt helaas overleden, hebt teruggevonden. Waarom was dat zo persoonlijk voor jou?
2: De zaak van Julie was sowieso al heel gevoelig, heel emotioneel, omwille van wie Julie was. Maar op het moment dat wij Julie hebben gevonden in het Albertkanaal, in Merksem, werd ze door de duikers naar boven gebracht. En wij waren net daar aan de kant, aan de oever. Ikzelf en een collega hebben Julie in onze handen gekregen, haar op het asfalt gelegd en deken overgelegd. En je moet weten, op dat moment was Julie een grote, knappe, blonde, schone madame van 23 jaar, met gans haar leven nog voor haar. En het was gedaan. Bakelmans had anders beslist. Op dat moment was ons dochter, Eva, ook een grote, knappe, blonde schoonmadam van 23 jaar. Haar leven gaat vandaag nog altijd verder. En op dat moment besefte ik vooral, het kon hier iedereen geweest zijn.
0: Ja.
2: Het kon mijn dochter geweest zijn. Het kon ieders dochter geweest zijn. Dat is bij mij heel hard binnengekomen. En ik heb het daar nadien ook nog heel uitvoerig over gehad met Erik van Espen, de papa van Julie en zijn echtgenote. Omdat dat toch iets was dat mij heel bijzonder heeft geraakt.
0: Ja, ja, het zijn heus niet allemaal killer robots. Onze politiemensen die dit soort onderzoek doen, dat blijkt. Alleen, ja, je hebt dat 30 jaar gedaan, hè, die zelfvermiste personen. Als ik dit dan hoor, dan denk ik, maar hoe heb je dat al die tijd volgehouden? Want je komt toch eigenlijk voornamelijk, denk ik dan, of is dat een cliché, veel miserie tegen?
2: Je komt veel miserie tegen, maar minder dan goed aflopende zaken. Om het even in cijfertjes uit te drukken. 12% van de dossiers loopt slecht af, met een overlijden. 88% loopt dus goed af. En bij die goed aflopende verhalen, daar zaten de meest onnozele dingen tussen. Dingen waar ze ons van zegt, van dat meent je niet. Onnozelheden, banaliteit, noem maar op. Maar dat maakt veel goed. En dat zorgt voor zuurstof tegenover die dossiers waar het niet goed afliep. En
0: ja.
2: Zeker die dossiers waar het niet goed afliep met kinderen. Dat zijn zaken die natuurlijk nooit of nooit zullen verloren gaan.
0: Ja, de menselijke kant van al die zaken, maar ook heel wat technische details die bijzonder boeiend zijn, kan het echt alleen maar aanraden door meesterverteller Alain Remu en natuurlijk ook de misdaadjournalist Tim Laskrovaat. Staat nu op HLN, op de app en op VTM Go+. Absoluut de moeite om daar eens in te duiken. Alain, dank je wel om je expertise en je ongelooflijke talent als rasverteller met ons te delen. Ik hoop je binnenkort nog eens te mogen spreken. Tot ziens.
2: Dankjewel, Tom.
0: Dag Alain, salut, bye bye.
1: Dit is Joe.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Ja, er is dus weer zo'n groot datalek. Maar wat boeit het eigenlijk dat een of andere hacker mijn adres en mijn telefoonnummer heeft? We checken het bij onze tech-specialist na het nieuws van 5, Julie Isabeau.
2: Goedemiddag. Ultiem begrotingsoverleg bij de Vlaamse regering. Nieuwe getuigenissen op het assiseproces tegen de aardappelboer uit de Waardamme. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Jo Broens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard, zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
3: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
2: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt collega Klaas Daneel.
4: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden. Want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
2: Deze voormiddag zouden ook de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat die brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde snel de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Manaert, die was tot nu toe technisch directeur daar. Manaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd zo'n 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Manaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daar net 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Je hoort weerman David de Heenouw.
5: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
2: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het nu nog wat warmer. Zonnig en warm dus plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag dan vrij zonnig en tot 20 graden.
1: Oh, et indien, laat maar komen. Dat gaat nog een paar dagen duren, denk ik. 4 minuten over 5. 9 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. De avondspits valt heus wel mee. Alleen is er nu richting Brussel op de E19 in Mechelen-Noord een ongeval gebeurd. Er staat een file vanaf Kontich, 1,5 uur aanschouwen. Dat valt daar dus even tegen. Maar voor de rest ziet het er redelijk oké uit. Op de Antwerpse ring naar Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12 minuten. Naar Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 14 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 23 minuten. Op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 10 minuten. Richting Gent op de E17 van Zwijndrecht tot Haasdonk 18 minuten. En naar Antwerpen op de A12 nog eentje tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 16 minuten aanschuiven. Op andere plekken dus niet langer dan 10.
6: Dit is Joe
7: met Tom de Kok.

0: De grote meesterwerken van tante Tina Turner, What's Love Got To Do With It, uit 1984 ondertussen al. 12 minuten over 5 bij Joe. Straks Wim Obroek op bezoek. Ik hoop dat hij eten bij heeft, want ik heb honger. Zeker omdat mensen allemaal hun barbecue en andere buitenshuis zich afspelende eetfestijnen aan het doorsturen zijn. Waarvoor dank. Ik ben hier nog tot 7 uur en ik heb alleen boterhammetjes bij. Het is allemaal oké. In het andere nieuws. Net bij Julie hoorde je dat. Deze keer was het aan fitnessketen Gyms. Daar is een datalek gebeurd. Ik denk, ik zie dan zo altijd zoiets waar je een dweil onder moet leggen, maar zo werkt dat niet met een datalek waarschijnlijk. Een datalek met 150.000 persoonsgegevens. Dus dat zijn namen, adressen, telefoonnummers. Ja, dat is een fitnessketen, dus waarschijnlijk ook hoeveel kilo je net op de deadlift gedaan hebt bijvoorbeeld. Zit er ook allemaal in, hè. Die hackers, die gaan niet weten wat hen overkomt. Maar ik denk dan altijd van, ja, boeien, staat elke dag in de krant. En wat zijn ze nu met mijn adres of mijn telefoonnummer? Dus ik ben redelijk dom en naïef aangelegd. Dus wie weet zie ik wel iets over het hoofd. Maar volgens mij kan het dus geen kwaad.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Lieve collega Kenneth D., tech-expert bij HLN. Goedenavond.
2: Goedenavond, dag Tom.
0: Ja, ik heb jou door de telefoon horen cringen tot hier toen ik zei van, ja, boeit me niet, dat kan toch geen kwaad, zo'n datalek. Dus voor jij mijn ongelijk bewijst, toch even vragen. Dus zo'n datalek, ik kan mij daar eigenlijk niks bij voorstellen. Wat is dat eigenlijk, een datalek? Hoe gaat dat?
2: Nou ja, bedrijven zoals Gyms, maar ook alle supermarkten en zo, die houden eigenlijk gewoon dingen bij over jou. In dit geval, zoals je zelf al zei, uiteraard moeten ze weten wie je bent, maar ook jouw adres. Wat jouw club is, waar je vaak gaat sporten en zo. En al die gegevens die slaan ze op, meestal op één locatie in een grote database. En als hackers erin slagen om daar de sleutels van te vinden, kort samengevat, dan kunnen ze die data daar dus gaan uitstelen. En dan weten ze in dit geval van 150.000 mensen dat ze lid zijn bij Gyms bijvoorbeeld.
0: Ja, maar ja, dan denk je, ja, boeien. Allee, bedoel, zo, daar had je mijn Instagram ook voor kunnen checken om te zien naar welke gym ik ging. Dat interesseert toch niemand of ik nu lid ben van die specifieke fitness of niet. Wat gaan die hackers daarmee doen en waarom doen die al die moeite, Kenneth?
2: Nou ja, in dit geval zijn het waarschijnlijk hackers die gewoon geld willen verdienen met die data. Dus die verkopen van 150.000 mensen zo'n database en die zeggen, ja, meestal is dat zelfs niet veel, een paar honderd euro en dan kan je die kopen. En ja, de mensen die die kopen zijn weer andere criminelen en die gaan die gegevens proberen misbruiken. Bijvoorbeeld, ze weten nu van die 150.000 mensen dat ze naar de gyms gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen, oké, we gaan die allemaal een mail sturen tijdens kerst. Wauw, je krijgt volgend jaar, als je je abonnement nog eens met een jaar verlengt, de helft korting, betaal door hier te klikken.
0: Ah, ja.
2: Dus je bent gewoon makkelijker een slachtoffer van phishing, bijvoorbeeld.
0: Oké. Point taken, dus dat zie ik inderdaad wel. Maar dan denk ik, mijn volgende gedachte is dan van, ja, maar ja, als het bij de gyms niet is, dan is het wel van een of andere klantenkaart en website en lidmaatschap en abonnement. Mijn gegevens zijn toch al duizend keer gehackt ondertussen. Weten ze nu nog niet alles van iedereen ondertussen, Kenneth?
2: Ik denk het niet. Ik denk wel dat elke keer als er zoiets gebeurt, dan weten ze zo net iets meer over jou. En in dit geval gaan ze jouw naam misschien hebben en weten ze dan dat jij fitnesst. En misschien bij een andere datalek weten ze dat je vakantiefoto's van Mauritius hebt. En allemaal samen, hè, als je daar bijvoorbeeld, en je weet hoe dat van die AI-chatbots werken, als je die gegevens er allemaal insteekt en je zegt, maak mij nu een keer een zeer fijne mail waaruit blijkt dat ik Tom de Kok heel goed ken, dan maakt dat het veel realistischer om jou te proberen op te lichten. Mm-hmm. Stel bijvoorbeeld, ze hebben jouw nummer en ze beginnen dan van die WhatsAppjes te sturen met papa, ik ben thuis mijn telefoon vergeten, dus ik stuur met die van een vriendin. Ik zeg maar iets.
0: Ja, gebeurt.
2: Dan hebben ze heel veel informatie om jou te overtuigen van het feit dat ze echt jou heel goed kennen of familie zijn. Dus op zichzelf is dat misschien allemaal niet zo erg, maar als je het allemaal gaat optellen en samentellen, dan moet je gewoon wat voorzichtig zijn. Want je moet je eigenlijk bewust zijn van het feit dat die data daar ergens out there zijn.
0: Je kan dus niet meer als verificatie aan je dochter vragen. Zeg me eens wat mijn record op de benchpress is, want dat weten ze nu ondertussen. Zeg, en nu, dat is dan nu gebeurd. Ja, kan je eigenlijk nog iets doen? Stel dat je... Ja, het gaat hier over 31 van de 85 fitnesscentra van gyms. Ja. En dus niet iedereen is getroffen en je hoeft zeker niet te panikeren. Maar stel nu dat je dat te weten komt van, ah ja, dat is dus in mijn fitnesscentrum of bij een andere firma waar je geregistreerd bent gebeurd. Kan je dan nog iets doen, Kenneth? Of ben je gewoon, is het foutu?
2: Ja, die data die weg zijn, die zijn weg. Hè. En meestal blijven die ook nog jaren daarna circuleren op het internet. Je moet geen dramatische dingen gaan doen, zoals plots van e-mailadres veranderen of zo. Maar misschien wel eens dubbel checken of dat e-mailadres goed beveiligd is. Want ik weet niet of je dat weet, en de meeste mensen beseffen dat niet. Maar jouw eerste, vaste, belangrijkste e-mailadres, dat is ook gewoon een soort fort dat je zeer goed moet beveiligen. Want als je een account hebt ergens anders, mensen hebben er zo soms honderden, en je drukt op paswoord vergeten, dan komt er een linkje in die e-mailbox aan.
0: Ah, ja.
2: Dus wat je vooral moet doen, is zien dat e-mailadres, dat dan uitgelekt is, als dat jouw belangrijkste e-mailadres is, dat dat gewoon supergoed beveiligd is. En ja, gewoon ook weten van oké, die gegevens eigenlijk kan vanaf nu iedereen die weten en kan ook iedereen proberen om via die contactgegevens op te lichten. Trouwens, van sommige mensen zijn er ook IBAN-nummers, rekeningnummers uitgelekt.
0: Ja.
2: Dat maakt het wel iets complexer natuurlijk, want dan kunnen ze in theorie wel proberen om die te gaan misbruiken, om jou nog meer het gevoel te geven van hey, we kennen jou, we kennen zelfs jouw bank en we weten zelfs wat jouw rekening is.
0: Ja, oké. Okay. Ja, gewoon heel hard oppassen. En bij dingen van de bank denk ik altijd, als ze me echt nodig hebben, zullen ze mij thuis wel komen zoeken, die van de bank. En dan nog zelfs nooit antwoorden op bankshit. Ze sleuren je wel voor het gerecht als het echt moet.
2: En als je twijfelt, gewoon afleggen. Je moogt echt onbeleefd zijn aan een telefoon.
0: Ja, doen.
2: Als er tegenwoordig iemand belt die iets van u nodig heeft, en bel die gewoon zelf terug. Dat is eigenlijk nog de gemakkelijkste truc, hè. Als iemand zegt, ik ben uw bank en ik heb van u dat en dat en dat nodig, dan zeg je, dat is goed, ik bel u over 2 minuten zelf terug. En dan bel je naar het nummer dat in uw contactenlijst staat, of dat je op uw website vindt.
0: Ja, altijd antwoorden zal wel zijn, bewijs het maar.
2: Maar
0: bij al die dingen denk ik, ja, we're fucked. Allee, bedoel, niemand weet het nog, de phishing is zo perfect ondertussen. We gaan er allemaal ooit wel eens inlopen, toch?
2: Het gebeurt iedereen. Ik heb het zelf ook eens voor gehad. Geen phishing, maar zoiets online kopen. En dan blijkt dat dan bij een oplichter te zijn. Dus het gebeurt bij iedereen. Maar het is toch wel belangrijk om te proberen het risico te verkleinen. Want dat is maar €250. Maar er zijn wel echt mensen, en ik heb er al een aantal gesproken zo in mijn carrière, die honderdduizenden euro kwijt zijn. Hè.
0: Ja, even die wachtwoord nog eens checken. Niet panikeren, maar vooral bezig blijven met waar je gegevens zijn. Goh, een mens moet zoveel tegenwoordig. Maar ik ben opnieuw gealarmeerd. Bedankt daarvoor, Kenneth. Voor dit interview vond ik allemaal heel rustig. Ik ga mijn boterhammetjes hier verder proberen binnenkrijgen. Heel erg merci. Tot binnenkort op VTM Nieuws of in Ireland. Dag Kenneth. Doei.
2: Dag Tom.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
1: Jonas Blue, Edge of

0: bij de barbecue van Jonas Blue bij Joe. Edge of Desire, dankjewel Johnny voor de foto van de ribbekes. Ja, het speeksel druipt hier op de vloer. Het is allemaal oké, geniet ervan, jullie hebben het absoluut verdiend. En als je dan toch daar buiten met een cocktail zit, pak even je telefoon erbij en stem voor Joe's Top 2000 vanaf maandag. 2000 nummers, 3 weken lang, hè, allemaal in de juiste volgorde. Maar als jullie niet stemmen, doen wij ons goesting. En dat wil je niet meemaken, dus doe het nu even.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be. Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.
2: De mistjedatjes van Connections.
3: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
4: Ah, miljard gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
6: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
8: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
9: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
8: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Huh? Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
9: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
8: Nou. Oh.
7: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

Axel Red, Kennedy Boulevard. Er wordt hier zeer terecht door Gerry opgemerkt. Zeg, waar is Ronnie Mossuze met zijn wel en wee van de BV? Ik denk, hij is zo ziek geworden deze week van alles wat hij in BV-land heeft meegemaakt, dat hij helaas aan het toilet gekluisterd is en stuurt ons zijn groeten. En ook 5 foto's van zijn kleinzoon, zoals elke week. En volgende week gaat hij er terug zijn. Merci, we geven je groeten ook door Gerry. Zometeen wel ander fijn bezoek. En ook zeker niet van de minste, Wim Obroek, de grand monsieur van mijn restaurant. Benieuwd wat ze dit jaar allemaal in petto voor ons hebben op de VTM. En jij kan er ook binnenkort gaan eten. Hoe dat werkt, hoor je zo. En trouwens, eten doen we graag, maar soms ook wat te weinig. Want wij blijken ongeveer 1 volwassen mens 70 kilo ongebruikt voedsel weg te gooien. Dus zonder dat we het hebben opengemaakt of verbruikt. Dat zijn niet de restjes, hè, maar eten dat we laten vervallen. Of gewoon niet gebruiken en dan weggooien voor €375 per gezin. 68,4 kilo per gezin per jaar. 3 volle winkelkarren. Maak jij je daar ook aan schuldig? Ik ben ook wel iemand die af en toe ziet een potje naar van achter in de kast duwt en dat dan 3 jaar later terugvindt. Wat zijn de trucs er tegen? Laat even weten in de Joe-app.

0: een klein snufje sojasaus nodig of zo. En dan koop je dat potje, dan duw je dat van achter in de kast en vind je dat. 8 jaar later vindt hij dat terug en dan heeft dat haar en kan dat praten. Hoe voorkom je dat? Laat me dat eens weten. Zo meteen.
1: Ja, kijk.
0: En vragen we het aan Wim Obroek zelf. Waar komt dat plots vandaan? Er gebeuren mysterieuze dingen. 6:02. Smakelijk als je aan de barbecue zit, zoals heel veel luisteraars. Bij Julie passeert het nieuws van de dag. Wat gebeurt er allemaal?
2: De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel voor een ultiem begrotingsoverleg. Volgens CD&V en N-VA moeten er enkel nog details worden uitgeklaard. Volgens Vooruit moet er dan weer wel nog lang gepraat worden. Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krivits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, dan legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat die brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten ook heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de Premetrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er daar geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor die werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven beschikbaar. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima straks rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan.
0: Thanks Julie. Ondertussen is Wim Obroek hier aangekomen bij Joe. Zometeen hoor je alles over mijn restaurant van dit jaar en waar we lekker kunnen gaan smikkelen. Eerst eens kijken waar de langste files staan. Dit zijn de files van een kwartier en langer. Richting Brussel op de E19 van Uza tot Mechelen-Noord 34 minuten file. Daar in Mechelen-Noord is een ongeval gebeurd. Maar die file was daar straks nog langer, dus ik hoop dat het daar binnenkort opgeruimd is. Op de A12 richting Brussel tussen de Jules Moretuslei en Aartselaar ook 20 minuutjes aanschuiven. Op de Antwerpse ring wat verderop richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten, ook al wel best pittig. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 21 minuten. Op de buitenring rond Brussel dan tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 24 minuten. En richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord een kwartiertje. We'll be right back.

0: Pink, Get the Party Started. Ik was er altijd mega fan van, tot ze plots heel boos werd. Omdat iemand Free Palestine durfde te roepen. Ik heb er mijn bedenkingen bij, maar het blijft wel goede muziek natuurlijk. Binnenkort iets helemaal anders. Terug op je televisie. Legendarische televisie. Gebruiken jullie deze muziek nog eigenlijk, Wim?
1: Absoluut.
0: Of is dat al van 20 seizoenen geleden?
1: Ja. Absoluut, het vorige seizoen niet.
0: Nee?
1: Maar dan heb ik hem zelf geïntroduceerd om hem te introduceren en is hij er terug ingebracht.
0: Ja, want in het begin miste ik dat super uit, maar daarna
1: ik
0: zijn
1: ook,
0: jullie dat
1: ik ook,
0: doen.
1: Ja. En dan kwam ik binnen en ik heb... En deed het tot vervelens toe.
0: Die ploeg, de Fratellis, ja. Daar is dat nummer
1: de
0: van.
1: De Fratellis.
0: Nieuw seizoen, Mijn Restaurant is in de maak.
2: Dit is Joe. Met Tom de Kok.
0: Met Wim Broek als captain. In welke fase van het proces zitten we, Wim?
1: Welke fase zitten we? Dus de duo's, de vijf duo's in vijf steden. Dus er is één stad bijgekomen. Die hebben een intrek genomen in hun panden.
0: Ah ja.
1: Die hebben een generale repetitie achter de rug. En daar is een rangschikking uit voortgekomen.
0: Oké, generale repetitie, rangschikking. Maar wacht.
1: Een generale repetitie betekent dat zij eens konden koken in hun eigen restaurant,
0: ja,
1: voor 25 gasten en 4 extreem kritische juryleden.
0: Oké, en wanneer mogen wij gaan eten dan, Wim?
1: Vanaf, je kan nu al reserveren eigenlijk.
0: Ah ja, vtm.be, ja.
1: En dat gaat als een tierenlier. Mensen hebben wel zin om daar...
0: ik heb dat al een paar keer mogen doen, maar potverdorie. Die doen altijd super hard hun best. Dat is altijd, het is ook altijd wel gezellige chaos.
1: Natuurlijk, er kan van alles. wij hopen met z'n allen, jury en ik op kop, dat het lukt. Hè? Dat,
0: ja, natuurlijk.
1: Dat hoop je echt. En om dat te willen moet je dan soms ook wel streng zijn. Dus ik zie dit seizoen ook wel een scherpe jury.
0: Ja.
1: En dat is maar mijn één bedoeling, want dat, het godverdikke, lukt. Iedereen, denk ik, onderschat wel een beetje.
0: Ja.
1: Iedereen trapt in de val van de cliché der clichés.
0: De Norecout zal wel meevallen, ja.
1: Ja.
0: We moeten gewoon goed koken en de rest komt dan wel.
1: Maar ondernemerschap, leiderschap, je kan een goede kok zijn, maar niet echt een goede chef.
0: Ja,
1: de twee moet je wel in elkaar...
0: Er zit een topchef in de jury, ook dit jaar weer, Marcelle Bayardien. Die zit deze week, later deze week donderdagavond, bij Tess in Date Night. Gaat hij over zijn intiemste geheimen, maar wellicht ook over wat hij in de keuken allemaal uitspokt. Gaat hij komen vertellen. Voor de rest de jury nog altijd dezelfde als vorig jaar.
1: Sarah Rensson, Shanna Zeebroek, Marcelo Bayardien en Mark Koeken.
0: Ja, never change a winning team. En dan de duo's. Gisteren hebben we het hier al even gehad over ondernemen met je familie, omdat we in de krant lazen inderdaad dat er een moeder en zoon in zit.
1: Ja.
0: Ja, die zijn ook nog altijd moeder en zoon, dat is nog niet misgelopen.
1: Die band is moeilijk te doorbreken.
0: Tom, ik weet het niet. Ja.
1: Ik denk dat dat moeilijk is. Ik denk dat zij veel van elkaar aankunnen.
0: Ja.
1: Zoals dat gaat bij moeders en zonen. Maar het is een grensduo. Gent is een vurige stad en het is een vurig gepassioneerd moeder-zoon verhaal.
0: Ze doen een moderne brasserie met herkenbare Vlaamse klassiekers open.
1: Mm-hmm.
0: Ja, klinkt als iets voor mij. In Oostende hebben we Bahir en Clemence.
1: Klopt.
0: Die gaan iets met vis doen.
1: Ja.
0: Een visrestaurant.
1: Ja, op een prachtige locatie. Dijk, Venetiaanse gaanderijen.
0: Dan heb je Marco en Indra in Hasselt. Wat gaan die doen?
1: Zij gaan toch wel richting fine dining, heb ik het gevoel. Labo heet het.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Oké, okay. Fermentatie en zo heb ik al gelezen. Amai.
1: Indra is een bio-ingenieur.
0: Ja.
1: En dat weerspiegelt zich wel een beetje in de keuze van de aperitieven.
0: Heftig. Dan heb je Halle, is er dit jaar ook. Sarocha, zeg ik dat goed?
1: Sarocha.
0: Sarocha en Bas, die gaan Thais doen.
1: Ja, Sarocha heeft Thaise roots.
0: Oké.
1: Is Thais.
0: Wow.
1: En laat dat nu net één van mijn favorieten. Maar ik heb geen favorietje, nee, maar qua keuken.
0: Jij mag niet
1: qua keuken
0: kiezen.
1: Ja, ik ben zo neutraal als Zwitserland.
0: En dan heb je Mechelen, heb je Elroy en Gaetano.
1: Elroy en Gaetano.
0: Elroy en Gaetano, ja. En die, wat gaan die doen? Die gaan iets met...
1: Zij gaan vol voor gastronomie op het hoogste niveau.
0: Ja, wijnen en pairing zie ik daar staan.
1: Oeh, food
0: ja,
1: pairing.
0: Niet voor mij, zo'n goede wijn gepaird worden. Zo'n goede pairingclub, daar ga ik echt heel graag naartoe. Zeg, Wim Obroek, ik heb wel nog een heel belangrijke vraag. Jij komt dan altijd, als je in beeld komt, zit jij altijd aan zo'n tafeltje in een restaurant.
1: Dat klopt.
0: En ik dacht altijd van, dat is gewoon zo, dat is een fake achtergrond, oh, zoals nee, je bij vergaderingen hebt. Maar tot jij in de laatste aflevering kwam jij plots van helemaal van achteraan aan. Gelopen. Ja, dus welk restaurant is dat dan waar je precies zit?
1: Wel, Tom de Kok, ik kom zelfs in het begin altijd door een deurtje.
0: Ah ja.
1: Dat heb je dan niet gezien.
0: Nee, sorry, maar niet goed genoeg gekeken.
1: Ik kom altijd binnen door een deurtje. Ik neurie, terrep, en ik ga aan een tafeltje zitten. Ik wil dat absoluut zo doen, zo officieel. En dat is, ja, mag ik dan eigenlijk verklappen waar mijn hub, wij noemen dat de hub, is in Kortrijk.
0: Ergens te Kortrijk.
1: Ergens te Kortrijk in het... Ja, een 5-sterren hotel is het.
0: Oké. En waar jij dus de hele draaiperiode dan ook verblijft, uiteraard.
1: Allee, dat is strategisch gekozen, want ik kan daar met de fiets naartoe.
0: Dat is te dichtbij voor jou. Wim Obroek, je bent veel meer dan een begenadigd theater- en televisiemaker. Je bent ook opgetrokken uit muziek. Dat heb ik onlangs nog zelf mogen ervaren. Daar hebben we zo meteen ook een vraag over. En we willen ook jouw tips tegen voedselverspilling. Want blijkbaar gooien wij allemaal een volwassen mansmens per gezin, per jaar weg aan ongebruikt eten. Onze luisteraars hebben daar ook al over nagedacht.
2: Vanavond bij VTM is Scott Madame Sergeant, eerste lijn supporter bij de examens. En bij VTM 2 supporteren ze ook, maar dan wel voor de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: James Blunt komt terug naar Brussel.
6: Ja, beautiful.
5: De man achter wereld.

0: aanmaken. Dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
1: Maffa.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Yellow.
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
6: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123 Eend.be.

0: Killer Queen van Queen uit 1974 al. Botverdorie ja. Toch. Is dat jouw muziek, Wim Obroek?
1: Dat is het wel. Niet tegenstaande toen dat uitkwam, dat het een beetje weggelachen werd. Maar ja, het is,
0: Met Bohemian Rhapsody was dat ook zo, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Mensen hadden zoiets van, wat doen die gasten nu? Nu elk jaar op 1 in de top 2000. Daar gaan we het zo meteen over hebben, over de top 2000. Wim Obroek bij ons in de studio. Vanaf wanneer is het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant op de VTM te zien?
1: 9 oktober, volgende week.
0: Ah ja, volgende week al. Vliegen we er. Kan je binnenkort daar gaan eten?
1: Twee keer in de week.
0: 5 duo's die tegen elkaar opnemen in 5 verschillende steden. En de eindprijs, ja, vroeger kreeg je een restaurant, maar dat is niet meer. Hè. Dus nu, je krijgt
1: dat restaurant was eigenlijk een soort molenstenen rond de nek van die mensen. Heel vaak bij overheadkosten. En nu krijgt men een soort startkapitaaltje.
0: Ja.
1: Rond een paar tienduizenden euro's. En heel veel coaching. Iedereen ziet wel echt letterlijk als bekendheid.
0: Want ik volg al die kandidaten van vorig jaar nog. En die zijn ook allemaal nog bezig.
1: En die zijn allemaal nog bezig. En dat ben ik en samen met mij het hele team heel trots op. Echt waar, ik meen dat echt.
0: Het zijn heel fijne mensen ook allemaal. Dus ik heb er veel mogen ontmoeten. Het zijn toffe mensen.
1: Ja, en de cast nu is ook echt heel kleurrijk. Ah. Heel tof, heel gepassioneerd. Ja, ik kijk er zelf ook heel erg naar uit.
0: Wim Obroek, ik weet dat jij van zeer veel markten thuis bent. Maar ben jij zelf ook een goede kok?
1: Oh, ik denk het wel, ja. Ik kook heel graag, maar vraag me niet om desserts te maken. Dat is iets wat ik niet zo beslagen in ben. Ah, maar
0: dus
1: ik
0: geen bake-off
1: elke
0: jou.
1: Dag.
0: Ja.
1: Nee. Dus,
0: Stel nu, wij geraken intiem bevriend. En jij nodigt mij thuis voor de eerste keer uit om te komen eten. Wat zou je dan voor mij klaarmaken? Wat is je signature dish?
1: Op dit moment zijn dat toch Zuiderse dingen. En met de zomer die we achter de rug hebben, zou ik misschien durven kiezen voor een lamstagine of zo. Een lamstagine, traag gegaard, met daar een frisse salade bij.
0: Oh, en hij zegt dat ook terwijl hij met zijn baard en zijn ogen recht in mijn ziel kijkt, dames en heren. Geweldig, de moeite. Vandaag in de krant alweer, dat zijn cijfers die helaas elk jaar terugkomen, maar ze doen daar dan onderzoek naar, dat het gemiddelde Vlaamse gezin, het lichaamsgewicht van toch een volwassen mens, 70 kilo ongeveer, 3 volle winkelkarren, €375 per jaar, ongebruikt weggooit. Dus dat zijn dingen die slecht worden, die je vergeet. Niet de restjes, hè, want die zijn daar niet bijgeteld. Hè, maar dus dingen die je zelfs niet, waar je niet aan toekomt om ze klaar te maken. Ja. Ben jij daar goed in zo'n management van je voorraad?
1: Dat is natuurlijk een van de moeilijkste dingen die er is. Vind ik zelf persoonlijk. Hè. Dus, zeker als je met veel bent. Hè, dus onze kinderen zijn het huis uit, we zijn er nog met 2. En dat is iets overzichtelijker. De porties zijn kleiner. En dat is eigenlijk behapbaarder. Ja. Ik vind het zelf ook lastig. En wat ik ook nog heel lastig vind, is heel veel plastic.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ik denk, dat hoeft
0: die PMD-zakken, dat groeit precies zoals een champignon. Groeit dat,
1: maar sinds de GFT-bak is het bij ons al beter qua weggooiing.
0: Dat is waar. Ja, Kurt stuurt hier wat. Ik heb het ook eens in de groep gegooid van wat doen jullie dan thuis om dat te voorkomen. Kurt stuurt: hou het gewoon simpel. Al dat moeilijke koken komt er ook regelmatig terug. Mm. Gewoon first in, first out en met weinig ingrediënten koken, zodat je niks, geen overschotjes wegsteekt ergens.
1: Ja, en ook de moed hebben om te durven koken met wat er nog in je koelkast ligt.
0: Ah ja, dat sturen ook veel mensen. Gewoon eens kijken wat er in huis is en dat op ChatGPT loslaten. Zeggen van: ik heb hier nog 3 courgetten.
1: Dat heb ik ook al veel gehoord.
0: En een wuttel, en wat kan ik daarmee klaarmaken?
1: En dat schijnt werken. De beste menus en recepten te geven. Maar ik blijf daar ver van af. Van ChatGPT.
0: Ja. Steven zegt: gisteren nog 2 potten appelmoes gevonden. Van 2024 vervallen. Ik heb ze toch maar weggedaan. Ah, dat is altijd rottig als je zo van achter in de kast van. Ja. Shit, dat staat daar nog.
1: Ja, maar ik kan ook moeilijk dingen weggooien. Brood vind ik erg. Wat mooi zuur, deze brood. En dan heb je nog die korst over. Dan moet je daar nog iets mee doen. En mijn tip is dan toasten.
0: Ah ja, tuurlijk. En erover, zoals mijn grootvader zaliger deed, de schimmel eraf schrapen en opeten.
1: Gezond. Waar schraapte hij dan die schimmel af?
0: Van de toosjes.
1: Okay.
0: Ja. Gewoon minder kopen in de supermarkt. Enkel het noodzakelijk, zegt Manuela. Ja,
1: dat is ook waar.
0: Het simpele, de goed plannen. Sonja zegt, uw kasten wat meer uitkruisen. Ja, Sonja, sorry. Maar ook maar een simpele werkmens. En Gregory zegt, doe de groetjes aan Harriet Kallewaard uit Aarlbeke. Wim Obroek, topper. Lieve Wim, je hebt heel veel fans. De mensen vind je fantastisch. De mensen weten dat jij een begenadigd acteur bent. Dat jij fantastisch televisie maakt. Maar ik hoop ook dat heel veel mensen naar jou komen kijken in het theater. Ik ben onlangs ook nog naar een van je muzikale voorstellingen komen kijken. Jij bent een ongelooflijk straffe muzikant en zanger.
1: Ja, op mijn diploma staat er natuurlijk wel toneelspeler. Afstuderen met grote onderscheiding, dat ben ik. Maar dat toneel, dat theater, dat geeft natuurlijk veel alibi om andere dingen te doen hier.
0: Ja.
1: Het is maar goed dat je piano kan spelen, dat je een lied kan. Maar ja, ik heb dit op feintjes en we bestaan al meer dan 30 jaar samen met Willaert. Ik blijf ook zingen, ik blijf ook muziek maken. Maar voor mij is dat allemaal één groot ding en namelijk vertellen.
0: Mag ik jou meenemen op een muzikaal gastronomisch diner?
1: Oh.
0: Want het is zo, je weet het of je weet het niet, maar vanaf maandag ga je naar Joe moeten luisteren, want we gaan weer de 2000 beste liedjes aller tijden drie weken lang in de juiste volgorde zetten. En de mensen moeten stemmen, want anders doen wij Rusland, dan beslissen we zelf. Dat wil niemand meemaken. Dus je moet nu stemmen, joe.be of in de Joe-app. Ik ga je zo'n paar culinaire situaties toegooien en dan zeg jij welke muziek daarbij past. Ja. En dan zal ik die zo snel mogelijk uit mijn computer toveren.
1: Ik ga dat ook heel rap doen. Ik ben daar
0: Ja, ze gaan mij hier helpen. Ja, de collega's gaan helpen. Oké. We beginnen met... de vrienden komen toe. Je staat met de apero. Jij staat nog een beetje te kokerellen in de keuken. En er moet een liedje op de achtergrond op.
1: Oké, we zijn aperitief, hè?
0: Ja, aperitief.
1: Talking Heads, Once in a Lifetime.
0: Dat is deze. Ja. Men laat mij weten dat hij vorig jaar op 912 stond. Dus tweede kolom toch? Allee, eerste kolom is dat eigenlijk, van de top 2000. Heb je een... die vrienden zijn weg en je hebt een romantische date. Wat zetten we dan op? Een
1: romantische date
0: met
1: is...
0: Met kaarslicht.
1: Dan is er maar één, de Belfast Cowboy, Van Morrison.
0: Oeh. Have deze dan? Mag dat deze?
1: Ja, ook ja. Dat was misschien ooit gecoverd door Clouseau.
0: Dat is waar.
1: In het Nederlands. Have I told you lately that?
0: Als ik mijn ogen dicht doe, dan hoor ik er zelfs een beetje Koen Wouters in.
1: Oké, het is gezegd.
0: En plots staat de familie voor de deur en dan ontaart dat intieme diner toch nog in een zomerse barbecue.
1: Vrienden
0: en familie, lampionnetjes in de tuin.
1: Ja, dan moet het nog niet te wild zijn, want dan zijn we nog aan het eten. De barbecue, er komen gerechten op tafel. Iets van echt van vroeger, Sade, Smooth Operator.
0: Oeh, dat is deze.
1: Heel stijlvol. Ja, wat zuidelijke
0: suave.
1: Hey, zijn suave.
0: Ja, het glijdt allemaal wel goed binnen zo. Ja, dat is schoon.
1: Staat zij in de top 255?
0: Stond vorig jaar op 993 in de top 2000.
1: Zitten allemaal een beetje in de buurt eerste van de 900.
0: Van Morrison is op 776. Jij ziet zo echt...
1: Ja, ik wil wel nog iemand in de top krijgen. Hein? Bohemian Rhapsody ga ik bij het volgende.
0: Ja, Stairway to Heaven. Het volgende is... Het etentje loopt helemaal uit de hand en iedereen danst op tafel. Wat moeten we dan opzetten?
1: Oh, dat kan heel veel zijn, hè. Insane in the Brain van Cypress Hill, maar ik ga toch voor...
0: Amai!
1: Ik ga voor Two Man Sound, Mi Amigo Charlie Brown.
0: Die gaan we opzetten, we gaan op tafel dansen en ik ga jou gewoon bedanken om hier te zijn. Wim Ombroek, vanaf volgende week dus terug met mijn restaurant op televisie en vast ook in een theater in uw buurt.
1: Amai, ja, zeker.
0: Allee, Wim, merci.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
4: 200 euro in de quizpot. Zometeen als jij de 15 seconden quiz wil winnen, dat begint bij 15 seconden sturen. In de Joe-app vanaf nu. Het is 6 uur, Julie. Wat gebeurt er?
5: Goedenavond. Een ultiem begrotingsoverleg bij de Vlaamse regering. De premetrotunnel tussen Linker- en Rechteroever blijft langer dicht dan verwacht. En het was officieel de warmste 29 september ooit. De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Broens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard, zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
6: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
5: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Baardamme heeft zijn ex-vrouw getuigd, de moeder van zijn kinderen dus. Het was een cruciale getuigenis, zegt collega Klaas Daneel.
7: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden. Want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
5: Deze voormiddag zouden ook de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat die brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen Linker- en Rechteroever moet pendelen, want de renovatiewerken aan de premetrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden daar geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er dus meer tijd nodig voor te werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat, zo warm in het jaar. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
4: Dankjewel Julie. 3,5 minuut over 6. Nog 6 plekken waar je 10 minuten of meer verliest. De langste file staat op dit moment op de A12 naar Brussel. Tussen Wilrijk-Vallaar en Aartselaar. Daar is een ongeval gebeurd. 23 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Nederland file tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten en van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 13 minuten, alles normaal daar. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 21 minuten, de binnenring van Expo naar Machelen ook een normale 12 minuten. En nog eentje op de E34 naar Antwerpen tussen Zelzate en Zelzate-Oost 11 minuutjes aanschuiven.

0: Keating dan altijd. Ah, hier, Ronan Keating. Heb je hem? Bedoemd. Love in Each Day. Ronan Keating de Ier komt op 7 september naar de Lotto Arena in Antwerpen. Dat is 7 september volgend jaar, want teruggaan in de tijd, dat kunnen we nog niet. En daar zijn nu nog altijd kaartjes voor te kopen. Dus go, go, go, go, go.
1: De 15 seconden quiz.
0: Allen daarheen, behalve Veerle uit Schoten, want die moet nu even opletten. Veerle, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dag lieve Veerle. Hoe was je werkdag?
2: Goed, ik zit er nog op.
0: Oei, je bent nog bezig.
2: Ik ben nog bezig, ja.
0: Nou, wat doe jij voor werk, Veerle?
2: Wij doen in Rolmaken, zonnewering, gordijnen.
0: Oh, jij behoort dus, tot dat selecte clubje mensen dat eigenlijk wel blij is stiekem met de klimaatopwarming.
2: Een beetje wel, hè.
0: Ja, dat helpt wel. Nee, ik heb me dat wel al vaak afgevraagd. Dat moet toch druk geweest zijn de afgelopen maanden voor jullie, Veerle, in de zonwering en toestanden?
2: Sowieso. En het blijft druk deze maand ook nog.
0: Ja, want nu heb je natuurlijk al die mensen gehad die last minute zo nog rap zonwering willen. En nu komen de mensen zoals ik, die dan binnenkort bellen van ja, het is nu winter, wij dachten aan zonwering tegen volgend jaar. Dat komt er nu ook allemaal aan, hè?
2: Sowieso.
0: Ja.
2: Dus, een tip, als je er nu aan denkt, zeker verder doen.
0: Ah ja, gewoon ja, nu doen, niet als de zon stopt met schijnen en denken, oh, we doen het volgend jaar wel. Ja, want dat werkt zo niet natuurlijk.
2: Ja.
0: Allee, Veerle, ja, het is fijn dat een business goed draait, maar ik hoop dat je zo meteen toch naar huis kan. Ik hoop ook dat je 200 euro op zak hebt zitten dan, die je in de Aldi mag gaan besteden. Waar zou je dan uitgeven, Veerle?
2: Ja, ik word volgend jaar 60 en
0: het
2: zal daar wel voor dienen.
0: Oh ja, zo'n feestje.
2: Ja. Feestje geven, hè? Ja.
0: 60, amai zeg. Dat begint al in Veerle, maar je klinkt nog echt volop 39 wat mij betreft. Maar door de telefoon
2: dank
0: altijd
2: u.
0: Te zeggen. Lieve Veerle, we gaan je niet langer in spanning laten. We gaan erom quizzen. Ik heb hier 200 euro shoptegoed bij Aldi liggen, waar je een heel mooi feestje mee zou kunnen bouwen. Maar ik heb 5 goede antwoorden van je nodig. En vooral geen enkel antwoord minder binnen de 15 seconden. Concentratie.
2: Mm-hmm.
0: Niet nadenken, meteen antwoorden en ervoor gaan. Hier komt mijn eerste vraag. Niet groot, maar...
2: klein.
0: Welke Willy laat de zon in zijn hart?
2: Thomas.
0: Hoeveel centimeter is 1 meter?
2: 100.
0: In welke provincie ligt Hasselt?
2: Limburg.
0: Vele handen maken... Wauw, damn, ja, zeg dat wel, Veerle. Ja, het ging zo altijd een halve seconde tekort. Ja, het is moeilijker dan het lijkt, hè, Veerle.
2: Ja, sowieso.
0: Dat is het wel. Potverdorie toch, potverdorie. Ja, helaas, dat wil zeggen dat we jou geen 200 euro cadeau kunnen doen, maar het is wel goed nieuws voor de volgende, want die kan 250 euro winnen, daar spelen we morgen voor. En jij hebt even een pauze gehad en nu kan je terug aan de slag, hè, Veerle.
2: Dank u wel.
0: Het was fijn kennis maken. Goeie moed nog daar.
2: Ja.
0: Morgen een nieuwe 15 seconden quiz. 250 euro. Vergeet niet iets voor 6 te luisteren. Alleen dan kan je als kandidaat aan.

0: Maar ik steek wel eens hoofd is binnen in de 60s om te zien hoe het daar nog is. Aretha Franklin. Als je van dit soort muziek houdt trouwens, we hebben ook nog Joe Gold, onze zusterzender, waar je heel de dag door het beste van de 60s en de 70s kan horen. Als dat je muziek is, zeker en vast doen, je vindt die ook in onze Joe-app. Kan misschien een idee zijn voor bij de mosseltjes. Pascal die stuurt hier, ja, dan maar mosselen buiten eten. Ik had wel gehoopt op die barbecue van Joe.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Ja, sorry Pascal, er kon maar één iemand winnen. Sven heeft gewonnen. We gaan straks eens live bellen. Hij ging daar met de hele familie verzamelen rond die barbecue. Die Sven en Anke vanochtend, ze hebben dat in gang gestoken en wij hebben die mogen weggeven. Daar straks echt een heel fijn, zot idee van onze ochtendvogels. Dat weer helemaal uit de hand gelopen is. We zullen eens kijken of de brochetjes smaken. Straks live naar Randst, maar nu live naar jou. Want ik wil heel graag van iedereen, ook mensen die nog zoals Veerle zitten te zwoegen boven hun bureau en de boekhouding. Ik wil van iedereen weten, ook als je nog aan de barbecue zit of aan het wandelen bent, welke muziek je daar graag bij wil. Er is maar één vereiste nu. Het is Duurt Lang Dinsdag. Ik wil een plaat die langer dan 5 minuten duurt. Het minimum is 5 minuten. Laat maar komen in de app.
2: De top 2000.
3: Top 2000 stemadvies.
4: Ik ben Bart Lemlijn en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is En Dans van Clouseau.
3: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
6: Ja, ik bel erop de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Deze radiospot is voor u.
9: Zeker.
8: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
9: Pas opgestaan.
8: Al direct weer in slaap valt.
9: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
8: En maar kwijlen op zijn kostuum.
9: Ja, is dat normaal?
8: Nee.
9: Want slapen doet je in uw bed.
8: Het is bedtijd.
9: Echt waar.
8: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life.
3: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
11: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
12: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
13: Leonidas.
14: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
15: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
14: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
15: Oh, met praline, die gouden.
14: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
16: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
17: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
18: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
19: Amai, ik ben zo blij!
18: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
19: Amai, ik ben echt hyped!
18: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle 3. Q8.
20: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
21: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
22: Bel & Bo.
1: het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
13: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
22: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
23: Duurt lang dinsdag.
0: Ja, het is dinsdag, dan zoeken we een plaat die lang duurt. En het minimum is 5 minuten. Ik was hier de reacties nog aan het lezen. Nelly is aan de fiets van de dochter aan het zwoegen. Els is kleine kattensnoepjes aan het maken voor de fluffy vriendjes. Met dit weer, Els, het is bijna 30 graden. En Justine zegt, bij ons geen barbecue, maar wel spring rolls. Ah, dat is wel echt ideaal voor met deze prachtige recordtemperaturen. De warmste 29 september ooit in onze geschiedenis. Of toch sinds de metingen. We gaan dat vieren met een lange plaat. Die is aangevraagd door Misha Meijer. En door Marnik Stamper. En door 8 andere luisteraars. Democratisch beslist dus, zullen we maar zeggen. The Man, the Legend. Uit 1981. Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Massaal veel goede reacties hoor. Bernard zegt, perfecte nummerkeuze om onze zalm met asperges en puree te eten. In the air tonight. Ik wist niet dat dat zo goed bij zalm en asperges ging, maar hey, muziekpairing, daar weet jij meer van als ik, Bernard, denk ik. En Marleen zegt, superkeuze Tom. Ja, ik heb die niet gekozen. Jullie hebben die gekozen, dankjewel Marleen. En Bjorn is in de auto blijven zitten, aangekomen op bestemming, maar voor in the air blijf ik zitten tot het gedaan is. Alleen kijken de buren heel vreemd dat ik airdrum in de auto op de oprit staat. Nochtans luid genoeg ze kunnen meegenieten. Straks gaan we ook meegenieten van de barbecue die we daar straks hebben weggegeven. Eén tuin in Vlaanderen is net omgebouwd tot barbecue-paradijs. Ik hoop in de rest van Vlaanderen dat je dat dan zelf gedaan hebt. Foto's van jouw barbecue-festijn ook altijd welkom in de Joe-app. Ja, wij moeten gewoon dapper doorwerken en Julie, niks barbecue voor ons.
1: Nee, inderdaad, helaas.
0: Ja. Wat gebeurt er verder? Het is 6:30.
1: De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel. Nu, de Vlaamse regering de prijs van de dienstenchecks opnieuw wil verhogen. Van 10 naar 12 euro. De sector vreest dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeld zouden verliezen, omdat meer mensen dan weer zelf gaan poetsen. Volgens de sector leidt het ook weer tot meer zwart werk. De beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit daar dus nu nog over samen. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de pre-metrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's daar. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er dus meer tijd nodig. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen. Onder meer in het centrum van Rijssel kwamen tot relletjes tussen de betogers en de politie. Daarbij werden 40 jongeren opgepakt, raakten ook een 10-tal mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen. Uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan.
0: Genieten, genieten, genieten blijft dat. Dit zijn de plekken waar je nog meer dan 10 minuten verliest. Het valt gelukkig goed mee. Op de A12 naar Brussel tussen Wilrijk en Aartselaar is wel een ongeval gebeurd. Daar sta je van Wilrijk tot Aartselaar 21 minuutjes in de file. Beetje geduld daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 21 minuten... Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem.

0: Ik was 14 in 1997 en dus is dit helemaal mijn muziek. Stond waarschijnlijk op een of andere hitclub verzamel CD die ik toen had. Of op een cassetje misschien ook, dat kan ook. Sash met Ecuador, die kan jij nog altijd er helemaal in stemmen, hè? Stond vorig jaar op 1007, dat mag eigenlijk wel een beetje hoger, hè, vrienden, over die helft. Beslis vooral zelf, anders doen wij het in jouw plaats en dat wil niemand meemaken. Joe.be of de Joe-app, laat daar minstens je top 3 achter. Je mag er zelfs een top 10 van maken met je favoriete liedjes uit de volledige muziekgeschiedenis. Echt waar, je kan er echt eender wat kiezen. Er is ook heel veel inspiratie te vinden in die lijst. Stel hem vooral goed samen, zodat wij vanaf maandag kunnen genieten van 3 weken lang het allerbeste, de crème de la crème van de classics van vroeger tot overmorgen. En als de muziek voor jou geen drijfveer is, dan misschien wel iets dat je kan winnen. Want uiteraard is daar ook een prijs aan verbonden. Iedereen die stemt maakt kans om uitgenodigd te worden op vrijdag 2 oktober in onze Joe Lounge met onze huismuzikanten Raf en Ronnie. Ja, Raf van Brussel, Ronnie Mossuze, die gaan samen dus... Ja, niet die andere Raf en Ronnie. Die gaan samen laten we zeggen, een selectie van hun persoonlijke favorieten uit de top 2000 te berde brengen, terwijl jij lekker smikkelt en Sven en Anke radio maken. Als je daar wil bij zijn, dat is toch best wel een mooi uitje, dan moet je nu even extra je best doen en zeker en vast zorgen dat je stem voor vrijdagochtend binnen is. En dan maandag je wekkertje zetten, want dan beginnen we er meteen na de ochtendshow van Sven en Anke aan. 3 weken lang alleen maar het allerbeste en het allerschoonste op de radio. Dat wordt genieten, genieten. Bovendien is er ook goed nieuws voor zij die in een, laten we zeggen, in de ruime omgeving van West-Vlaanderen wonen. Want daar hebben we nog een klein extraatje voorzien. Allee, iedereen is welkom, hè. Het is gewoon, ja, het is nogal even rijden en zo als je van Hasselt komt, maar ook dan ben je welkom. We gaan iets doen in West-Vlaanderen. Je kan naar ons toekomen en morgen hoor je daar bij Sven en Anke alles over.
1: Yo, ik ben Adèle Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
2: Panzers for Life!
1: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu.

0: geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Mijn enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het bij ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Harta, harta, voeten.
7: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
8: Ah, poesje.
7: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kaart.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
9: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
10: Schud je brein wakker met PuzzleFeed, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFeed-app en train je brein.
11: Ah, ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe ver door liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
13: Dat is Imo!
14: De Koning.
4: De slimme kijk op ramen.
12: Slim? Was daar nu slim aan?
15: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
12: Huh?
15: Bij ramen van de Koning kiest je slim.
12: Hoe?
15: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
12: Dat is inderdaad slim.
15: Ja, hè?
12: Laat nog eens horen.
14: De Koning.
4: De slimme kijk op ramen.
16: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
17: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
15: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.
19: Good times. Great music.
20: Tom de Kok.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Ja, Claude is ook helemaal excited, want Stijn Smets is hier net in korte broek komen binnenlopen.
1: Zeker, het is buiten 30 graden.
0: Ja, maar we zijn binnen en er is airco.
1: Ja, maar... zal ik eens iets vertellen?
0: De airco, oh, nee, hier... ik ga iets vertellen, dames en heren.
1: De airco hier in Vilvoorde, die loopt altijd zo met een klein beetje vertraging.
0: Ja, maar die staat nu dus nog lekker fris, vind ik.
1: Die staat nu dus... Nee.
0: Ja,
1: die
0: staat
1: nu dus eigenlijk op wintertemperatuur, waardoor die eigenlijk gewoon...
0: Nee. Jawel. Dat is blaasontsteking straks, jongen. Ik heb daarover nagedacht thuis. Zeg, wat ben jij van plan met de radio?
1: Ik ben van plan om popnieuws te serveren.
0: Ah.
1: Met mooi nieuws voor U2-fans.
0: Nog meer mooi nieuws voor YouTube-fans. Want YouTube werd 50 jaar afgelopen weekend.
1: Ja, ja.
0: We hebben LP's weggegeven en zo. De boys hebben dat gevierd. Ook eigenlijk de boys, die oude knarren, hebben dat gevierd. En wat nog meer nu? Ik dacht dat het voorbij ging zijn dan nu.
1: Nee, hè. Er komt nog meer.
0: Maar wat dan?
1: Ja, daarvoor moet je luisteren naar
0: Joe. Ik luister al de hele dag, Joe. Ik wil het gewoon nu weten. Ik zoek het wel op in de computer wat je gaat zeggen. Stijn Smets, na 7 uur straks op je radio bij ons. Fijn dat je het vraagt, ook was het heel gezellig. Dat je goed geamuseerd. Wim Bobroek is hier geweest, heeft heel fijn stemadvies voor de top 2000 gegeven. We hebben met Alain Remu gebeld, dat was niet gezellig. Was vooral heel straf wat die man in 30 jaar vermiste personen en zelfvermiste personen allemaal heeft meegemaakt. Bestaat nu een podcast over. Kenneth D. heeft mij uiteindelijk toch bang gemaakt omdat mijn gegevens misschien wel gelekt zijn via de gyms.
1: Oei.
0: Ja, ik had zoiets van, ja, boeien, who cares. Maar blijkbaar kunnen ze mij daar toch echt wel serieus mee sjarelen.
1: Gewoon met je e-mailadres en je naam.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld als ze dan je rekeningnummer hebben en ze combineren dat, dan kunnen ze een hele mooie mail sturen van je bank van, hey, hernieuw hier even je abonnement op gyms, klik op deze link en dan vervolgens ben je...
1: 100.000 euro kwijt.
0: Gesteld dat ik dat zou hebben, die 284,70 euro die nu op mijn rekening staat, alles weg, hè, alles. Mijn kinderen
1: in de bedelstand.
0: Droogbrood, daar hebben ze in Randst allemaal geen last van, want daar woont Sven. En die heeft daarnet een barbecue helemaal in zijn chocodijzen gedraaid gekregen van Sven en Anke, die vanochtend op het heerlijk idee kwamen van, ja, het is barbecue weer. We sturen een barbecue-team, sturen gewoon naar een luisteraar. En dat is dus Sven geworden. Sven, goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Your call will be connected when you enter the pin followed by the pound key.
0: Dat is wel speciaal. Hij heeft buitenlandse mensen uitgenodigd.
1: Zijn gehackt? Zeg, dat van die gyms was dankbaar.
0: Sven, hoe is de sfeer daar? Hallo Sven.
3: We zijn Your
0: Sven
3: call kwijt. Will be connected when you enter the pin followed by the pound key.
0: Allee, enter de pin.
1: 7208.
0: De pin. 6870. 1224.
1: Ik moet Kenneth
3: Your call will be connected.
0: Maar wat gebeurt er hier toch allemaal?
1: Zie, dat is van de airco.
0: Mensen zijn al
1: de airco staat te warm.
0: Allee, we gaan nog één keer proberen. Ja, dus ze bellen naar...
1: We hebben hem wel gehoord, hè?
0: Ja, hij zei hallo. En ja, dan was het gedaan. Dat is ook de dankbaarheid van mensen, hè? Dus we geven die dan een hele barbecue. En het enige wat ze nu krijgt, ja, hallo.
1: Het is wel goed nieuws, ze leven nog. Ja. Dus dat is geen slecht vlees.
0: Het zal niet mijn slechte scampies geweest zijn. Weet je wat? Trekt u een plan, belt er zelf naar straks, joh. Beste vrienden, we genieten verder van muziek. En we gaan... Oh, wacht, daar is Sven. We hebben hem op de videocall. Sven, goedenavond. Hallo Sven. Sven.
4: Hallo.
0: Ja, daar is hem. Ja, we gaan hem samen kijken. Wacht, we kunnen meekijken naar wat Sven allemaal meemaken is daar. Oh, wat ziet er gezellig uit, Sven. Wie zit daar allemaal aan tafel? Neem ons eens mee.
4: Familie, vrienden en buren. Nee, dat zijn de buren.
0: Hij heeft toch de buren nog uitgenodigd. Ik had gezegd dat het niet mocht. Ja, hè. Ik had gezegd alleen voor een aperitief en toch de buren uitgenodigd. Ja. Die waren. Zeg maar, wat een heerlijke pracht. Kan je ons eens meenemen naar de barbecue? Want je hebt daar een barbecue-team over de vloer gekregen. Hallo, barbecuers. Ja. Wat ligt er allemaal? Het is van Chef's Barbecue. Wat is allemaal op de grill gegooid?
5: We hebben kippenfiletjes, ribbekjes, een stukje steak, een hamburger, een barbecue-worstje, een lamsateken. En een steekje, dan komen ze
0: ja. En dat is het voorgerecht. En wat krijgen die mensen van hoofdgerecht?
5: Oh,
0: en kijk, ze staan daar zo prachtig ook. Ik kan het via Joe.be in de Joe-app kan je het volgen. Merci, gasten van Chef's Barbecue. En ook merci aan iedereen, aan alle buren die daar zijn komen opdagen. Sven, laat het nog smaken, hè.
4: Hartelijk bedankt.
1: Is er nog iets over?
0: Hij lijkt zelfs een beetje op Sven Ornelis, vind ik. Ja, echt. Alleen vooruit. Genoeg gezeverd. Ik had trouwens ook barbecue, denk ik. En naar jou luisteren, Stijn Smets.
1: Ah, oh, mooi. Dan kom je nieuws over U2 te weten.
0: Oh, U2, ja. Precies.

0: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
1: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké.
0: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Maar groeien, laat het gras maar groeien.
5: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
6: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immos Koopman!
11: Dit is Joe! 1 over 7 is het ondertussen. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
12: Goedenavond. De huishoudhulpsector vreest dat heel wat poetshulpen hun job gaan verliezen. De pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever blijft langer dicht. En het was officieel de warmste 29 september. De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel. Nu de Vlaamse regering de prijs van de dienstenchecks opnieuw wil verhogen. Van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat er 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zouden verliezen. Je hoort Steve van den Bergen van de sectorfederatie.
13: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met twee jobs konden bolwerken, doen of vandaag drie jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen. Minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte, maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven, meer dan ooit.
12: De beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit daar nu dus nog over samen. Pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de pre-metrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er daar nog altijd geen metro's. Er werd meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor te werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. Onder meer in het centrum van Rijssel. Daar kwamen tot relletjes tussen de betogers en de politie. Er werden daar 40 jongeren opgepakt. En er raakten ook een 10-tal mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse jongeren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden er ook al 160 Franse jongeren opgepakt. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. Wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
11: Het is een bijzonder rustige avondspits. 2 kleine files heb ik nog en die staan allebei op de Brusselse ring. Op de buitenring dan nog wel. Tussen Diegem en Machelen moet je er 7 minuten bij rekenen. En tussen Stroombeek-Bever en Jette 6 minuten extra. En dat was het al.
14: Dit is Joe.
15: Met Stijn Smits.
11: En mijn playlist vanavond, dat is weer de crème de la crème uit de grote Joe Jukebox. Wat dacht je van John Lennon en Survivor? Eye of the Tiger komt eraan.

0: begonnen is half gewonnen, zeggen ze altijd. Wel, dat zit al wel snor voor deze avond, denk ik dan. Survivor en Eye of the Tiger, de nummer 405 uit de top 2000 van vorig jaar. Wat het dit jaar wordt, ja, dat ligt natuurlijk in jullie handen. Stemmen kan nog steeds op joe.be of in de Joe-app. Zeg, vanavond krijg je hier bij Joe weer een verse lading popnieuws. De One Hit Wonder Battle die heeft twee stevige songs in de strijd. Voor het hitarchief gaan we naar 1990. En zo meteen weer een nieuwe opgave voor Movie Match met vier filmtickets die je kunt winnen. Eerst John Lennon.
1: In my

Een schöne Zwitser, Agnes and Release Me. Niet alleen Sven en zijn gezin en buren die een barbecue wonnen bij Joe vandaag. Zot idee van Sven en Anke. Die zitten nu buiten. Ook Mieke uit Deinzen laat weten dat zij bezig is aan de laatste barbecue van het seizoen met haar man. Binnenkort allemaal weer binnen eten. En ook Jean-Paul uit Roeselaar, die zit een beetje in een weemoedige bui. Die stuurt alweer de laatste zomerdag. De zomerkleren mogen dan weer in de kast. Ha, Jean-Paul, mijn zomerkleren die zaten al in de kast. Dus ik heb deze ochtend die korte broek er opnieuw moeten uithalen.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zeg jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Go Yellow!
7: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Ah, ik ben het beu!
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
11: Simo!
12: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: The Radios and She Goes Nana. Ronnie Mosseuse die gaat nu vrijdag een intiem concertje geven samen met onze Raf van Brussel hier bij ons bij Joe. Als je stemt op de Joe Top 2000, dan maak je kans op een ticket met ontbijt. En met dus dat optreden van Ronnie en Raf. Wie weet spelen ze deze She Goes Nana ook wel, want die scoorde vorig jaar heel hoog in de Joe Top 2000. Op 338 stonden ze toen.
1: Movie Match.
0: En nu chips, popcorn of ijspralines in de aanslag, want de film gaat beginnen. Het is aan jullie om te raden welke film er precies gaat beginnen. Dat is het opzet van dit belachelijk eenvoudige spelletje. Ik ga zo meteen een song spelen die gebruikt is in een heel populaire film. En ik wil graag de titel van die film van jou ontvangen in de Joe-app. Dus als je het weet, stuur me dan het antwoord in de app. En als de computer je gunstig gezind is, dan win je daarmee misschien wel 4 filmtickets. Dus in welke film zat dit nummer?
1: Movie Match.

0: de mailbox van de Joe-app is net een klein beetje ontploft. Want dat nummer, dat kennen de meesten natuurlijk nog wel. En de meesten weten ook nog wel in welke film dat nummer zat. Maar de computer haalde er één naam uit en dat was die van Koen. Goedenavond, Koen. Wat had je gestuurd in de app?
1: Footloose.
0: Footloose, zeker. Ja. Uit 1984 met een piepjonge Kevin Bacon toen nog. Ja. Dus de computer was jouw gunstig gezind, Koen. En jij krijgt dus die vier filmtickets.
1: Ja, leuk.
0: Blij mee?
1: Enorm blij. Dat is meer dan 20 jaar geleden dat wij nog naar de cinema zijn geweest. Dus daar gaan we het gebruik van maken. Ja.
0: Koen, meen je dat?
1: Ik meen dat. Ik werk heel lange dagen. Ik doe 11 uur per dag. Ik van huis.
0: Ja?
1: Ik werk nu wel 4/5, maar dat is al niet te min. Zijn het heel lange dagen voor mijn vrouw. Mijn vrouw is altijd thuis. En dan kan ik haar eens blij maken met mooie tickets om eens naar de cinema te gaan.
0: Ja, dat zeker.
1: Gaat ons plezier doen.
0: Wat de laatste film die jullie samen gezien hebben was Titanic misschien.
1: In die regio. Ergens zo, ja. Goed zo, man.
0: Hey, maar ze spelen heel goede films op dit moment, dus dat komt zeker goed. Je krijgt er vier, dus dan kun je twee keer gaan met je vrouwtje. Veel plezier ermee, hè, Koen.
1: Helemaal. Bedankt, man.
0: Dag. Fijne avond. Jo, voor jou.
2: Stijn Smits.

was een randgevalletje vorig jaar in de Joe Top 2000. Op 1942, dus of ze er dit jaar nog gaan instaan of er net buiten vallen, ja, dat ligt natuurlijk in jullie handen. Als je hem erin wil, stemmen op de Traveling Wilburys en Handle With Care. Voilà, Koen heb ik weer blij kunnen maken met filmtickets. Ondertussen, na 20 jaar gaat hij nog eens naar de bioscoop. Maar morgen is misschien aan jou, want dan is er weer een nieuwe Movie Match. En dan zoeken we een 80's film waarin al eens stevig gemeen.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Lieve mensen van de wereld, ik ben Alex Agnew en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is How Soon Is Now van de Smiths. En waarom? Omdat ik

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
5: Bel erop onze makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...

0: Heel veel meer 80's gaat er niet klinken vanavond. Tears for Fears en Shout hier bij Joe.
1: De top 2000.
0: Nog 5 dagen heb je om te stemmen voor de Joe Top 2000. Dat lijkt nog een zee van tijd. Maar toch, als je het nog niet gedaan hebt, doe het gewoon vanavond nog. Vanaf maandag 5 oktober hoor je dan het resultaat hier bij Joe. En ik ben alvast benieuwd of de recordhouders van vorig jaar dezelfde zullen zijn als dit jaar. Gisteren hadden we al de vaakst genoteerde vrouwelijke artiest. Dat was Tina Turner. Vandaag gaan we nog eens naar het record van de vaakst genoteerde mannelijke solo-artiest. Een gokje wie dat was? George Michael misschien? David Bowie? Ja, 2 keer close, maar niet helemaal. Want de vaakst genoteerde mannelijke artiest van vorig jaar was Michael Jackson. 25 keer in totaal en dan ook nog eens 3 keer met de Jacksons. Gaat hij dat record evenaren dit jaar? Of wordt het beter of wordt het slechter? Dat ligt in jullie handen. Stemmen kan tot zondagavond op joe.be en in de Joe-app.
2: Dit is Joe.

ze net nog dat je niet te lang mag wachten met stemmen op de Joe Top 2000. Noël uit Middelkerk die heeft net dan maar de daad bij het woord gevoerd. Noël stemde op Whitesnake met Is This Love op 3. Op 2 Redbone Wounded at Wounded Knee. En op 1, heel mooi, Wim Sonneveld met Het Dorp. Op je eigen top 3 indienen, dat kan dus nog altijd op joe.be of in de Joe-app. Zeg, fans van Depeche Mode, die kunnen een stukje muzikale geschiedenis in huis halen. Op een veiling zal namelijk een originele cassette verkocht worden met daarop de eerste probeersels van de band voor hun album Ultra uit 1997. Meestal zijn zo van die memorabilia onbetaalbaar, maar deze keer valt het nog mee. Op de online veiling staat de cassette momenteel op €530. Dat is nog te doen, hè, voor een echte fan. Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: Het is 8 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. De huishoudhulpsector trekt daarbij meteen aan de alarmbel. En Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen zo net bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte collegiale manier wel in geslaagd.
1: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen dan het parlement toe in zijn septemberverklaring. De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt wel meteen aan de alarmbel nu de Vlaamse regering die dienstenchecks duurder maakt. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zullen verliezen. Je hoort Steve van den Bergen van de federatie.
3: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met 2 jobs konden bolwerken, doen of vandaag 3 jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven, meer dan ooit.
1: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, dat laat het Koninklijk Paleis weten. Fatima Ezzara El Mansouri is op dit moment burgemeester van Marrakesh en won vorige week met haar partij de parlementsverkiezingen. Ze krijgt nu de taken om een nieuwe regering te vormen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag nog wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer zonnig en rond 20 graden.
4: Dit is Joe met Stijn Smits.
0: Als je zo stil aan in slaap aan tommelen was, dan gaat de One It Wonder Battle je straks weer wakker schudden, want daar zit

Van de Joe Top 2000 vorig jaar. 775 Britney Spears en Baby One More Time. Zeg, als je grote fan bent van Billy Joel en je wil iets van je held in je bezit, dan moet je zo meteen luisteren naar het Joe Pop nieuws, want dan heb ik een belangrijk bericht. Je moet wel wat centjes hebben. Verder ook nog fijn nieuws over U2 en Oasis.

0: hip hip hoera bij Kurt Nielsen vandaag, want deze zingende Noor is jarig. Hij wordt er 48.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is dinsdag 29 september. Dit is het Joe Popnieuws met een grote uitverkoop bij Billy Joel. Potentieel nieuwe muziek van Oasis en een tournee van U2. Dat er een nieuw album van U2 aankomt, dat weten we sinds donderdag. En dat er ook een nieuwe tournee aankomt, weten we nu ook. Die geruchten gingen al langer, maar de Ierse rockband heeft nu voor het eerst officieel gedeeld dat ze volop aan het repeteren zijn voor een tournee. En er is extra goed nieuws voor de fans, want drummer Larry Mullen Jr. is na zijn zware nek- en rugoperatie eindelijk weer klaar om de pannen van de tak te drummen, tenminste toch voor een deel van de show. Of de band tijdens een tournee ook in ons land zal stoppen, dat blijft natuurlijk nog afwachten, want concrete datums zijn er nog niet meegedeeld.
1: Joe Popnieuws.
0: Dat ook Oasis weer gaat toeren, dat is geen nieuws, dat wisten we al. Wat wel nieuws is, is dat er mogelijk nieuwe muziek komt na die tournee. Dat liet Liam Gallagher vallen op X. Als alles tijdens de tournee goed gaat, dan is de volgende logische stap dat we nog eens moeten praten over nieuwe muziek, zo liet Liam weten. Hij geeft aan dat hij na de volgende tournee van volgend jaar niet nog eens de weg op wil gaan zonder nieuwe muziek. Dus ja, fingers crossed dat alles goed gaat gaan tijdens die tournee. En tot slot gaat Billy Joel zijn unieke motorcollectie veilen. De Piano Man is al zijn hele leven lang gek op vintage motoren. Denk maar aan die bekende videoclip van Uptown Girl, waarin hij op de motor wegsjeest met zijn grote liefde Christie Brinkley. Maar nu vindt de 77-jarige zanger het tijd om afscheid te nemen van zijn collectie. In november gaan er meer dan 70 unieke exemplaren onder de hamer in New York. De opbrengst gaat volledig naar zijn eigen goede doelorganisatie.
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

0: Kijk, als het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat stoppen, ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
2: Stap in de Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Lekker! Echt lekker!

Vorig jaar 1109 in de Joe Top 2000. Fool's Garden en Lemon Tree. En nu krijg je van mij nog eens Ziggy Marley. Die man die maakt nog altijd muziek, maar hij schrijft tegenwoordig ook kinderboeken. Hij heeft er zelfs net nog een nieuwe uit.

0: Barry White.
1: Hij is ooit begonnen op nummer 62 in de allereerste editie van de Joe Top 2000. En zo jaar na jaar telkens een klein beetje hoger. Vorig jaar zelfs op 4 met deze You're the First, the Last, My Everything. Eén file op dit moment nog in ons land. Die kun je vinden beter op de Brusselse binnenring tussen Tervuren, Vierarmen en Leonard. Daar staat een defecte vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook is versperd en je er 12 minuten moet bij rekenen. Stijn Smits.

0: Sandy Bolt, deze hit van Clouseau, heeft het ook al elke editie van de Joe Top 2000 gehaald. Dus het zou mij sterk verbazen als jullie er dit jaar niet op zouden stemmen. En die song ineens footsie zou zijn in de lijst der lijsten die de Joe Top 2000 toch wel is. Zometeen een nieuwe strijd, maar dan eentje tussen twee nummers. De One Hit Wonder Battle komt eraan. Maar eerst nog wat stemadvies.
1: De Top 2000.
0: De Joe Top 2000, daarin is, zoals de naam het al mooi zegt, plaats voor 2000 songs. Maar ja, er zijn uiteraard veel meer tophits. Dus er zijn altijd songs die er zo net op het randje afvallen of erin tuimelen. De nummer 2001, vorig jaar bijvoorbeeld, was Loreen met Tattoo. Dat is toch echt wel de pechvogel, hè? Zo net niet genoeg stemmen om in de Top 2000 te geraken. Dat was dus 2001 vorig jaar. Maar er waren zo nog hits die niet zijn doorgestoken tot in de Top 2000. Songs die dan misschien dit jaar een klein extra pushke nodig hebben. Bijvoorbeeld Colby Kaye met Bubbly. Zo'n lieflijk liedje dat het eigenlijk toch verdient om in de lijst te staan. Het stond er alles in, maar in 2011 is het uit de lijst verdwenen om voorlopig niet terug te keren. Een warme oproep dus om hem in je lijstje te steken op joe.be of in de Joe-app. Colby Kaye en Bubbly.
2: Dit is Joe.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Bart Appeltans, interieurarchitect. En mijn ultieme nummer 1 is Freak Out van Tu Fabiola. Ja, een absolute topschijf uit mijn jeugd. Ik was 15 of 16 toen ze uitkwam. En iedere keer ik ze hoor, ja, word ik instant gelukkig. En heb ik meteen zin om aan het feesten te gaan. Dus een geweldig nummer.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo.

Dit vind ik zo een van die nummers waarvan ik altijd denk dat ze hoger staan in de Joe Top 2000. 657 vorig jaar. Dat is niet slecht, maar het is uiteraard nog niet in het bovenste kwart van de lijst. Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun.

De Joe-app, dat is een gemene battle eigenlijk, hè? Want dan heb je als artiest maar één hit gescoord en dan nog is er maar 50% kans dat je nummer nog eens gedraaid wordt hier bij Joe. En wie dat wordt, dat ligt in jullie handen. Gewoon de Joe-app open doen, bovenaan zie je de poll staan en met één vingerbeweging kun je dan je favoriete plaat aantikken. Het kost helemaal niks, dus waarom zou je het in godsnaam niet doen? Je hebt de keuze vandaag tussen deze twee stevige platen. Dat is een fijntje. Killing Blow, Killing Joke beter. En Love Like Blood. Dit nummer werd maar in een paar landen in de wereld een echte grote hit. Nieuw-Zeeland en Nederland bijvoorbeeld. Maar ook bij ons scoorden deze Britten een top 10 hit met deze Love Like Blood. Killing Joke kun je voor stemmen, maar dat kun je ook voor deze. Black Betty is eigenlijk een Amerikaanse traditional die heel lang geleden gezongen werd tijdens het werken op het veld daar in Amerika. Vaak ook door gevangenen tijdens hun dwangarbeid. Maar eind jaren 70 maakte de rockband Ram Jam er een eigen versie van en dat werd een wereldhit. Ram Jam, Black Betty of Killing Joke, Love Like Blood. Het ligt in jullie handen in de Joe-app.

uit Tielt die stuurt dat hij een motto gekocht heeft en dat hij op dit moment volop bezig is met die motto vol nieuwere stukken te steken en helemaal aan het heropbouwen. Met alle toeters en bellen erbij. En de muziek van Joe motiveert me meer. Heel smooth stuurt Glenn. Ja, dat is een mooi bruggetje naar deze natuurlijk. Santana en Rob Thomas. En smooth. In de Joe-app konden jullie weer kiezen wat er zo meteen te horen zal zijn op Joe. De One Hit Wonder Battle. Met aan de ene kant Killing Joke, Love Like Blood. En aan de andere kant Ram Jam en Black Betty. Er was één duidelijke favoriet. 66% van de stemmen ging naar de winnaar. 34% naar de verliezer. Maar zijn jullie gegaan voor Killing Joke en Love Like Blood? Of voor die Amerikaanse traditional... Ram Jam, Black Betty. We gaan eens luisteren. Het is Ram Jam geworden, Black Betty. De winnaar van de One Hit Wonder Battle van vandaag met 66% van de stemmen.

Everywhere van Fleetwood Mac, ook al elk jaar aanwezig in de Joe Top 2000, met vorig jaar hun op 1 na hoogste notering met dit nummer Everywhere. 133 stonden ze toen. Ook de Red Hot Chili Peppers, die stonden al elk jaar in de Joe Top 2000 met Under the Bridge, al gaan ze wel elke keer een klein beetje achteruit. Vorig jaar zijn ze gestrand op 361. De Peppers gaan binnenkort trouwens een benefiet optreden geven voor een heel nobel doel. Ze gaan namelijk een organisatie steunen die muzieklessen geeft aan jongeren, waarvan de ouders zo'n muzieklessen eigenlijk niet kunnen betalen. Gaan ze een concertje geven en zo geld inzamelen. Dit zijn ze nog eens, de Red Hot Chili Peppers.

0: Zometeen bij Joe.
1: Potje Duits zometeen. Falco en Der Kommissar. En de ene grote hit van Edwin Collins, die krijg je ook nog voor je kiezen. Never known a girl like you before. Het is net 9 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
2: Goedenavond. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Een grote Europese antidrugsactie. En België levert dit jaar nog 3 F-16's aan Oekraïne. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen bekendgemaakt. De Vlaamse regering zocht tot 2 miljard euro om te besparen.
3: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
2: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen dan het parlement toe in zijn septemberverklaring. De politie- en veiligheidsdiensten uit 8 Europese landen hebben de voorbije week samen een grote antidrugsactie gehouden in de lucht. Het was een internationale samenwerking om smokkel via bijvoorbeeld privé- en zakenvluchten tegen te gaan. 47 vluchten zijn als verdacht bestempeld en op een privévlucht vanuit Zaventem is meer dan 100.000 euro cash gevonden in verschillende munteenheden. Ons land gaat dit jaar nog 3 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft Oekraïns president Zelensky op X. De 3 F-16's maken deel uit van de 7 gevechtsvliegtuigen die ons land aan Oekraïne dit jaar had beloofd. Het gaat volgens defensieminister Franke om vliegtuigen die België niet meer kan gebruiken, maar Oekraïne wel. Bijvoorbeeld in de luchtafweer of als oefenvliegtuigen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag zonnig en rond 20 graden.
0: Dit is Joe met Stijn Smits.
1: Straks duiken we samen weer in het hitarchief. Deze keer gaan we naar 1990. Wie stond

zweetbandjes, zoals in de film en in de serie, waren vandaag wel welkom met die warme temperaturen. Fame kreeg je van Irene Cara. De Joe Top 2000, dat is een rollercoaster aan stijgers en dalers. En er waren vorig jaar toch wel een paar platen die een hart onder de muziekbalk verdienden. Want die kregen vorig jaar een pandoering waar ze tot op de dag van vandaag nog niet goed van zijn. En dan denk ik, die songs, die moeten we zo toch wat extra steunen. Zo heb ik vandaag een liedje, een heel mooi liedje trouwens, dat vorig jaar 867 plaatsen de Dieperik inging. Het was de op één na sterkste daler. En dat is jammer, want het is echt, zoals ik net al zei, een heel, heel mooie song. Ik heb het over Nothing But Thieves en het breekbare Impossible. Dus als je nog een plaatsje vrij hebt in je toplijstje, denk dan ook eens aan deze, zodat hij er tenminste dit jaar weer ergens in staat en niet nog eens opnieuw 800 plaatsen achteruit boert. Want dat zou betekenen dat hij eruit gevallen is. Nothing But Thieves. Denk eraan als je stemt op joe.be of in de app voor de Joe Top 2000.

Eckevoort, is dit puur jeugdsentiment? Laat ze weten in de Joab Falco en de Commissar. Zometeen gaan we weer onderduiken in de hitgeschiedenis. We gaan vandaag samen naar het gezegende jaar 1990. Dat was het jaar waarin een film uitkwam die nu nog altijd elk jaar opnieuw op exact hetzelfde moment op tv komt. Quizvraag van de dag, welke film was dat ook alweer? Het antwoord krijg je straks na Elton John en nu eerst Edwin Collins, A Girl Like You. Okay.

0: Your Song.
1: Het hitarchief.
0: En nu gaat professor Barabas ons weer even terugflitsen naar 1990. In Zuid-Afrika kwam dat jaar Nelson Mandela vrij na 27 jaar gevangenschap. Nelson Mandela, de man die streed tegen apartheid en daardoor ook in de gevangenis belandde, maar het uiteindelijk nog schopte tot eerste zwarte president van Zuid-Afrika. En in 1990 kwam er een film uit die we nu 36 jaar later nog elk jaar op tv kunnen zien. Zo rond kerstmis ongeveer. Home Alone.
2: I'm up here, you morons. Come and get me. You guys give up or you're thirsty for more.
0: Vicky, Peter, Rita en Petra die wisten dat onder andere nog in de Joe-app. En hoe de top 3 eruit zag op 29 september van dat jaar, dat verneem je nu.
1: Nummer 3.

0: N.A. die maakte zonder toestemming van Susan Vega deze remix van Tom's Diner. Maar Susan die was zo blij met het resultaat dat ze geen klacht indiende en de remix zelfs als single uitbracht. Met wereldsucces als resultaat. Dat was dus de nummer 3. En dan nu de...
1: Nummer 2.
0: London Beat, ze kwamen uit Londen en ze maakten muziek met een beat. Veel verder moet je het niet gaan zoeken soms. I've been thinking about you op nummer 2. En dan op de hoogste positie.
1: Nummer 1.
0: Het was eigenlijk een nummer van een Duitse groep, maar in 1990 verschenen er ineens 3 covers van Ritmo della Noche. Bellissimo. En het is de versie van Lorca die bij ons een hit werd. Ritmo della Noche, 36 jaar geleden op 1. Come on!

0: zo fijn om die nog eens terug te horen. Sugar Babes en Ugly. Op één plaats is er nog aanschuiven op dit late uur. En dat is op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette. Moet je er op dit moment 22 minuten bij rekenen.
1: De beste zijn de beste.
0: Wat is een radio-dj zonder luisteraars? Ja, natuurlijk helemaal niks. Dus daarom ben ik ook zo blij dat jullie met zoveel mensen naar Joe luisteren. Want ik heb jullie regelmatig nodig, ook nu weer. Want ik ben op zoek naar het beste nummer van de hele avond. Zo de perfecte song om te draaien vlak voor het nieuws van 10 uur. Je kunt je inspiratie voor de lessen zijn de beste halen in de Joe Top 2000 van vorig jaar bijvoorbeeld. Dat zou dan Dancing Queen kunnen zijn van ABBA. Of Summer of 69 van Bryan Adams. Of The Best van Tina Turner. Maar het mag ook iets zijn wat helemaal niet in de Joe Top 2000 staat. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, Rendezvous van Pas de Deux of Survivor van Destiny's Child. Alles kan, zolang het maar het beste nummer is van de hele avond. Suggesties kan je kwijt in de Joe-app.
1: De beste zijn de beste.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Birgit van Mol en voor mij mag Hotel California van de Eagles eens een keertje op 1 staan in de top 2000. Niks mis met Bohemian Rhapsody natuurlijk, het is een heel compleet nummer en zo. Maar Hotel California is voor mij toch ook een beetje tijdloos. En ik heb het ooit live gehoord toen ik voor het werk op het huwelijk was van prins Albert en prinses Charlène van Monaco. Het was een versie die 7 minuten of zo geduurd heeft en dat was gewoon fantastisch. Dus ik heb er wel wat mee en voor mij mag dit op 1 staan.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1.
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

Coldplay en The Speed of Sound. Elke dag sluit ik mijn programma af met het beste nummer van de hele avond. Daarvoor doe ik beroep op jullie suggesties. En jullie zijn met heel leuke dingen afgekomen vandaag. Charlotte uit Braschaat, die heeft zin in een tripje naar de 80s. De themesong van Miami Vice. Jan Hammer en Crockett's Theme. Dat is al een hele mooie. Die staat alvast als eerste op mijn lijstje, Charlotte. One more time. Voor Christophe uit Schelle mag het op dit late uur toch een klein beetje pit hebben. Daft Punk en One More Time AUB. Ah, wel, omdat je het zo vriendelijk vraagt, Christophe, zet ik die ook bij op de lijst. What we are, no one in between. How can we be wrong? Maar dit is ook wel een heel schoontje. Joachim uit Kuurne kwam ermee af voor het laatste plaatje. Voor een keer samen met mijn vrouwtje aan het opkuisen. En die Dolly Parton en Kenny Rogers met Kenny Rogers. Oh, ik kan echt niet meer spreken. Met Islands in the Stream is daarvoor het ideale plaatje. Sowieso is het ideale plaatje, Joachim. Dus die komt op.

Brenda uit Opwijk, die is diep gaan graven. Een classic uit de Belgische muziekgeschiedenis. Zornik en Scared of Yourself. Hoe lang is dat geleden, Brenda? Dus die zet ik ook bij op die lijst, die ondertussen toch al redelijk lang aan het worden is. Katalijn uit Londerzeel doen volgende zaterdag een concert met hun koor Animato. En Dancing Queen is een nummer dat ze vierstemmig gaan zingen. Dat zou ik eigenlijk wel eens graag horen. ABBA en Dancing Queen, nog een suggestie. Het zijn al heel veel goede suggesties die ik binnengekregen heb, maar ik heb nog geen beslissing genomen. Dus heb je er nog suggesties, dan mag je die nog steeds laten komen.

0: found what I'm looking for. Blijven zoeken, denk ik. Gasten, U2 kreeg je nog eens hier bij Joe.
1: De lessen zijn de beste.
0: Ja, en ik heb vandaag een heel toepasselijke lessen zijn de beste. Dus ik dacht, die moet ik zeker draaien. En hij komt van Veronique uit Oedelem. Goedenavond, Veronique.
2: Goedenavond, Steen.
0: Oedelem, dat is West-Vlaanderen, hè? Tegen Brugge.
2: Dat is West-Vlaanderen, ja. Ja, dat klopt.
0: Veronique, voor aardrijkskundige vragen bel ik je niet. Ik belde je wel voor een hele fijne suggestie. Wat wilde je graag horen op deze prachtige dinsdagavond?
2: Ja, ik dacht, het is vandaag eigenlijk de warmste, alleen een warme dag geweest en ik ga voorbij zijn. Dus mijn eerste gedachte was, het is weer voorbij die mooie zomer. Nog een liedje van, het is al oud, weet. Ik weet niet hoe oud, maar van Gerard Cox, geloof ik.
0: Ja.
2: En dat zat direct in mijn hoofd.
0: Ja, ja, ja, dat was een hele goede suggestie. Ik zag dat en ik denk, ja, we kunnen eigenlijk niks anders draaien dan dat. Gerard Cox is ondertussen trouwens, denk ik, ook bijna een jaar geleden dat hij overleed. Dus we kunnen hem op die manier ook nog eens mooi keren.
2: Ja, ja,
0: zeg,
2: ja.
0: Veronique, heb je een mooie zomer gehad?
2: Ik heb een hele mooie zomer gehad, veel gewerkt, maar werken, ja, ik werk gewoon graag, dus dat is geen probleem. Maar al de mensen die je dan ontmoet zijn ook veel welgezinder, dus dat scheelt al de helft. He.
0: Ja, wat voor werk doe je?
2: Ik ben verpleegkundige in de dokterspraktijk, Knokdorp, en dat is ik mooi.
0: En dat merk je dan als de mensen langskomen in de zomer, dat ze wat beter gezind zijn als het goed weer is?
2: Sowieso, sowieso.
0: Ah, ja. Oké. Okay.
2: Heb je
0: ook vakantie gehad, Veronique? Of was het alleen maar werken?
2: Ja, twee weekjes met de camper door Frankrijk en bergwandeling gedaan. En...
0: Oh, zalig. En waar zat je dan in Frankrijk? Ja,
2: tegen de Zwitserse grens.
0: Ah ja, dus je hebt zo die... Wat is dat? Alpen daar? Ja, zeker? Nee?
2: Ja, ja. De Jura en de Alpen.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan zo naar Dardèche en al gereden. Dus
0: sowieso mooi.
2: Ja, dat zeker.
0: Ja. Veronique, ik hoop dat de volgende zomer minstens even mooi gaat zijn dan als deze zomer. En laten we dan vandaag een klein beetje afscheid nemen van de zomer van dit jaar.
2: Is dat?
0: Misschien komt er nog zo'n prachtige nazomerdag als vandaag. We weten het niet.
2: Ja,
0: we weten het niet. Nee. Maar we gaan het voorlopig dan maar doen met die Gerard Cox. Hey, bedankt voor de suggestie en nog een hele fijne avond. Dag, Veronique.
2: Ook voor jou. Fijne avond. Dag.
1: Jo, de lessen zijn de beste.

0: De zomer is voorbij, het programma is voorbij. Het is 10 uur geweest. Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Vlaams minister-president Diependalen is klaar voor zijn septemberverklaring. Honderden arrestaties bij scholierenprotesten in Frankrijk. En onze jonge rode duivels hebben hun tweede kwalificatiewedstrijd tegen Wales gewonnen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Diependalen zal in het Vlaams parlement toelichten welke maatregelen er komen. Collega Karel Latré lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
2: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
1: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In heel Frankrijk zijn vandaag al zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten dus uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. En onze jonge rode duivels, onze nationale belofte, staan een stap dichter bij een ticket voor het EK. Ze wonnen in Westerlo van Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Vannacht is het licht bewolkt bij minimaal rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kansen op buien. We halen wel nog tot 28 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag dan vrij zonnig en rond 20 graden. Joe Easy.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Vlaams minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Diependalen zal in het Vlaams parlement toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Latré lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
2: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
1: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. En een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK-voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Het EK vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden. Show easy.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Vooruit trekt zijn akkoord over de begroting terug in, na een fout in een van de tabellen. Dat meldt de partij aan onze redactie. Daardoor zou er minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken. Net een bevoegdheid van vooruit-minister Caroline Genee. Minister-president Diependalen laat wel al weten dat de fout zal worden opgelost. Intussen reageert de oppositie scherp op dat begrotingsakkoord. De partijen Groen en PvdA vrezen dat de gewone Vlaming veel van zijn koopkracht zal verliezen. Nu de Vlaamse regering de belastingen om een woning te kopen verhoogt. Het kindergeld wordt ook beperkt en dienstenchecks worden weer duurder. Een oppositiepartij Anders zegt dat de regering geld moet gaan zoeken bij zichzelf en niet bij burgers en bedrijven. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw het land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter was die maatregel van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van migranten zo mogelijk in gevaar komt. Het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu dus terug. Een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK-voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Het EK vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.